0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer, bij Teugen. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres erover mag beslissen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en Alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Kun je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen diegenen die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pistlink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saoedi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. Dan het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten buien. Het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. De buis lag bij Teuge. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het 7e in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe dag is begonnen. En die nieuwe dag die beginnen wij samen met de Bijbel open. Zometeen doen we dat met Nathan van Boven van het Evangelisch College. Zijn overdenking die hoor je nadat we gelezen hebben uit 1 Johannes 4 vers 19. Dat is de dagtekst van vandaag. Wij hebben lief omdat God ons het eerste heeft lief gehad.

0: De Opwekking Band met Elisa Krijgsman. Je hoorde Heer, ik roep vanuit het dal. In Levenswoorden luisteren we vandaag naar een overdenking van Nathan van Boven van het Evangelisch College. En ik moest daarbij denken aan de woorden uit de zegenbeden. Hij laat nooit los wat zijn hand ooit begon. En dat zegt iets over God die nooit tevreden is als hij ergens aan heeft gebouwd. Hij laat het niet voor wat het is, maar bouwt verder.
1: Leiders die van hun voetstuk vallen. We zien het de afgelopen jaren overal om ons heen in het nieuws. Ook de meeste kerken kunnen meepraten over falend leiderschap. De vraag is niet of mensen in machtsposities fouten kunnen maken, maar hoe we omgaan met de zwaktes die vroeg of laat aan het licht komen. Verdient een gevallen leider een tweede kans? Of zijn de verantwoordelijkheid en het gewicht van het verleden daar te groot voor? Laten we onderzoeken hoe God daarnaar kijkt in Haggai 2. We lezen het volgende in Haggai 2, vers 20 tot 23. Op de 24ste dag van de maand richtte de Heer zich nogmaals tot Haggai. Zeg tegen Zerubabel, de gouverneur van Juda: ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal tronen omverstoten en de macht van koninkrijken breken. Ik zal de strijdwagens met hun berijders omverwerpen. De paarden zullen neerstorten en de ruiters zullen elkaar ombrengen. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zal ik jou, Zerubabel, zoon van Sealtiel en mijn dienaar, dragen als mijn zegelring. Want jou heb ik uitverkoren. Zo spreekt de Heer van de hemelse machten. Tot nu toe heeft God zich in Haggai altijd gericht tot het hele volk. Tot de massa bannelingen, tot Jozua de priester en tot Zerubabel, de gouverneur. Maar de laatste boodschap die God door Haggai aan Israël richt, is alleen voor die Zerubabel bestemd. Zerubabel is niet zomaar iemand. Hij is de afstammeling van de koningen van Juda en heeft daarmee een directe lijn met David en Salomo. In het boek 2 Samuel lezen we hoe God belooft dat er altijd een afstammeling van David op de troon van Juda zal zitten. Een belangrijke persoon dus voor het volk om na het trauma van de ballingschap hun hervonden religieuze identiteit op te richten. Maar Zerubabel zal met dubbele gevoelens naar zijn geschiedenis hebben gekeken. Het slechte leiderschap van zijn voorvaders, de slechte koningen van het Zuidrijk, hebben immers geleid tot de ballingschap. Hij draagt de verantwoordelijkheid met zich mee voor al de pijn die Gods volk is aangedaan. Heeft de lijn van David al haar krediet bij God en bij het volk verspeeld? Zullen ze het altijd moeten doen met een tweederangs positie, een net niet koningschap? Daar lijkt het nu wel op. Zerubabel is gouverneur, geen koning, en moet verantwoording afleggen aan koning Darius. Is dat een soort troostprijs voor een verspeelde kans? God begint zijn boodschap aan Zerubabel met een beschrijving van het grote werk dat hij gaat doen. Niet met het verleden, met het falen van Juda of de bedarde politieke situatie waar Zerubabel nu in zit. Soms kunnen we onze verwachtingen van wat God gaat doen ook beperken tot onze omstandigheden. Niet per se omdat we geloven dat God niet sterk genoeg is om iets heel anders te doen, maar omdat we zo fixeren op onze omstandigheden dat het simpelweg niet in ons opkomt dat God iets compleet anders kan doen. Waar nodigt God jou vandaag uit om opnieuw naar een situatie te kijken? Om even stil te staan, uit te zoomen en te denken: wat als God de aarde en de hemel hier zou doen schudden? Vervolgens richt God zich specifiek tot Zerubabel, die hij zijn dienaar noemt. Een nederige benaming, maar eentje die wel laat zien dat God hem nog altijd kan gebruiken. Blijkbaar is het duistere verleden van de koningen niet genoeg voor God om hem niet meer te kunnen gebruiken. En dan omschrijft God Zerubabel als zijn zegelring. Een zegelring was een soort ring die je als een soort stempel op een wet, decreet of een andere officiële boodschap kon drukken. Daarmee gaf je aan dat die boodschap, ook al werd hij door de simpelste boodschapper gedeeld, de autoriteit van de koning had. Haggai en Zerubabel zullen bij deze woorden teruggedacht hebben aan de woorden van de profeet Jeremia. Die had tegen de slechte koningen van Juda moeten zeggen dat God hen compleet verwierp, al waren ze een zegelring aan zijn vinger, de Heer zou hen van zich afschudden. In andere woorden, hij wilde niets meer met die familie te maken hebben. Maar nu is er dus nieuwe hoop voor Zerubabel. Hij is geen speelbal van politieke machthebbers, maar een instrument van de God die de hele wereldgeschiedenis bepaalt. Hij lijkt misschien de minst machtige van alle volksleiders, maar mag nu focussen op Gods kracht in plaats van zijn eigen positie. Hij is misschien net zo imperfect als zijn voorouders, maar God kan hem nog steeds gebruiken. Heb jij een leider zien vallen in jouw kerk, jouw werk of een andere setting? Kijk dan niet alleen naar wat er fout is gegaan. Durf te dromen over wat God zou kunnen doen in jullie gebroken situatie. Zijn macht is niet beperkt tot waar mensen tekortschieten. En heb jij zelf gefaald? Dan is God niet per se verdwenen uit de plek waar je probeerde hem te volgen. Natuurlijk houdt God ons verantwoordelijk voor onze tekortkomingen, maar ons succes is daar niet afhankelijk van. Wat werkelijk bepaalt of God ons en onze omgeving zegent, is dat Hij vasthoudt aan zijn plannen.

0: Amy Grant hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Holy, holy, holy. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Nathan van Boven, die vandaag gaat over God die verder bouwt.
1: Aan het einde van het boek Haggai zien we een volk dat compleet veranderd is. We begonnen met een groepje vluchtelingen dat gefaald had in hun poging om een nieuw bestaan op te bouwen. Hun nieuwe samenleving met God op de eerste plek was op sterven na dood. Ze werden van buitenaf geïntimideerd, waren van binnenuit verdeeld en hun leiderschap was bevlekt door fouten uit het verleden. Wat fantastisch dat God juist die mensen nog kan en wil gebruiken. Het doet me denken aan een beeld van Maarten Luther, de grote kerkhervormer. Hij omschreef christenen als simul justus et peccator, tegelijkertijd gerechtvaardigd en zondig. We zijn medewerkers in Gods koninkrijk en we hebben geen idee waar we mee bezig zijn in het leven. We schieten in alles tekort, maar God geeft de hoop in ons niet op en komt ons tegemoet in onze zwaktes. Hoe komt het dat God met ons door wil gaan, ondanks al onze imperfecties? Waarom hield Hij vast aan dit arme groepje vluchtelingen die regelmatig hun eigen belang verkozen boven het zijne? En hoe houdt God hoop op echte verandering voor Israël en voor jouw leven, als wij telkens weer de fout ingaan? De verschillende profetieën van Haggai geven hier een aantal inkijkjes in. Ten eerste zien we hoe God niet alleen ons vraagt om kansen te benutten, Hij is ook degene die ze creëert. God bracht de ballingen terug. Ja, ze verloren hun eerste enthousiasme, maar God is sterk genoeg om ze opnieuw te kunnen laten proberen de tempel te bouwen. Falen betekent niet dat je onomkeerbaar Gods plan voor je leven hebt geruïneerd. Hij moedigt je alleen aan. Kom op, geef de moed niet op. Want alleen als je dat zou doen, heb je niets aan die kansen die God wil geven. En in Haggai zien we dat de mensen die tweede kans ook benutten. Ze hebben misschien wat aanmoediging nodig, maar handelen wel echt beter dan de generaties voor hen. Blijkbaar heeft God de crisis gebruikt, niet alleen om iemand te breken, maar om hem of haar te genezen, herstellen, een completer persoon te maken. En die verandering zien we vooral in het hart. De ballingen keren voor God terug naar het land dat Hij beloofd had. En als Hij door een profeet een beroep op hen doet, luisteren ze. Hun daden tonen aan dat je niet opgesloten hoeft te zitten in hoe de generaties voor jou dingen deden. Of dat nu je directe familie is of de cultuur die jij erft in je werk, gezin of kerk. God ziet jouw verlangen om dingen anders te doen. Maar het verhaal van de ballingen laat ook zien dat enthousiasme niet genoeg is om een nieuwe verandering in je leven langdurig voor te zetten. Je hebt iets nodig dat beter tegen een stootje van de realiteit kan. God werkt daarbij door op zijn beloftes in het verleden. Aan Abraham, Mozes, David en Jeremia. God weet waar hij heen wil met het volk en houdt vast aan dat plan. En zo eindigt een boek dat begon met bouwende mensen met een bouwende God. Hij weet wat de mensen echt nodig hebben om verlost te worden van hun koppigheid, hun zelfgerichtheid, hun onbetrouwbaarheid. Zijn nieuwe Zerubabel zou mensen tonen hoe ze hun oude verlangens achter zich konden laten door net als hem te sterven en weer op te staan. Deze zoon van David op de troon zou nooit aangetast worden door zonde of vervangen door een sterkere heerser. En wanneer hij terugkomt, zal zijn koninkrijk overal zichtbaar worden. In de woorden van Haggai: nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel.

Seb Sluiter, je hoorde Counting My Blessings bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Nathan van Boven. Het is bijna 6 uur, zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar Marcel en Lydia Tsiemer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Kips. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
8: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw Van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is pislink over de branden langs de snelweg gisteren en er laat aangifte doen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn aangehouden, verhoord en weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Het deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij de crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. Het weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: En daar zijn we dan weer met de nieuwe morgen. Een hele goede ochtend. Het is de 16e dag van de 9e maand, 16 september. En het is al maar 100 dagen tot kerst. Ik zie het nu ook op de kalender staan. Nou, het is maar dat je het weet. Zometeen mag ik misschien wel een liedje voor je draaien. De vraag is alleen, wat wil je horen? Titel en artiest. Je mag het doorsturen met de Grootnieuws Radio app. Titel en artiest. Ga ik even opzoeken of ik het voor je heb. En dan heb je kans dat het zometeen voorbij komt.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
24: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
25: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
24: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
27: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
28: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Joeri van der Geest.
29: Het christelijke radiostation.

Kanye West en Don't Stop Praying. Een hele goede morgen. Het is 6:07. 16 september. Dit is de nieuwe morgen op Grootnieuws Radio. Fijn om weer zo vroeg op te mogen staan. En ook wetende dat er heel veel mensen wakker zijn. Net onderweg kom je al de meest uiteenlopende mensen tegen. Van wegwerkers tot mensen die de hond uitlaten. Ik zag net iemand in een korte broek met de hond buiten lopen. Opmerkelijk gezicht. Zeker omdat het vandaag iets koeler wordt dan de afgelopen dagen. Vandaag krijgen we in het hele land, staat hier op het weerberichten, regelmatig regenbuien. En vooral in het westen en noorden kan het flink waaien. Tussendoor komt de zon tevoorschijn en wordt het ongeveer 18 graden. Dus, nou ja, kan ik een korte broek aan? Ik denk het niet. Maar goed, misschien denk jij er anders over. Elke ochtend krijg ik heel veel verzoekjes binnen via de Grootnieuws Radio app. En ik kan het helaas niet altijd draaien. Waardoor ik bijvoorbeeld berichtjes krijg, zoals die van... even kijken, Arjan, die zegt... Nou, ik heb al zo vaak een liedje geprobeerd om aan te vragen, maar het is me nog niet gelukt. Ik probeer het gewoon nog één keertje. Kunnen we ook deze dag beginnen met Simon Karolski en Amazing Grace. Het is voor mij namelijk de laatste keer dat ik op dit tijdstip een lied kan aanvragen, omdat de vakantie voor mij bijna begint. En na de vakantie begin ik weer later met werk. Dus bij deze de vraag. Kan het gedraaid worden? Nou, Arjan, de aanhouder die wint, hè, dat is een beetje het motto. En dat geldt dus ook voor jou.

0: Whiskey. Bijzondere versie, bijzonder mooi van Amazing Grace. Hele goede morgen, het is woensdagochtend 16 september. Vandaag is het nog precies 100 dagen tot kerst. Ja, dus voor echte kerstliefhebbers het moment om alvast even af te tellen. En vandaag nog iets anders, want vandaag start ook de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Ruim 100.000 basisschoolkinderen die komen vandaag in actie voor leeftijdsgenoten. Want dit jaar staat de actie in het teken van kinderen. Maar dan van kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien. Dus dan weet je dat als er wordt aangebeld, het zouden zomaar kinderpostzegels kunnen zijn. Nou, en dan vroeg ik me nog even af, wat is jouw reden om zo vroeg wakker te zijn? Nou, wat leuk toch, zo'n kerstliedje op de achtergrond. Goed. Nou, misschien wel voor de kinderpostzegels. Misschien ben je al helemaal in de kerststemming. Of heb je een andere reden om vandaag vroeg wakker te zijn? Je mag het laten weten via de Grootnieuws Radio-app. Wie ben je en waarom ben je wakker?
1: De dagtekst.
0: Ik vind het nog even te vroeg voor kerstmuziek. 1 Johannes 4, vers 19, dat is de dagtekst van vandaag. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Dagtekst van vandaag, 1 Johannes 4, vers 19. En dit is muziek van Sela. Alle

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

Een mooi verlangen van C.C. Winans naar de terugkomst, de wederkomst van Jezus. Come, Jesus, come. En daarvoor hoorde je Sela, alles wat adem heeft. Nou, het is al gezellig druk hoor. Han die meldt zich wakker in de GroNieuws Radio app. Die geniet elke dag mee. En Corina en Nagali, die zijn ook al wakker. Nagali had vanochtend al even een stille tijd. Mooi begin van de dag. En Arjan, die is erbij. Ik zie ook aardig wat reacties van mensen die zeggen... nou, een korte broek, dat kan prima hoor met dit weer. Het is momenteel 15 graden. Tenminste hierbij in de tuin, zegt de tuinthermometer van GroNieuws. Dirk die zegt bijvoorbeeld, nou, onder de 10 graden... dan gaat die korte broek pas uit. Ook Gert die draagt korte broeken van maart tot november. En Wietse die zegt, kou is een emotie. Okay. En Bert die werd in de paprika's. Ik denk dan de kassen waar paprika's geteeld worden. Lekker warm in de kas, zegt hij. Dus thuis loopt hij ook bijna altijd in de korte broek. Nou, heren, geniet ervan, zou ik zeggen. Ook heel veel mensen onderweg. Kees die rijdt momenteel richting Roosendaal. Heeft net de slaap uit zijn ogen gewreven. Martijn die is op weg naar Amsterdam. En dan zie ik nog een andere Arjan. Die rijdt op de A4 richting Hulst. Ook een mooi rondje gaat hij rijden. Matthijs die werd vanmorgen wakker in de vrachtwagen. Rijdt nu door naar Hamburg. En Martin die draait de nachtdienst in de revalidatiekliniek in Meppel. En Paul vanuit België, die luistert ook mee. Hij sprong om 5:30 alweer op de fiets, want anderen die moeten gewoon werken. Ook wakker zijn Henry, Gert-Jan, Marjolein, Remco, Wiebe, Martijn, Jan uit Barneveld. En ik zie Steven, die zegt morgen. En Thea, die zegt wat is er fijner om het GroNieuws Radio om 5:00 ochtends af te stemmen om de prachtige muziek over onze verlosser te horen en het blijde nieuws over onze verlosser. Daar word je toch blij van, stuurt ze. Nou, ik dacht het ook, Thea. Dank je wel voor je berichtje. En iedereen die zich heeft wakker gemeld via de GroNieuws-app. Dit is Megan Woods.

0: De opwekking bent en Jezus uw naam maakt het 6:01. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Op tientallen plekken lagen gisteren buizen op het spoor. Verkeersminister Karremans is pislink op de boeren die gisteren langs allerlei snelwegen hooibalen in brand staken uit protest tegen het stikstofbeleid. Hij gaat aangifte doen, zei hij in de talkshow Pauw en de Wit. En Dean Sanders heeft bevestigd dat zijn broer Ben is overleden. In een plas bij Arnhem werd gisteren een lichaam gevonden. Blijkt te gaan om Ben Sanders, die 15 jaar geleden als eerste The Voice won. Hij werd 43.
2: Grootnieuws update.
0: De Tsjechische priester en filosoof Thomas Halík ziet dat de kerk in Europa grote veranderingen doormaakt, maar hij brengt een hoopvolle boodschap. Voor 180 vertegenwoordigers van katholieke kerk in het Oostenrijkse Linz hield hij dat een kerk die haar privileges en machtsstructuren kwijtraakt juist vrijer, nederiger en geloofwaardiger kan worden. Zelfs de secularisatie was volgens hem niet alleen een opstand tegen het geloof, maar deels een terecht antwoord op een vervormd christendom. En al 27 jaar is er op Prinsjesdag een interreligieuze viering in de Grote Kerk van Den Haag. En groep 8 van een Zoetermeerse school was daarbij. Het Nederlands Dagblad liep mee met de kinderen gisteren die hun ogen uitkijken naar de hoofddoeken, de keppeltjes en de kleurrijke gewaden. Organisator rabbijn Abraham Soetendorp die vertelde hoe hij als baby de oorlog overleefde en waarom vrede hem drijft. Toen hij vroeg wie gelooft dat er ooit wereldwijd vrede komt, gingen alle kinderhanden hoopvol de lucht in. Ja, en gisteren dus Prinsjesdag en de begroting die daar bekend werd gemaakt. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker die laat weten dat haar partij niet voor het belastingplan kan stemmen zoals het er nu ligt. In het Nederlands Dagblad vertelt ze dat de rekening te veel bij gewone gezinnen en harde werkers terechtkomt, terwijl juist zij vaak afhankelijk zijn van toeslagen voor de energierekening en de zorg. Ze waardeert dat het kabinet extra geld uittrekt voor onder meer hospices en ontwikkelingshulp, maar vindt dat er een schep bovenop moet. Voor haar draait het uiteindelijk om de vraag of we in de politiek elkaar heel kunnen houden. En dan het Grootnieuws Radio Weerbrief van Buienradar. Vandaag wisselen bewolkte en in de loop van de dag vanuit het noordwesten buien met kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur komt uit op ongeveer 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Voorthuizen, 8 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Empel en Zaltbommel, 5. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 5 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Dordrecht, 5. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
4: Van de Geest.
0: Goedemorgen, van harte welkom op deze woensdagochtend waar je wakker wordt met een hoopvol geluid. Zometeen de Bijbellezing om 7:15 en de muziek van Hillary Scott.
5: De nieuwe morgen.
4: Het christelijk

0: Goedemorgen. Ja, maar we wakker worden en mogen lezen dat ja, we eigenlijk stil moeten zijn en luisteren naar wat God heeft te zeggen. Laten we ons zo stil zijn in de natuur en horen wat hij zegt tot ons. Ik wens iedereen zo rijk gezegend dat ik daartoe. Groet en de deur.
1: Een hoopvol geluid.
2: Een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: love. De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Thessalonicense 3 uit de Basisbijbel. Doorgaan met het goede te doen. Verder, broeders en zusters, vraag ik jullie om voor ons te bidden. Bid dat het woord van de Heer snel verder wordt verspreid en door de mensen wordt erkend als het woord van God. Net zoals bij jullie. Bid ook dat we worden beschermd tegen mensen die ons tegenwerken. En tegen slechte mensen, want niet alle mensen geloven het goede nieuws. Maar de Heer is trouw. Hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen tegen de duivel. We vertrouwen erop dat de Heer jullie zal helpen om te doen wat we jullie hebben gezegd. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Laat je door de Heer helpen om van hem te houden en om net zo vast te houden aan het geloof als Christus. Blijven werken. Maar ga niet om met broeders en zusters die niet meer willen werken. Dat zeggen we jullie namens onze Heer Jezus Christus. Want zij houden zich dan niet aan wat ik jullie heb geleerd. Jullie weten immers zelf wel dat jullie ons als voorbeeld moeten nemen. Want jullie hebben gezien dat wij wel hebben gewerkt. We hebben van niemand van jullie geld of eten aangenomen. Maar we hebben dag en nacht gewerkt om niets van jullie nodig te hebben. Eigenlijk is het zo dat we er recht op hadden om van jullie te krijgen wat nodig was. Maar we hebben liever gewerkt, omdat we een voorbeeld voor jullie wilden zijn. Want ook toen we bij jullie waren, hebben we tegen jullie gezegd dat mensen die niet willen werken ook niets te eten zullen krijgen. We zeggen jullie dit omdat we hebben gehoord dat sommigen van jullie maar wat rondhangen en niet meer werken. Ze zijn alleen maar bezig met allerlei nutteloze dingen. Tegen hen zeggen we namens onze Heer Jezus Christus dat ze rustig hun werk moeten blijven doen. Ze moeten hun eigen brood blijven verdienen. En, broeders en zusters, houd niet op met te doen wat goed is. Sommige mensen zullen niet willen luisteren naar wat wij hier schrijven. Dan moet het voor jullie duidelijk zijn dat ze ongehoorzaam zijn. Ga niet meer met hen om. Dan zullen ze zich gaan schamen. Behandel hen niet alsof ze jullie vijanden zijn, maar waarschuw hen als broeders en zusters. Slot. Ik bid dat de Heer van vrede jullie aldoor en altijd zijn vrede zal geven. Wat er ook gebeurt. Ook dat hij met jullie allemaal zal zijn. Ook ik, Paulus, schrijf jullie zelf een groet. Zo kunnen jullie aan elke brief zien of die wel echt door mij geschreven is. Dit is mijn handschrift. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Latijn bewonderaar, je zou eens moeten weten. Het is bijna 7 uur, zometeen de nieuwsupdate van het ANP. De muziek van Carrie Job over openbaring. Dit is Forever.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
0: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken en zo het verkeer in gevaar brachten. Hij zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit dat hij pislink is en aangifte gaat doen. De boeren protesteren met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 zijn erop gepakt en ook weer vrijgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van woningen vertraagt, heeft BNR uitgezocht. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures eenvoudiger te maken. Te reageren op bezwaren met AI kost heel veel tijd, onder meer omdat ze heel erg lang zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
17: Een hele goedemorgen, woensdagochtend 16 september. Zometeen de muziek van Jesus Army, Thank You, is onderweg.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
22: Albert Heijn. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
26: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
27: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
28: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
29: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
30: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
32: De Nieuwe Morgen.
33: Met Joeri van der Geest.
32: Het christelijke radiostation.

0: Jesus Army en Thank You hoorde je hier op een nieuwe dag. Die is aangebroken. Het is de 16e dag van september. Ja, en als je gaat aftellen dan en je gaat een rekensom maken, dan kom je erachter dat het vandaag nog 100 dagen tot kerst is. Dus ja, voor de echte kerstliefhebbers het moment om alvast even af te tellen natuurlijk. Maar het is vandaag ook iets heel anders, in ieder geval deze periode. Want grote kans dat de feestdagen voor jou nog heel erg ver weg voelen. Maar voor Joodse mensen staat deze periode bol van de feestdagen. Afgelopen weekend werd de Rosh Hashanah gevierd. Komend weekend Yom Kippur en het weekend daarna Sukkot. Nou, en wat het allemaal betekent, dat ga ik zo meteen vragen aan Geert de Korte. Gaan we het hebben over de Joodse feestdagen die deze periode worden gehouden. Eerst zie ik nog een berichtje van Angelo. Die zegt, ja, goedemorgen Juri. Je zegt, het is 100 dagen tot kerst. Maar ik ben dan vanaf de zomer bezig met kerstspullen brengen. En dat doe ik dan naar allerlei tuincentra. Zoals vandaag ook weer. Dan rijd ik met mijn vrachtwagen rond met allerlei kerstspullen om die af te leveren. Ja, dat zit er allemaal aan te komen inderdaad. Verder nog een berichtje van Aniek. Goedemorgen, wij zijn aan het eind van onze nachtdienst in de postmortale zorg bijna naar huis. Vanessa en Aniek laten dat weten. Rosa die meldt zich bij deze wakker. En ik zie Peter die zegt goedemorgen. Ik ben onderweg van Amersfoort naar De Meer.
1: De dagtekst.
0: En zo staan we met elkaar op met ook de dagtekst. In Johannes 4, vers 19 is dat vandaag. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Dagtekst van vandaag is 1 Johannes 4, vers 19.

0: als ik worship en Kees Kruijnoord en koning van de kerk maakt het 15 minuten over 7. Ja, het is nog maar 100 dagen tot kerst en maar, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens. Nou, grote kans dat het nog ver weg voor je voelt, maar voor Joodse mensen staat juist deze tijd vol met feest. Nou, afgelopen weekend was het Rosh Hashanah, komend weekend Yom Kippur en het weekend daarna Sukkot. Nou, wat het allemaal betekent, dat vraag ik aan iemand die er middenin zit. Geert de Korte woont met zijn gezin in Jeruzalem en hij werkt daarvoor het Centrum voor Israëlstudies. Goedemorgen, Geert. Even kijken. Goedemorgen, Geert, bij deze.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Hey, het is daar een uurtje later, dus bij jou is het ook hartstikke ochtend. Voelt het in Jeruzalem nu ook al een beetje aan als de kerstperiode in Nederland, of is dat niet te vergelijken met elkaar?
1: Ja, je kunt het wel vergelijken, denk ik. Het is echt heel erg druk in de stad. Dus veel files en ook heel veel mensen die ook van buiten Israël hier naartoe komen om hier de hoge feesten te vieren. Dus je kunt het wel een beetje vergelijken. Kijk, in Nederland met kerst is het altijd donker. Dus dat heb je hier niet, want het is gewoon warm, het is zonnig. Maar gewoon de dynamiek van de stad is wel heel erg intens op het moment dat er gewoon heel veel mensen hier zijn en ja, ook heel erg bezig zijn ook met de feesten.
0: Ja, precies. Ik zag al die dingen voorbij komen op de kalender. Ik dacht, oh, wat is het ook weer allemaal? Rosh Hashanah, je hebt Yom Kippur en Sukkot. Misschien even goed, Geert, om daarom bel ik jaarlijks ook even voor een spoedcursusje om ze even langs te lopen. Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Wat wordt er dan precies gevierd?
1: Ja, het is inderdaad. Ja, je zegt de klemtoon is ietsje anders, is Rosh Hashanah.
0: Oké. Daar begint het al.
1: Uit, maar het is inderdaad, daar begint de cursus al. Nee, het is het Joodse nieuwjaar. Het is gebaseerd op een Bijbelsfeest. Namelijk het feest van de trompetten, het blazen van de shofar. En ja, waarschijnlijk was het oorspronkelijk niet een heel groot feest. In ieder geval, Bijbels gezien, is het niet een van de belangrijkste feesten. Maar in het huidige Jodendom is het wel een heel belangrijk feest en luidt als het ware het Joodse nieuwjaar in. En dat is dus de Joodse telling. Ik zit nu te denken welk jaar het precies is, maar volgens mij is het iets van, ik kan het wel eventjes checken op mijn telefoon, 5787. Dus dat jaar is nu begonnen. Oh. Dus dat wordt geteld vanaf de schepping. En dat is dus inderdaad wat men viert. Terwijl officieel de Joodse kalender die begint in de maand Nisan, als er Pesach gevierd wordt. Dus je hebt ook verschillende momenten in het jaar waarop er eigenlijk een nieuw jaar begint. Maar dit is in ieder geval het moment in het jaar waarop de telling van het jaar begint. En het is een heel belangrijk moment, want het zijn wij waren afgelopen zondag waren we ook uitgenodigd bij een Joods gezin. En daar benadrukt dus ook heel sterk dat het ook het moment is dat eigenlijk de hele wereld voor God staat en geoordeeld wordt. En nou, dat is wel zeg maar die ernst van deze dagen, dat zitten we heel sterk in. Zeg maar. Het is echt een moment van bezinning. En dat leidt dan ook naar het volgende grote feest, Yom Kippur.
0: Ja, precies. En dat is dan de grote verzoendag.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is natuurlijk heel duidelijk een Bijbels feest, Leviticus 16. Heel indrukwekkend als je dat ook het Bijbelse leest. Hè. Je moet je voorstellen dat Aarons zonen zijn gestorven doordat zij vreemd vuur in het tabernakel brachten. Dus je moet je voorstellen dat een vader die hoge priester is, dan weer de tabernakel binnen moet gaan op de plek waar zijn twee zonen gestorven zijn. En dan geeft de Heer geeft dan een grote verzoendag. En daarmee laat hij eigenlijk zien van ja, je mag bij mij komen, maar er moet wel bloed zijn. En dat is ook inderdaad het Bijbelse feest van grote verzoendag. Dat je inderdaad, dat de hoge priester één keer per jaar binnen mag komen in de meest heilige plaats. Ja, en dat kan natuurlijk nu niet meer, omdat er geen tempel meer is. Maar het is nog steeds wel echt in het huidige Israël echt ja, de meest heilige dag. Het is de enige dag per jaar ook dat de luchthaven dicht is. Geen verkeer op straat of heel weinig verkeer op straat. Dus je merkt dan ook iets. En wat dan ook, ja, praktisch iedereen die Joods is, gaat ook naar een synagoge toe op een bepaald moment. Dus het is echt een hele ja, indrukwekkende dag eigenlijk van bezinning, van terugkeer, van berouw ook. Dus ook in de synagogen zijn er heel veel, heel veel gebeden. En een van die gebeden, daar wordt ook echt gewoon een hele lijst eigenlijk van zonden genoemd, waar mensen ook op hun borst slaan. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk laten zien van dat is echt een dag van berouw en van inkeer.
0: Ja, ja. Yom Kippur dus. Van 20 tot 21 september is dat dit jaar. En dan blijft het niet bij, want de week daarna dan is het Sukkot en dat is het loofhuttenfeest. Misschien dat ik dat ook alweer verkeerd uitspreek, Geert. Maar dan slapen mensen onder een dak met bladeren. Wat is daar het idee achter?
1: Ja, nou, dat heeft een Bijbelse oorsprong. Dus inderdaad, het volk Israël heeft 40 jaar in de woestijn gewoond en leefde daar in tenten. En eigenlijk is dit feest een herinnering daaraan. Dat je dus inderdaad, je leeft in een tent, in een soeka. En niet iedereen slaapt erin, maar het is wel inderdaad, mensen zetten hem op. En het idee van zo'n loofhut, zo'n soeka, is dus dat hij aan de bovenkant open is. En dat je daarmee dus ook echt zicht hebt op de hemel. En daarin ook, je bewust bent eigenlijk van je afhankelijkheid als mens van God. Dus dat is ook weer het is in die zin heel, het is vrolijk, het is feestelijk, kleurrijk. Het is ook een najaarsfeest. Dus ook wordt bijbels gezien, zeg maar, de oogst, die binnengehaalde oogst wordt ook gevierd eigenlijk. Dus dat zijn allemaal elementen. Dus een heel feestelijk iets, maar tegelijk ook wel zit er een hele diepe laag onder eigenlijk, dat je als mens ook heel bewust bent van je afhankelijkheid. Want ja, een goede oogst is geen vanzelfsprekendheid. Dus ook daarin zit iets van onze menselijke afhankelijkheid, ook in het vieren van dit feest.
0: Ja, ja. Nou, dat was even een spoedcursusje, Geert. Dank je wel ervoor. Sowieso de uitspraak Rosh Hashanah is het al, hè?
1: Ja, Rosh Hashanah.
0: Oké, okay, Hashanah. Ja. Yom Kippur en dan ook het Loofhuttenfeest. Dank je wel voor deze spoedcursus. In deze feestmaand, Joodse feestdagen die op de agenda staan. Geert de Korte hoorde je, Israëlwerker in Jeruzalem.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast. The night is falling, when fear is coming.

0: Johnson, Echo. Daarvoor Lore Story en Grace maakt het 7:30. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Nog een buis gisteravond op het spoor, dit keer bij Teugen tussen Apeldoorn en Deventer. Treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren buizen gevonden. En 3 doden bij een crash van een NBC News helikopter in Los Angeles. Die deed verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. De burgemeester is diep geraakt door de crash.
2: Groot nieuws update.
0: De ChristenUnie ziet na de troonrede een paar goede stappen, maar nog geen duidelijke koers. Partijleider Mirjam Bikker is blij dat het eigen risico niet omhoog gaat en dat er meer betaalbare woningen komen. Toch vraagt ze zich af voor wie het kabinet echt kiest. Er ging veel aandacht naar de beleggers, zegt ze. Maar wie ligt wakker van de stijgende boodschappen? Nou, de SGP die is een stuk kritischer. Volgens partijleider Christoffer zijn er meer deadlines verschoven dan keuzes gemaakt. Op punten waar zijn partij zich hard voor maakte, ziet hij verkeerde keuzes. Zo bezuinigt het kabinet 150 miljoen euro op gezinnen, terwijl de SGP juist extra geld wilde. Christoffer vergelijkt het kabinet met een vliegtuig dat maar blijft taxiën en niet opstijgt. En de gemeente Bergendal vervangt de kerstboom bij het gemeentehuis in Groesbeek door een lichtsculptuur. Dat schrijft de Gelderlander. De gemeente wil feestverlichting die niet bij één geloof of traditie hoort, maar bij iedereen past. Dit jaar staat de kerstboom er nog wel, pas daarna komt de lichtsculptuur. Tegen dat besluit is inmiddels een petitie gestart. En dan het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag wisselen bewolkte en in de loop van de dag vanuit het noordwesten buien met kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur komt uit op 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij.
4: Joeri van de Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen om 7:45 hoor je een nieuwe overdenking van Kees Posma. Ook Lef is onderweg naar Michael W. Smith.
5: De nieuwe morgen

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

Groot Nieuws Radio, de Nieuwe Morgen met lef en kleine sprankjes hoop. Jezus brengt het verlorene thuis. Dat is de titel van de overdenking van Kees Posma, die je zometeen hoort naar Matt Redman en How Great Thou Art.

0: great thou art, until the day you're the Matt Redman. Het is 7:15 op woensdagochtend. Je hoort een overdenking van Kees Posma. Hij is werkzaam voor ECM Nederland en schrijver van het boek Doen als Jezus. Een boek over het navolgen van Jezus in het dagelijks leven. En deze overdenking die heet Jezus brengt het verlorene thuis.
1: Vanaf het moment waarop ik zelf gelovig werd, heb ik het altijd belangrijk gevonden om op zoek te gaan naar mensen die Jezus nog niet kennen. En zo nu en dan gebeurt er in die zoektocht iets wat, naar de mens gesproken, onverklaarbaar is. Net na ons huwelijk besloten we zo nu en dan mee te helpen met een groepje met de illustere naam Bijbelgroep Harkema. Dit was een groepje gelovigen met een ontzettend groot hart voor eigen dorp en de streek. Mensen die te pas en te onpas het dorp verzagen van bijbelteksten, vakantiebijbelscholen en een hele dosis oprechte liefde en gebeden. Een van de manieren om Jezus aan de man te brengen was een stand op de jaarlijkse braderie in het dorp. Wietek en ik mochten ook gaan helpen nu we zelf Jezus waren gaan volgen. Op een avond stond er bij onze stand een vrouw die duidelijk interesse had voor het evangelie. De tienerjongen die schuchter achter haar stond ook, zo wist ze te vertellen. Maar omdat hij van Roemeense afkomst was, had hij niets aan onze traktaten. Traktaten zijn kleine boekjes waarin in een paar stappen wordt uitgelegd hoe je bij Jezus kunt gaan horen. Ze had gelijk. Of toch niet? Toen ik haar namelijk wilde voorzien van een Nederlandse variant, zag ik tussen de 400 stuks die ik had ingekocht een exemplaar liggen in een taal die ik niet kende. Het bleek een Romeins exemplaar te zijn die de verzender er, quote-unquote, per ongeluk tussen had gestopt. Jezus' hart gaat uit naar het verlorene en naar mensen die zich verloren voelen. Zoals een Romeinse jongen die net in een Fries dorp is komen wonen. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zie hier het hart van Jezus en zijn werk in een paar woorden. Het is een echo van wat God door de mond van de profeet Ezechiël al eerder zei. Even vrij vertaald, over heel de aarde zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt en niemand die ze zoekt. Doen als Jezus betekent dat je je aansluit bij wat hij al aan het doen is in het zoeken naar het verlorene in deze wereld. Een statushouder die in je wijk is komen wonen. Een ex-gevangene die gerehabiliteerd wordt en het niet alleen kan. Maar verlorenen kunnen ook prima schuilgaan in een duur maatpak of achter andere vormen van schoonheid of vroomheid. Als al Jezus' volgelingen er in hun tijd hier er één zouden kunnen opsporen en bij Jezus kunnen brengen, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Er is vast een verlorene die meteen bij jou naar boven komt en die een prima homp klei zou zijn om door de pottenbakker stevig onder handen te worden genomen. Wij hadden ooit een vriendin die ons uitnodigde voor haar doop, ergens op een fabrieksterrein in Drachten. Daardoor stapte deze verlorene overdenker ergens over een lage kerkdrempel en kwam hij thuis bij de vader. Zo simpel kan zoeken naar het verlorene zijn. Eén enkele uitnodiging. Wie ga jij uitnodigen?

0: met Thea en I Surrender. Daarvoor de overdenking van Kees Posma, die later vanochtend ook terug te luisteren is op het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Goedemorgen, het is woensdag 16 september, nog maar 100 dagen tot kerst. Nou, grote kans dat het voor jou nog erg ver weg voelt, maar je kan dus beginnen met aftellen vanaf 100. Ja, en vandaag ook de kinderpostzegelactie die van start gaat. Duizenden kinderen die gaan vandaag weer langs de deuren om geld op te halen voor andere kinderen die het thuis moeilijk hebben. Dat is het doel van dit jaar, dus gaat de bel vandaag, dan weet je dat het zomaar kinderen kunnen zijn met postzegels. Verder vandaag, tussen 10 en 12, in Thijs en Jorike is er een geloofspanel te gast en ze gaan het hebben over de vraag: wat is Gods plan met jouw leven? En wat is Gods plan met deze wereld? Deze ochtend tussen 10 en 12 te horen.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag is tussen 2 en 4 Arend Jansen te gast. Muzikant, uiteraard, want het is backstage met Hans van Vuren. Hij is 50 jaar geworden, of in ieder geval voor zijn 50ste verjaardag staat er een muzikaal feestje op de planning. Dat is komend weekend. En vanmiddag tussen 2 en 4 blikt hij daar alvast bij Hans van Vuren op vooruit.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: Deze week in de bonus: AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
10: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
13: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten in Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
1: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is van de baan. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden, gisteravond laat nog bij Teuge. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Voor de tweede keer in korte tijd is een straat in het Zeeuwse Sint Maartensdijk opgeschrikt door een explosie. Bij de voordeur van een huis ontplofte gisteravond laat een vuurwerkbom. Gisternacht was er ook al een explosie bij de buren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen gaat de nieuwe morgen verder. En wel met muziek van Jesus Culture en Kim Walker-Smith. Freedom hoor je zometeen.
21: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
22: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
21: Ah, check.
23: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
27: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
28: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
29: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
30: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: De Nieuwe Morgen.
10: Met Joeri van der Geest.
9: Het christelijke radiostation.

0: Jesus Culture en Kim Walker Smith. Freedom hoorde hier in de Nieuwe Morgen. De christelijke ochtendshow van Nederland met Anja, die alweer op tijd is opgestaan. Want op dit moment heeft ze weer de jaarlijkse controle in het ziekenhuis. En ze laat weten, mijn schoonouders die zijn vanaf 50 jaar getrouwd. Nou, mooie gedenkwaardige dag dus. Marjolein die zegt, het is oogsttijd op het Sallandse platteland. Ik vind het echt ontzettend leuk. Het lijkt een beetje op paaseieren. Zoeken bij ons in het hoge gras zonder de walnotenboom. En die stuurt een foto mee van, ja, het lijken inderdaad walnoten. Maar ook, ja, je moet goed kijken, net paaseieren. Nou, het is woensdagochtend. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Ook zijn er zo nu nog wat buien te zien. Het wordt 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. Vandaag is het ook de dag na Prinsjesdag. Begint in de Tweede Kamer het belangrijkste debat van het jaar. Zo wordt het genoemd. De algemene politieke beschouwingen. Er is nog geen meerderheid voor de begroting. En daarom hangt veel af van wat de oppositie vandaag doet en gaat zeggen. En dan gaan we het zometeen hebben, want het is ook de week van de nieren over organen. Het zijn belangrijke organen die afvalstoffen opruimen. En je hebt er doorgaans twee van, en dan heb ik het dus over je nieren. En als ze niet goed werken, dan heeft dat een enorme impact op je leven. Zometeen even bellen met Henk, hij is luisteraar van Gronings Radio. En zijn zoon Arjan, die kampt met chronisch nierfalen. En zijn vrouw Jacqueline, die staat op het punt om één van haar nieren aan hem te doneren. Zometeen hoor je dat verhaal naar de dagtekst van vandaag.
1: De dagtekst.
0: Eentje uit het Nieuwe Testament, 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. De dagtekst van vandaag, 1 Johannes 4, vers 19.

0: Moderne en Ralf van Manen voor nu en voor altijd. Nou, het zijn de belangrijkste organen die afvalstoffen opruimen. En je hebt er doorgaans twee van, je nieren. En als die niet goed werken, dan heeft dat een enorme impact op je leven. In deze week van de nieren wordt dan ook bewust aandacht gevraagd en gecollecteerd voor de Nierstichting. Nou, vaste luisteraar van Groot Nieuws Radio die dat van dichtbij meemaakt is Henk Galsen, vader van Arjan en Jolijn. Zijn zoon Arjan die kampt met chronisch nierfalen. En zijn vrouw Jacoline die staat op het punt om één van haar nieren aan hem te doneren. Henk, goedemorgen.
1: Juri, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, het gaat om je zoon, hè. Kun je hem even omschrijven? Wat voor type is hij?
1: Ja, wat is hij? Een stoere, flinke kerel. Gewoon van heel nuchter. Leeft bij de tijd. En dat maakt ook het mooie gewoon van hoe hij ermee omgaat. Ja, en een goede werk. En een lieve jongen.
0: Ja.
1: Dus okay. Hij woont nog bij ons thuis. Dus dat is ook gezellig.
0: Ja, nou. En hij heeft ondertussen ook nierproblemen. Hoe groot is de impact ervan op zijn leven?
1: Nou, vooral gewoon zijn energieniveau. Dus gewoon van medicijnen gebruik. Maar gewoon van, hij merkt het gewoon van minder kunnen. Maar tegelijkertijd is hij enorm gezegend dat hij nog fulltime kan werken. Hij kan nog sporten. Maar gewoon van bedrust, dat soort zaken zijn wel heel belangrijk. Maar ja, we zijn ontzettend blij gewoon van dat hij niet aan de dialyse hoeft. En dat hij in ieder geval gewoon uitzicht heeft op transplantatie.
0: Ja, want dat vind ik wel heel bijzonder. Jouw vrouw, die gaat dus haar nier afstaan. Die staat op het punt om een van haar nieren te doneren aan Arjan. Ja. En dat vindt plaats over een maand. Op 13 oktober, dan is die transplantatie. Hoe leven jullie daar naartoe? Wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n voorbereiding daarop?
1: Ja, eigenlijk heel veel voorbereidingen hebben we gehad, gewoon van onderzoeken. En natuurlijk gewoon van ook haar goedkeuring, in ieder geval gewoon onderzoek dat ze gewoon ook geschikt is. Ja, dat voelen we als een enorme rijkdom. Ik hoor het de arts nog zeggen, gewoon van hey, onze lieve heer heeft ons niet voor niks twee nieren gegeven, waardoor we er één kunnen delen. En de voorbereiding op dit moment is het vooral gewoon blij dat het komt. En de spanning komt waarschijnlijk als 13 oktober dichterbij komt. Maar we zien ernaar uit gewoon dat het gaat gebeuren. En dat hij daarmee ook toekomst krijgt met een nieuwe nier.
0: Ja, want we hebben twee nieren. Kun je inderdaad één nier missen? Kun je met één nier door het leven?
1: Ja, een gezond mens, dat moet ik er dan bij zeggen. Gewoon van die kan met één nier leven. Dus daarom zijn de voorbereidingen en de onderzoeken gewoon in dit geval voor Jacqueline gewoon cruciaal geweest. Zo van dat ze voor de rest op dit moment gezond is. En dat ze dus gewoon kan leven met één nier.
0: En kan iedereen dat zomaar doneren?
1: Nou, het hangt er wel vanaf of je een match hebt, zoals dat gewoon zo mooi wordt gezegd. Dus je moet met je bloedgroep, er zijn nog een aantal andere zaken die een rol spelen. Maar in ieder geval, gewoon, er moet wel een match zijn. Dus en hier was een match. Dus dat was wel fantastisch toen we dat horen en dat zo goedgekeurd werd.
0: Ja, precies. En hoe is dat dan voor jouw vrouw? Is die daar nog zenuwachtig voor? Of ja, is het überhaupt zonder gevaar?
1: Ja, zonder gevaar. Kijk, als je dat leidt en door gewoon de waarschuwingen die je in het ziekenhuis allemaal krijgt, zowel gewoon door Jacqueline als naar Arjan, dan word je er bang van. Maar wij zitten juist gewoon volop in vertrouwen. Gewoon van, dit is een operatie die vaker gebeurt. En gewoon van, in bijna alle gevallen gaat het goed. En zo zitten wij er met elkaar ook in. En dat is ook wat ik aan het begin zei, omschrijf Arjan. Die zit er zelf gewoon, die leeft bij de dag. Die zit er niet over in. Maar natuurlijk ziet hij er ook naar uit. Ja. En het is gewoon van, vooral gewoon het leven daarna.
0: Ja, want wat hoop je voor hem? Hoe hoop je dat zijn leven er hierna weer uitziet als die transplantatie allemaal gelukt is?
1: Nou, dat is eigenlijk wat we tegen elkaar wel zeggen. Gewoon van, hoe zal die dag zijn? De artsen zeggen dat hij gewoon vanaf dag 1 na de operatie gewoon meer energie heeft dan hij ooit gehad zal hebben. Ja, en hij is hiermee geboren. Dus daar zijn we met z'n allen heel benieuwd naar. Gewoon van, springt hij dan door het huis heen? Maar in ieder geval, gewoon, daar is wel iets om uit te zien.
0: Ja, ja. Nou, mooi dat je dit allemaal zo deelt, Henk. Dat je dat ook wilt delen. Deze week is dus de week van de nieren. Er wordt dus bewust aandacht gevraagd en ook gecollecteerd voor de Nierstichting.
1: Ja, precies. Dus ik kan alleen maar oproepen, gewoon van, komt er iemand bij je aan de deur, weet dat het voor een goed doel is. En ja, de Nierstichting gewoon enorm veel goed werk doet. Dus in dit geval ook voor Arjan.
0: Ja, nou, ik hoor graag over een maandje hoe het is afgelopen, Henk.
1: Ja, zeker, zeker. Okay. Dat laat ik wel weten.
0: Met Arjan en natuurlijk ook met je vrouw. Dus dank dat je dit voor nu alvast wilde delen in deze bijzondere week. En ja, succes en zegen met de aanloop naar die ene dag toe.
1: Ja, dankjewel en fijne uitzending.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Oost.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Peterson en daarvoor Phil Wickham, This Is Our God. Vrienden, het is 8:30, tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van beveiligers op Schiphol. De vakbond en de luchthaven zijn er volgens FNV eens geworden over maatregelen tegen de hoge werkdruk. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers gaan extra controleren. Alles in de gaten houden lukt niet, zegt de topvrouw van ProRail. En er is inmiddels €10.000 opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een arrestatie. Streefbedrag staat op €13.000.
2: Grootnieuws update.
0: Na Prinsjesdag draait het vandaag in de Tweede Kamer om de plannen van het kabinet. De algemene politieke beschouwingen die gaan van start. En dat wordt het grootste politieke debat van het jaar genoemd. Een meerderheid voor de begroting is er nog niet, dus de oppositie kan het verschil maken. Ja, zo staat de ChristenUnie er voorzichtig positief in. Partijleider Mirjam Bikker die vindt het goed dat het eigen risico gelijk blijft en dat er meer betaalbare woningen komen. Maar een echte richting, die missen nog. Voor wie kiest het kabinet eigenlijk, vraagt ze zich af. Er was veel te doen onder beleggers, zegt Bikker, maar wie ligt wakker van de boodschappen die steeds duurder worden? Daar zou wel iets meer oog voor mogen zijn. Nou, bij de SGP klinkt veel meer kritiek. Partijleider Christoffer die zegt dat het kabinet vooral deadlines verschoof en weinig keuzes maakt. Juist op zijn eigen thema's ziet hij verkeerde beslissingen. Het kabinet bezuinigt €150 miljoen op gezinnen, terwijl de SGP daar juist meer geld wilde. Volgens Christoffer leidt het kabinet op een vliegtuig dat blijft rijden, blijft taxiën, maar nog niet opstijgt. En in China mag een christelijke voorganger weer naar huis. Hij zat jaren gevangen omdat hij leiding gaf aan een kerk die niet officieel bestond voor de overheid dan. Mensenrechtenorganisaties die zeggen dat hij achter de tralies zwaar is mishandeld. Zijn vader en de medewerkster die zitten nog altijd vast. Wat er met hen gebeurt, weet niemand, meldt C vandaag. En zangeres en DJ Eva Simons heeft zich laten dopen. Dat deed ze in de zee, op precies de plek waar ooit de as van haar vader werd uitgestrooid. Nou, je kunt herkennen van onder meer The Passion, waar ze een rol voor tolkte. In een bericht op Instagram kijkt ze terug op een zware weg vol verslaving en verdriet. Toch vond ze rust bij God. Vandaag heb ik voor hem gekozen, laat ze weten. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag is het wisselend bewolkt en in de loop van de dag vanuit het noordwesten buien met kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur komt uit op 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 14 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Roosendaal en Heerlen, 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
4: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je een overdenking van Kees Posma. Ook muziek van Jamie McDonald naar Eline en Jezus Overwinnaar.
2: De Nieuwe Morgen

0: met Jezus Overwinnaar. Martin, jij hebt wat tips voor jongere luisteraars.
1: Ja, als je vandaag een grote groep kinderen als een razende door de straten ziet trekken, overal aanbellen, dan zou dat wel eens aan de kinderpostzegelactie kunnen liggen. Die is vandaag namelijk begonnen. En dat niet alleen. Mijn dochter kwam gisteren ook terug van de sport met alle spullen voor de grote clubactie. Een beetje vergelijkbare actie, maar dan voor sportverenigingen. En ik weet nog dat mijn oudere broer een geboren postzegelverkoper was als kind. Ik was er zelf nooit zo heel erg goed in. Maar omdat je nooit te oud bent om te leren, besloot ik even te duiken in de wereld van wat verkooptechnieken. Want hoe zorg je nou dat je terugkomt op school of de sportclub met een hele volle lijst? Nou, even een paar tips op een rij gezet. De eerste tip is kwalificeer je lead. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat dat precies betekent. Maar volgens mij komt het erop neer dat je tijd kostbaar is. En je vooral moet kijken waar je de meeste kans maakt. Met andere woorden, begin vandaag in die inner circle. Bel altijd natuurlijk als eerste je oma. En daarna de koster of je alle leden in de kerk even langs mag bellen. Ik denk dat dat AVG-technisch helemaal niet kan. Maar hey, als het wel lukt, heb jij straks een kruiwagen aan postzegels voor broeder Tena tot zuster Zandstra ongeveer. Nou, de tweede tip is natuurlijk werk samen. Ja, het is een beetje een open deur, maar toch belangrijk om te benoemen. Je kan ervoor kiezen om je territorium af te bakenen, hè, door klasgenoten af te schrikken met dure termen als consultative selling of het berekenen van je return on investment. Maar zo'n agressieve verkoopmethode klinkt niet echt als de goede christelijke weg wat mij betreft. Dus ik zeg, sluit een handelsverdrag met je klasgenoten. Ga lekker samen, dan is het nog gezelliger ook, zou ik zeggen. En tot slot nog een pro-tip die ik ergens tegenkwam. Ken je die bordjes op deuren met de boodschap dat er €25 in rekening wordt gebracht als je aanbelt als verkoper of geloofsovertuiger? Het is een beetje zo'n grappige manier om iemand af te schrikken. Maar je kan hem natuurlijk ook omdraaien, een beetje omdenken. Het is een risicovolle investering, maar je betaalt één keer die €25... en je hebt vervolgens de hele middag om iemand te overtuigen een nog grotere gift te geven. En als je er dan toch bent, heb je gelijk alle tijd en aandacht om te vertellen over je geloof. Nou, een soort win-win situatie. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Ik hoor graag of het werkt. En ben je meer zoals ik als kind was, dan mag je ook gewoon trots zijn op jezelf als je alleen je oma en je moeder hebt weten te overtuigen. Dat is ook een hele mooie prestatie.
0: Zo is het. Zometeen de overdenking van Kees Postma, die om 3:00 s'nachts op een hotelkamer op Tenerife de naam van Jezus aanriep. Waarom? Dat hoor je zometeen. Naar Jamie McDonald en Left It in the River.

0: het is een van mijn favorieten van dit moment. Jamie McDonald en Left It in the River. Het is 9:15, tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij werkt voor zendingsorganisatie ECM Nederland. Schreef het boek Doen als Jezus over hoe je Jezus kunt navolgen in je dagelijks leven. Deze overdenking die heet Jezus strijdt voor ons.
1: In 2003 lag ik in een hotelkamer in Tenerife toen ik om 3 uur wakker werd van iets wat mij de stuipen op het lijf joeg. Een angst maakte zich van mijn meester en stond op het punt een wurggreep uit te voeren. Lucifer, Lucifer, hoorde ik. Maar in het donker kon ik niemand ontwaren die mijn kamer was binnengesloten om die woorden te lispelen. Een paar maandjes daarvoor was ik tot geloof gekomen. En met het kleine beetje kennis dat ik toen bezat, besloot ik om in de naam van Jezus dit repeterende geluid een halt toe te roepen. Ergens wist ik dat Lucifer een naam was voor de grote tegenstander van God. En het ontbrak me aan de behoefte om hier nog langer naar te luisteren. In mijn angst fluisterde ik de naam van Jezus. En de stem hield op. Tot op de dag van vandaag heb ik het niet weer meegemaakt. De volgende ochtend vertelde ik het verhaal aan Wieteke, die in dezelfde kamer had gelegen. Zij was ook om 3 uur wakker geworden. Ze had geen stem gehoord, maar een gezicht van vuur in de kamer zien hangen. Ook zij had zachtjes de naam van Jezus aangeroepen en was daarna weer rustig gaan slapen. Een paar jaar later mocht ik op een avond in Musselkanaal spreken over de geestelijke strijd die een christen voert. Gaandeweg die dag verloor ik mijn stem, tot ik rond de klok van 6 uur niets meer kon uitbrengen dan wat zacht piep en gegorgel. In plaats van af te bellen, belde ik een goede vriend. Ouder, wijzer en al veel langer onderweg met Jezus. Hij beloofde op zijn fiets te stappen om met mij te gaan bidden. En zo geschiedde. Hij bad een gebed en hij moedigde mij aan om, als daad van geloof, gewoon in de auto te stappen. En dan moest ik op het podium maar ontdekken of mijn strot weer in orde was. Terwijl ik op de A7 reed, kwam mijn stem langzaam terug. En eenmaal in Musselkanaal was het alsof er die dag niets gebeurd was. Ik sprak krachtig. En er waren meerdere jongeren die op die dag hun leven aan Jezus toevertrouwden. Het voert hier te ver om nog meer van dit soort voorbeelden te geven. Maar wat is het toch fijn om te weten dat er iemand is die voor ons strijdt, als het onszelf aan kracht ontbreekt. Christus is het, die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit, zegt Romeinen 8, vers 34 ons. Jezus is niet alleen voor ons gestorven, maar hij zit nu aan de rechterhand van God. Een beeld van zijn verheven positie. Als springlevende hoogwaardigheidsbekleder pleit en strijdt hij voor ons allemaal in de strijd die wij hebben te voeren. Te weten dat er iemand is die exact was zoals wij zijn, die de wedloop met succes heeft uitgelopen en voor ons bidt in al ons lijden en strijden, is voor mij persoonlijk een ongelofelijke troost en zekerheid in dit soort gebeurtenissen die ik hierboven heb beschreven. Doen als Jezus lijkt hier heel ingewikkeld. Wij hebben natuurlijk niet de verheven staat die hij heeft bereikt en niet de macht waar hij over beschikt. Maar de appel hoeft helemaal niet zo ver van de boom te vallen. Ook wij mogen spreken voor wie zichzelf niet kan verdedigen. Wij mogen opstaan voor hen die alleen nog maar kunnen zitten en tussen beiden komen wanneer iemand wordt gepest of onterecht beschuldigd. Iets van Jezus pleiten voor ons moet zichtbaar worden in ons strijden voor die ander. En daarnaast kun je natuurlijk ook gewoon de fiets pakken en voor iemand bidden, zoals mijn goede vriend dat deed. Kijk, de sissende stem van onze tegenstander overtuigt ons nog te vaak dat wat we doen voor een ander in het klein of groot slechts een druppeltje is op een hele grote gloeiende plaat. Maar besef dit, voor één mens kan jouw ene druppel een wereld van verschil maken. Zijn het in de Bijbel ook niet die paar broden en vissen, die 2 muntjes van de weduwe en de lege kruiken die het verschil maken? In je strijden mag je van betekenis zijn. En daarin iets weerspiegelen van Jezus, die op zijn beurt continu voor ons bidt en strijdt. Ga ervoor, strijder.

0: Charlotte Jordaan en God regeert in dit huis. Heb jij vroeger kinderpostzegels verkocht, Tim?
1: Zeker.
0: Ja? Was jij een goede verkoper?
1: Kinderpostzegels hebben verkocht. Ja, even met die pruilende lip. En dan doet dat menig grote mensen hart smelten. En zo ging dat. Oh, ja, we hebben wel een stukje nostalgie.
0: Nou, dat is het zeker.
1: En zo voelt het voor mij, hè. Ik weet niet hoe actueel het nog is, maar het voelt voor mij iets minder speciaal als vroeger.
0: Het gebeurt nog steeds.
1: Het gebeurt nog steeds, oké.
0: Ik heb het vroeger ook gedaan. Ik was ook heel fanatiek volgens mij. Woensdagmiddag. Ja. Ik ging dan ook vaak met een vriendje op pad.
1: Ja.
0: Alleen, wij waren dan super fanatiek. En dan gingen we alle huizen langs de hele middag. Maar wij waren bang voor honden.
1: Oh.
0: Dus als er dan één keertje, kan ik me nog goed herinneren, toen was het zo van ding-dong. En dan hoorde je op de achtergrond dit. Ja. Gingen wij wegrennen.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja, met die honden. Ja. Alleen, toen hadden we één iemand, die man, die dacht, die zijn aan het belletje trekken. Want die bellen aan en die gaan vervolgens heel hard wegrennen.
1: Oh ja.
0: Ja, maar dat was toen liepen we ergens vast in een of ander appartementencomplex. En toen werden wij
1: in de kraag gevat.
0: In de kraag gevat met die honden. Ja, terwijl wij waren helemaal geen belletje trekkers.
1: Hij had die honden meegenomen?
0: Hij had die honden meegenomen.
1: Nee joh, ook nog. Zo, ik zie jullie helemaal in het steegje in de nauw gedreven.
0: Die kleine jorkjes inderdaad.
1: Ja,
0: steegje,
1: dat kan toch niet, hè?
0: Nee, dus
1: hoe gaat het nu met je?
0: Het gaat inmiddels wel goed, maar ik moet er dus wel opeens over nadenken.
1: Ja, snap ik. Al die herinneringen komen weer boven.
0: Die komen weer naar boven, ja.
1: Nou. Maar vandaag begint het weer, dus we kunnen iemand aan de deur verwachten. Ja. Hond eventjes achter de deur.
0: Inderdaad. Hey, maar wij dachten net ook, is het nou echt van deze tijd of kun je gewoon beter een blessing sturen?
1: Ja.
0: Brieven en postzegels. En blessing is al gestuurd, hè?
1: Je moet brieven blijven sturen.
0: Okay.
1: Kaartjes blijven sturen. Echt gewoon doen. Dus die aanmoediging. En daarnaast, weet je wat je kan doen? Je stuurt gewoon een brief dat je een blessing aanvraagt.
0: Hey. Dat vind ik een hele leuke.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, de allereerste blessing bezorgen wij vandaag bij Emma van der Hul in Nieuwpoort. Ik zeg ramen en deuren open. Mijn honden eventjes in de bench voor de blessings van vandaag. En stuur even een appje naar de studio als je nog een plaat aan de uitzending wilt toevoegen. Ik ga mijn best voor je doen.
0: Hey, en vandaag aangevraagd is misschien nog vandaag bezorgd dan?
1: Nou, precies. In sommige gevallen wel. Als het kan, dan doen we dat zeker.
0: Okay. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Verschoon.

0: in of doneer.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
8: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agractie weten er niets positiefs in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agractie. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Onlinebank Revolut trapte kort geleden in de phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. De werkdruk voor Schiphol-beveiligers gaat omlaag en dat is ook goed nieuws voor reizigers. Die kregen de afgelopen tijd te maken met kleine stakingsacties. Daardoor ontstonden bij de veiligheidscontrole op Schiphol lange wachtrijen. Nu beveiligers hun zin hebben gekregen, komen er volgens vakbond FNV geen nieuwe stakingen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Groot Nieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen alweer op. De meeste staan nog in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
15: Dankjewel. Ja, terwijl Prinsjesdag vandaag nog uitvoerig wordt nabeschouwd, storten wij weer blessings uit over ons land. Check ook in bij Team Blessings en laat even weten wie ben je, waar ben je en wat houdt jou bezig op dit moment. App je luisterstatus nu door en laat de blessings van vandaag maar over je heen komen.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
17: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
18: Het is
0: is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: De Beter Pick-a-Bellies.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
19: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee, 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs, 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
26: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
27: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
28: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
27: Oh, en nu niet?
28: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
27: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
29: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
30: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
31: EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
32: Blessings
33: met Tim Hendricks.
32: Het christelijke radiostation.

Rebecca St. James met The God of Wonders. Een lofzang op de grootheid, heiligheid en majesteit van God als schepper van het universum. Ja, en dat hoor je dan, Johan, terwijl jij rustig aan het opstarten bent vanmorgen met een stralend zonnetje op de ramen, een kopje thee op tafel en de blessings aan. Je zegt een uurtje genieten. Fijn dat je er bent, Johan en Joukje en Lida. Fijn dat jij er ook bent. Je zegt mijn huiswerkopdracht te doen voor de opleiding tot beeldend therapeut met een klein radiootje op de piano. Volume zacht, want manlief ligt na zijn avonddienst nog te slapen. Rodé die zegt ik ben al bezig met pannenkoeken bakken voor de startmiddag van de kinderclub. Lekker bezig, Rodé, met de nadruk op lekker. En Mariet die laat weten vandaag tweede cursus ochtend pastoraat. Dus onderwerp vandaag is luisteren en spreken. Anna die liep net langs een hek, zo'n hek rond een bouwterrein, en haar aandacht werd getrokken door een groot reclamedoek dat over dus dat hek heen gespannen was met op de tekst: God zoekt geen perfecte mensen, God zoekt jou. Arjan die is lekker in de korte broek het gras aan het maaien en ondertussen aan het aftellen tot de vakantie begint. Morgen om 13 uur sharp is dat. En zaterdag lekker richting Zweden. Alvast een goede vakantie, Arjan. En mijn man Douwe is jarig. Daar ben je naam kwijt. Laat iemand weten. Douwe, je weet vast wel dat het om jou gaat. Zeker als ik vertel dat jouw verjaardag gevierd wordt op Terschelling. Op dat mooie eiland. Nou, een mooi feestje daar. En wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status op dit moment ook is. Dit zijn ze, de blessings van woensdag 16 september 2026. En ze zijn helemaal voor jou. En Emma van der Hul uit Nieuwpoort, ook voor jou. Jouw man Jan heeft voor jou het volgende lied op de playlist van Blessings gezet. Een cadeautje voor je verjaardag. De kers op de taart, terwijl je misschien nog niet eens van de taart gegeten hebt. Maar goed, lieve Emma, zegt Jan, van harte gefeliciteerd. En voor jou dit lied over Gods trouw en aanwezigheid in alles. Een boog in de wolken als teken van

staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. Dit is Ik zal er zijn, met de stem van King Abaan.

Sela met Ik zal er zijn. En Karin stuurt even een fotootje, zegt... Goedemorgen, ik ben er ook bij. En laat ik nou net dit nummer op mijn arm getatoeëerd hebben. Ik moet hem even op zijn kop lezen, maar dat gaat prima. Een boog in de wolken, als teken van trouw staat boven mijn leven. Zegt ik ben bij jou. Je neemt het met je mee en jij gaat het zo nooit meer vergeten, Karin. Abby uit Dingsbelo, een goedemorgen voor jou. Wij mogen een plaat voor je draaien. Namens Jeffrey van der Meer, dat is wat we nu gaan doen. Ga er goed voor zitten, want er komt een hele bak liefde over je heen. Van Jeffrey, maar ook van God. Met het volgende lied, Reckless Love. Lieve Abby, zegt Jeffrey, nu je al zo lang ziek bent... vraag ik het nummer Reckless Love voor jou aan. En ik hoop dat het horen van dit nummer jou kracht mag geven. En ik hou van jou.

Ja, hierbij wil ik heel graag een lied aanvragen. Ik denk dat ik namens mijn zusje spreek en mijn kinderen. Voor de liefde die mijn ouders hebben ontvangen afgelopen jaar. Het was heel verdrietig. Mijn moeder kreeg een herseninfarct. Ja, na 54 jaar huwelijk moesten zij gescheiden worden. Mijn vader is dementerende en mijn moeder kon deze zorg niet meer aan. Maar wat een dankbaarheid dat hij een plekje vond op Urk bij de Baron van Gent. En als gezin zijn we zo dankbaar dat hij daar is terechtgekomen. Omdat als ik binnenkom, dan staat daar opwekking op. Of er loopt een verzorgster te zingen. Welke vriend is onze Jezus? En als je dan een plekje zoekt voor iemand. En dat dat een plek mag zijn daar waar, waar eigenlijk de hele dag de stem van de Heer Jezus klinkt door de mensen heen die daar werken. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Het was een pittig jaar ook voor mezelf. En daar wil ik met name mijn zusje, Ilse, bedanken. Mijn zusje Ilse Esselink en haar man Johan staan altijd klaar om te helpen. En wij weten ons geborgen in de liefde van de Heer Jezus. En wat een blijdschap en genade is dat. Dus dit zijn ook echt tranen van blijdschap. Dat wij ons als gezin, ook de kinderen, mijn kinderen, Rome en Mere, zich geborgen weten in de liefde van de Heer Jezus. En daar willen wij graag van getuigen. Maar daarom wil ik heel graag een lied aanvragen uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar waar we de nabijheid van de Heer Jezus zo hebben ervaren. Dank jullie wel, lieve mensen van de Baron van Gent. Dank je wel, Ilse en Johan Esselink.

weg leidt bij mijn heiland. Ja, supermooi deze plaat. En je hoorde de stem van Sharonne de Weger. De blessings van vandaag. We mogen met elkaar delen in vreugde, in verdriet. Hier willen we graag delen in de feestvreugde, want Anja Kooijman is vandaag jarig. Anja, ja, ik weet dat je luistert. Ik kreeg al gezellige appjes binnen. Ik mag je feliciteren, natuurlijk namens ons allemaal, namens mijzelf ook zeker. Maar de eer is aan Rian om dat als eerste te doen. Rian zegt van harte gefeliciteerd, lieve nicht. Anja Kooijman, 63 jaar. Groot hart voor Groot Nieuws Radio. En ik wil haar graag langs deze weg dus feliciteren en een mooi lied aan jou opdragen. Dus Anja, we gaan iets draaien en je mag het persoonlijk opvatten. Je mag genieten van Cela, de Amerikaanse Cela, en het lied He Will Hold Me Fast. Hij houdt je vast ook in het nieuwe jaar. En Douwe Pauls, deze plaat draaien we ook voor jou. Ik noemde je naam al eventjes. En ja, we mogen dus voor je uitpakken met muziek. Deze plaat op verzoek van Wieger, Jan en Hester. Ze laten weten, hoi Douwe, van harte gefeliciteerd vanwege vakantie. Heerlijk genietend op Terschelling met Gerda, kinderen en kleinkinderen. Wensen we je ook via de radio het komende levensjaar God zegen toe. Tot straks, groetjes Wieger, Jan en Hester. MUZIEK

Het is zo'n prachtig lied, He Will Hold Me Fast. Hier in de uitvoering van de Amerikaanse Cela. En hopelijk vindt de muziek zijn weg naar jou. En naar jou, Eva Bel uit Nieuw-Beierland. Eva, goedemorgen. Ja, lieve Eva, eindelijk is het dan zover. Lieve Eva, je bent 8 jaar. Van harte gefeliciteerd en wat word je groot. Je bent onze gezellige, lieve, leergierige dochter. En we zijn ontzettend trots op hoe jij het allemaal doet. Je geniet van de lieve mensen om je heen en houdt van spellen met je vrienden en vriendinnen. En we weten zeker dat je later de allerbeste politieagenten wordt die er is. Namens jouw ouders, Eva, is dit overwinningsgrond Christian van Woerd.

0: even overwinningsgrond voor jou. Dit lied namens jouw papa, mama, Levi en Suze. En ze zeggen, we bidden of de Heere God jou wil zegenen. En dat hij in je hart mag werken tot eer en glorie van zijn naam. Heel veel liefs van ons. Ja, en dan Lisa. Lisa, goedemorgen. Leuk dat je luistert en het wordt nog mooier, want hier is jouw moeder Marleen. En ze wil graag even iets tegen jou zeggen. En vraagt een hele mooie plaat voor je aan, die ga ik zo draaien.
1: Lieve Lisa, vandaag ben je jarig. Je wordt 17 jaar. We wensen je een hele fijne dag. We hebben een hoop meegemaakt, maar fijn dat we dit met elkaar weer mogen vieren. En laat het een mooie dag voor je worden. Ook al moet je straks nog even naar school. We gaan er een mooi feestje van maken. En laat je leiden door Gods liefde. Hij is altijd bij je. En dat weet jij. We zijn trots op jou, lieve Lisa. Gefeliciteerd. Fijne dag.

0: Brandon Lake met Gratitude.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ik ga voor je draaien. Vul dit huis met uw glorie. Opwekking 815. En Corine Dekker uit Bergambacht. We doen dat ook speciaal voor jou, want... Ja, Gert-Jan Donker hier zegt... Corine, van harte gefeliciteerd met je 58ste verjaardag. Ik wens je God zegen toe voor de toekomst met Johan... met de kinderen en kleinkinderen. En ook wens ik je toe dat je nog veel mag betekenen... in Gods Koninkrijk, op het plekje dat je ongemerkt mag innemen. En dat onze vriendschap nog lang mag voortduren. Groeten vanuit Vuren en vul dit huis met uw glorie.

0: dit huis met uw glorie. Het gebed dat hier klinkt met de muziek op Groot Nieuws Radio. En we gaan naar Kampen om Eimert en Leentje in de volle zon te zetten met een prachtig lied over Gods trouw en met een persoonlijke boodschap. Luister mee.
1: Lieve papa en mama, 14 september waren jullie 49 jaar getrouwd. We zijn heel dankbaar dat jullie al zo lang bij elkaar zijn. Jullie vieren alles wat er te vieren valt, omdat jullie hebben ervaren dat het leven kwetsbaar is en al vaak mensen hebben verloren van wie jullie houden. We vieren het daarom op deze manier met jullie mee en hopen dat jullie nog heel veel jaren krijgen. Bedankt voor jullie liefde voor ons. We wensen jullie God zegen toe en danken voor zijn grote trouw over jullie leven. We houden van jullie. Lieve groeten van alle kinderen en alle kleinkinderen.

0: Kees Kraaienoord en Band. En het lied Groot is uw trouwe heer. En de felicitaties voor Eimert en Leentje uit Kampen van harte. Zometeen een nieuwe Thijs en Jorike. En Thijs is er alvast. En we hebben vast weer een of ander interessant thema. Gisteren overgave. Was mooi. En vandaag, Thijs?
1: Ja, je kunt daar zo zeggen. Het gaat er een beetje op door. We hebben een aflevering van ons geloofspanel. Dit keer met panelleden Anne van Oost en Karianne Ros. En we gaan de kleine vraag aanpakken. Wat is nou eigenlijk Gods plan met mijn leven?
0: Zeg je nou kleine vraag?
1: Kleine vraag. Zo'n tussendoorvraagje. Dat is natuurlijk mega. Mega waar we allemaal naar aan het zoeken zijn. Maar ja, wanneer wandel je in Gods plan? Wanneer merk je dat in je leven? Of waar ben je misschien ontzettend aan het zoeken? Ja, daar gaan we het allemaal over hebben.
0: Mooi man. Tot zometeen bij Thijs en Jorike.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdeshels.nl/geven.
13: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Kamer beginnen de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Hoe gaat het met Europa? Om die vraag draait het vanochtend in de speech van EU-baas Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt onder andere voor het gevaar van extreme nationalisten en de Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. De prijs van benzine blijft maar stijgen. Er is nu weer sprake van een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu bijna €2,78. Vorige week was het vorige record. Komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook diesel is duur. Het laatste record is van april. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg nu helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit.
23: Zometeen
24: Thijs en Jorieke.
25: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
25: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
26: Fans van Voordeel,
25: Aldi.
28: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
29: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
30: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
32: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
33: Kozijnshop.
34: Mama, wanneer komt papa thuis?
35: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
36: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
37: Kozijnshop.
38: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
39: Smin.
40: Valt je iets op aan mij?
39: Nieuwe jas?
40: Nee.
39: Nieuwe schoenen?
40: Nee.
39: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
41: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
42: Boost yourself.
43: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
44: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
45: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
46: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
47: De beste plek voor jou, NVM.
48: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Kips. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: The Cats and Crowds en Who Am I?
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik deelde vorige week mijn trots over hoe ik in 1 week tijd dan wel luizenmoeder, dan wel leesmoeder ben geworden.
2: Ja, je breidt je cv stevig uit.
0: Ja. Inderdaad, dat ik weer wat side projects erbij heb. Nou, de luizen heb ik nog niet gedaan. Dat hoeft toch gewoon nog niet?
2: Nee, dat duurt altijd. Die moet eerst even verspreiden en dan ga je ze zoeken.
0: Ja. Ja, dit is pas na de herfstvakantie moet ik denk ik acte de présence gaan maken. Ik heb wel gelezen.
2: Kijk.
0: Ik vond het tegenvallig.
2: Oh, ja, ik dacht, dit gaat even duren voor je. Want je zweeft echt op een wolk.
0: Ik zweefde op een wolk op mijn nieuwe taken. Maar
2: wat gebeurde er?
0: Ja, het was niet voor. Ja, het is. Kijk, ik had 3 jongetjes.
2: Groep 3 hebben we het over, denk ik.
0: Ja, groep 3. Met 3 jongetjes mochten we naar een speciaal lokaal toen die leeg was. Namelijk het groep 8 lokaal.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk al wel enorm exciting voor de jongetjes.
2: Ja, dan
0: grote
2: is het
0: stoelen, veel te zien, heel anders. Je bent een keer, ja, dat is toch een beetje soort van het paradijs als je op de basisschool zit, hè? Groep 8.
2: Ja,
0: het hoogst haalbare.
2: Daar ga je
0: natuurlijk
2: naartoe natuurlijk.
0: Ja, dat was al wat afleiding, kan ik je zeggen. Ja, en toen moesten we dus met die boekjes en hoe dat allemaal moest. Ja, ik.
2: En welk boek moest er wedijveren met het groep 8 lokaal?
0: Ja, een boek over Nim en Nim en Sim.
2: Oh,
0: en,
2: dat soort. Ja,
0: dat
2: ja,
0: soort. Eerst ging ik te moeilijk doen. Je had stukjes in oranje. Dan dacht ik, oh joh, dat had ze met de presentatie gezegd. Dat is alleen voor als je al ongeveer 100.000 dagen verder bent. Dus dat deed ik even verkeerd. Toen moest ik weer terug. Ja, maar ik dacht van ja, ik moet toch een beetje jufferig zijn. Maar je voelt je gewoon, ik wil een leuke leesmoeder zijn. Maar ja, drink ze weer van de stoel af. Ik zei, op de billen. En
2: je zag zo'n plaatje voor je met 3 kinderen die helemaal geïnteresseerd over jou heen gebogen in dat boek kijken.
0: Ja.
2: Die het helemaal opslurpen. En dat was toch even iets anders.
0: En dat was het niet. Ik moest echt wel aan de bak. En ik merk ook, ik mis nog tools hiervoor.
2: Ja.
0: Ideeën. Dus ik vraag aan de luisteraar, heb je ideeën? Hoe kan ik dit aanpakken? Dat ze een beetje erbij blijven, dat het leuk blijft. Ik deed wel een beetje om en om, weet je wel.
2: Ja.
0: Ik heb echt veel geprobeerd, maar het is nog wat. Het is werk aan de winkel.
2: Nou, ik vind het heerlijk dat je ons hier meeneemt. We gaan met je meedenken. Dus help Jorieke het voorlezen door. En dan,
0: Dat is niet, ik moet dus niet voorlezen. Zij moeten lezen.
2: Daar gaat het al mis in de naam.
0: Nee, ik ben leesmoeder, niet voorleesmoeder.
2: Oké, oké.
0: Voorlezen, dat zou echt voor mij. Ja, dat is mijn werk.
2: Ja, maar als ze dan blijven luisteren, is ook maar de vraag, hè?
0: Ja, dat is, dat ook is wel van. Waar. En misschien is het een beetje raar dat ik dit nu zeg, hè, dat ik hier nog zoveel moet leren. Want vanaf morgen ben ik er een paar donderdagen weer niet. Omdat ik namelijk weer les ga geven op de EH. Ja, ik durf nu bijna niet te zeggen naar mijn leesmoeder. Maar ik kan je zeggen, 3 groep 3 kindertjes is echt wat anders.
2: Dat is een grotere uitdaging dan zo'n groep studenten, kan ik me voorstellen.
0: Zo voelt het wel bijna, ja.
2: Ja, het is wel een beetje een bijzondere combinatie dan. Want jij gaat morgen de EH naartoe. En ja, misschien een beetje als wederdienst hebben wij vandaag de directeur van de EH te gast.
0: Ja, ik zei, ik ben jullie, jij bij ons.
2: Een beetje ruilhandel, zo
0: ja,
2: komt het wel
0: klopt,
2: over.
0: Een beetje ruilhandel. Maar we vinden het heel leuk dat hij er is. Directeur van de Evangelie Hogeschool en theoloog

0: Anne van Olst. Maar hij is hier niet bij ons alleen zometeen. Ook christentherapeut en coach Karjan Ros is bij ons. Want zij zijn vandaag ons geloofspanel.
1: Ja, dat vinden we heel tof dat ze daarvoor aanschuiven. We hebben het over Gods plan met ons leven. Hoeveel daarvan ligt vast? Hoeveel ruimte hebben we zelf? En als we het nog iets groter maken, hoe zit het met Gods plan voor de wereld?
0: En je mag natuurlijk weer heerlijk met ons meepraten.
1: Vinden we tof, want het zijn echt van die thema's die ook nu weer heel erg spelen, maar die je op elk moment in je leven tegen kan komen. Opeens kan het er weer zijn. Deel met ons jouw vragen over Gods plan met je leven. Wanneer was daar een duidelijk stuk leiding? Of welke worsteling zit je misschien nu in? Alle vragen zijn van harte wel.
0: Ik zie helemaal niet dat per se God een plan heeft. Kan ook nog,
1: hè? Alles mag er zijn weer vanochtend.
0: Dit is Sharon Kips.

0: Sheryl Gibbs, kom tot de vader. Ik wilde net even over mijn eerste ervaring als leesmoeder van drie kindjes uit groep 3. En dat er nog wat, ik voel dat daar nog veel ontwikkeling in mogelijk is.
1: Wat werk aan de winkel is.
0: Ik zeg het wel mooier.
1: Je zegt het mooi. Ja. Gerdineke heeft een mooie tip voor je. Misschien steenpapier schaar doen om te bepalen wie er als volgende een stukje mag lezen. Dus dan maak je er gewoon elke keer, je moet het alert zijn, dan kun je elke keer even bewegen tussendoor doen.
0: Oh, dat is even zo'n spelletje
1: tussendoor. Je kent het wel, hè, steenpapier schaar.
0: Ja, dat moet ik altijd 100 keer doen.
1: Nee, precies.
0: Ah, dat vind ik echt wel een leuke. Dan maak je ook even een fun element erin.
1: Ja, jongens, een competitietje, dat werkt natuurlijk altijd.
0: Ja, inderdaad.
1: Albert die zegt, het is herkenbaar. Ik lees elke woensdag vandaag voor het eerst mijn eigen zoon naar de klas terug moeten sturen, omdat hij steeds niet naar me luisterde.
0: Oh, nee! Ja, maar daar ben ik dus ook bang voor. Dat merk je gewoon. Dat je kind toch een beetje denkt, ik ga ook kijken wat hier de grenzen zijn bij mijn moeder.
1: Ja, en vreemde ogen dwingen. Dus de andere kinderen, dat duurt dan even. Dat ga je misschien ook nog wel meemaken.
0: Ja, maar dat is echt zo, ja.
1: Ik zie opeens een beeld voor me dat jij in je eentje in zo'n lokaal zit. En dat je opeens achterkomt dat die drie kinderen allemaal op andere plekken in de school rondrennen.
0: Ik heb dat beeld helemaal. Dat gaat echt werkelijkheid worden.
1: Wat je ook kan doen, is dat je echt probeert om er een gezamenlijk doel van te maken. Dat je bijvoorbeeld een beloning instelt als een bepaalde bladzij is gehaald. Of je geeft ze gewoon kleine taakjes mee. Want
0: ik moet snoep meenemen.
1: Nee, meteen weer nee.
0: Maandag om 8:30.
1: Nee, je kunt toch ook een leuke. Dan doen we een leuk TikTok-dansje. Ja, weet ik veel.
0: Groep 3. Doe even normaal een keer TikTok.
1: Of dan doen we even de wave met elkaar. Of dan halen we een grapje uit bij de juf straks. Bedenk iets wat aansluit bij de doelgroep.
0: Ja, ik voel hem wel.
1: Een beetje dat gezamenlijke doel. Maar ook gewoon tellen van hoe vaak komen bepaalde woorden voor. Want één iemand is aan het lezen. En de andere moet natuurlijk dan ook iets te doen hebben.
0: Ja, ik voel hem helemaal. Ik zit nog wel even met...
1: Kan je hier wat mee?
0: Ik kan hier wat mee en ik denk dat ik volgende week ga vragen. Ik zit gewoon, dat is helemaal een nieuwe fase voor mij. Hè. Ze zeggen dus ook, de juf, dat je elke dag 10 minuten met je kind dus ook moet lezen thuis.
1: Ja.
0: Ik denk, wanneer moet je dat doen?
1: Nou, voor het slapen gaan.
0: Juf zei dat dus niet mocht.
1: Nou ja.
0: Net ging ze voor,
1: dat
0: zei ze nou, ja, ze zei, wat zijn ze nou voor vergelijking? Dat is alsof je... Stel, jij houdt niet van tijgers. Stel, jij houdt niet van lezen. Jij houdt niet van tijger. Dan laat ik je een tijger zien voordat je moet gaan slapen. En dat wil je dan niet. Iets in die trant zit. Mocht niet voor het slapen doen. Want als ze dan kunnen ze er een hekel aan krijgen.
1: Ja, maar weet je, als dat al niet meer mag.
0: Ik weet gewoon, ik heb geen idee wanneer ik dat moet doen. En hoe je, en denk ik, moet je dan ook je kind gaan belonen?
1: Ja, nou, ik ga even terug naar de juf. Ja. ik wil de juf wel eens spreken.
0: Ik ga volgende week met jullie over babbelen. Je hoort het, ik weet het allemaal. Maar deze tips neem ik mee. Hartelijk dank. Oh, sorry.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
2: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en Alleman wat betreft die keuze.
1: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
3: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
1: Toch is het verhaal breder dan dat.
4: Je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God. En op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
5: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.
6: God is

0: De Opwekking Band hoorde je en God is mijn herder.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Om van en met elkaar te leren houden we regelmatig panelgesprekken in Thijs en Jorieke. En vandaag is het weer tijd voor ons geloofspanel.
3: We praten vandaag met het panel over Gods plan. Heeft God een plan met ieder van ons leven? Is dat uitgestippeld? Ligt dat ergens klaar? En hoe weten we dan wat Gods plan is en wat we bij belangrijke keuzes moeten doen? Kan je Gods plan met je leven bijvoorbeeld ook mislopen? En we maken de vraag ook nog wat groter, want hoe zit het met Gods plan voor de wereld? Wat zien we daarvan en welke rol spelen wij zelf daar dan weer in?
0: Grote vragen. De panelleden zijn vandaag theoloog en directeur van de EH Anne van Olst en christentherapeut Karianne Ros van Total Balance. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Heel erg leuk dat jullie vandaag bij ons zijn. En jij thuis, praat vooral ook met ons mee.
3: Vinden we heel erg leuk. Dat mogen vragen zijn aan de panelleden. Maar we vinden het ook mooi om jouw ervaringen te horen. Misschien heb je wel een hele grote keuze gemaakt recent. Of zit je daar middenin en ben je aan het zoeken naar wat Gods plan daarin dan weer is.
0: Anne, was het Gods plan dat jij directeur van de Evangelische Hogeschool zou worden?
4: Ja, die zag ik aankomen.
0: Ja, echt? Van mijlenver.
4: Ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: Waarom?
4: Ja. Nou ja, eigenlijk omdat het mij heel erg verrast heeft. En dat is natuurlijk geen garantie dat het dan opeens Gods plan is. Maar ik dacht dat mijn leven wel aardig gesetteld was. Eens predikant, altijd predikant, weet je wel. En toen kwam de EH op mijn pad. En daar ben ik zelf bij geweest. Daar heb ik keuzes in gemaakt. Ik heb tegen deuren lopen duwen. De een ging open, weet je wel. Of er gingen er meerdere open. Maar in dat alles hebben we echt Gods leiding gezocht. En en ik denk dat ik daardoor op de EH terecht gekomen ben.
0: En was het dan het plan dat God bewijs al 10 jaar geleden voor zich zag? Of zie je dat meer om de spot?
4: Ja, daar ga ik 2 dingen over zeggen. 1, ja, ik denk dat God echt wel overzicht over ons leven heeft. En 2, je kunt daar niet zoveel mee. Want je moet vandaag met God leven en kijken wat dan de volgende stap is. En ik denk dat als God je leven leidt, dat hij dat ook wil doen zonder dat je verantwoordelijkheid inlevert. En alleen maar omhoog zit te kijken van Gods plan is er. Ik moet erachter komen wat dat is. Dat soort blauwdrukverhalen, daar ben ik niet zo van.
0: Nee, hier gaan we echt. Dit is echt zo'n thema. Daar gaan we nog wel veel dieper met jullie beiden op in. Karianne, wat zou jij zeggen? Was het Gods plan dat jij zou trouwen met David, je eigen bedrijf zou oprichten?
5: Nou ja, ik sluit me er wel bij aan. Dat ik denk, ja, ik heb wel Gods leiding daar absoluut in ervaren. Ook met de wetenschap dat ik er zelf ook zeker toe heb bijgedragen. Dat ik misschien daarvoor ook helemaal niet per se luisterde naar God. Waardoor ik toch het idee had van, oké, maar hij heeft me wel toch weer ergens gebracht. Waarvan ik wel het gevoel heb dat ik hier zo gezegd als een vis in het water ben. Maar wel door mijn eigen struggles heen. Die zou ik niet op Gods bordje leggen dat hij daarvoor verantwoordelijk is. Dus zeg maar, van Total Balance is echt ontstaan toen vanuit mijn chronische vermoeidheid. Waar ontstond chronische vermoeidheid uit? Omdat ik gewoon keihard niet heb gedaan op dat moment wat God van mij vroeg. Ik wilde theologie gaan doen. Maar dan niet op universitaire basis, maar op hbo. Nou, dat mocht niet, want ik had gymnasium gedaan. En mijn vader die riep heel hard, je moet bedrijfskunde doen. En ik heb, eer uw vader en uw moeder, je kunt soms de Bijbel ook een beetje naar je hand schuiven. Heb ik dus gedaan wat mijn vader vroeg, terwijl mijn hart heel hard riep, maar dit wil je helemaal niet. Nou, dan heb ik het een paar weken volgehouden. En toen, voor een paar maanden uiteindelijk, maar goed. En toen ben ik van via daartoe zat ik al in Rotterdam en toen had ik daar een huis. En toen, weet je, dus er zijn allemaal van daaruit ook weer keuzes ontstaan. Waarvan ik, volgens mij heeft God heel hard moeten borduren. Om toch te zeggen, joh, kijk Anne, maar deze kant wil ik je op hebben. Totdat ik echt op een gegeven moment, met die chronische vermoeidheid zei, oké, heer, dit gaat dus niet werken. Zegt u het maar, hoe willen we het hebben? En dan vind ik het wel heel bijzonder dat van daaruit die hele Total Balance methode, we hadden het er net ook eventjes over, waar echt duizenden mensen mee geholpen zijn. Ik denk, oh, godzijdank mogen we op hem vertrouwen dat hij er toch wat van maakt, dat wij er een zootje van maken.
0: We hebben het vandaag over Gods plan met ons leven. Wat verstaan jullie dan eigenlijk? We horen al een beetje wat, maar wat verstaan jullie onder Gods plan met je leven?
4: Ja, kijk, ik begin dan toch echt met het grote plaatje dat God ergens met deze wereld naartoe wil. En als het om Gods wil gaat, dan zijn, kan ik ook doen, maar veel mensen heel erg bezig met van, ik moet die leren kennen, er ligt iets klaar, ik moet op mijn tenen lopen om erin te kijken. En dan denk ik, nou, ik denk dat zo'n Ja, het is gek om de cijfers op te plakken, maar zo'n 95% van Gods wil voor mijn leven is sowieso wel bekend, hoor. Ik hoef niet vanmorgen na te denken over wat moet ik nou precies doen. Ik ga maar gewoon mijn taken waarnemen in mijn gezin en in mijn werk. En God vertelt in de Bijbel welke kant het op moet met mijn leven. En daar voeg ik mij in. En Christus zijn is dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik Christus toebehoor. En zo wil ik leven. Dus heel veel is gewoon duidelijk. En dat wat duidelijk is, dat heeft alles te maken met het grote plan van God. Dat hij de wereld redt en dat het naar die nieuwe hemel en een nieuwe aarde toe gaat. En dat stempelt mijn leven. Dat is toch bij al het bijzondere en bij de levenskeuzes die ik maak, is dat wel het fundament.
0: Dus je trekt het eigenlijk groter. Dus niet zo van wat met mijn leven, meer met ons leven, de wereld.
4: Ja, maar zonder dat ik ermee zeg van dan zoek je ook maar je weggetje zelf. Want ik geloof ook wel dat God zich bemoeit met mijn leven. Alleen dat krijg je niet altijd tussen duim en wijsvinger. En daarom zeg ik van ja, ontspannen. Hè? Doe gewoon wat je hand vindt om te doen. Wandel met God. En blijf alert op allerlei dingen, waar ja, mogelijkheden die zich voordoen. Zo kun je ontdekken welke kant God je op wil hebben. En je kunt er je ook gruwelijk in vergissen, trouwens, denk ik ook. En daar moet je ook niet al te hard van wakker liggen. Wandel met God. En als je een verkeerde afslag neemt, ja, wat is een verkeerde afslag?
0: Ja, wat is een verkeerde afslag?
5: Ja, ja, nou, ik doe dat altijd zo. Als ik echt niet weet van nou, ik moet links of rechts, wat moet ik nou kiezen? Dan zeg ik op een gegeven moment, oké, Heer, ik ga links. En als het niet klopt, dan grijpt u me maar in mijn nekvel en dan zet u me alsnog rechts. Ik weet het niet altijd, maar ik ben het wel met je eens dat grotere plaatje te hebben, te weten dat God iets doet met deze wereld en dat wij er ons eigen puzzelstuk in mogen vinden. He, zoals Jezus zegt, wees het licht van de wereld, wees het zout van de wereld. Oké, hoe kan ik dat dan persoonlijk vandaag doen? He, God is absoluut almachtig en heilig, maar hij wil ook onze liefdevolle papa zijn. Dat is heel intiem, heel klein. Als hij ons leven niet belangrijk zou vinden, waarom zegt hij dan, je krijgt de Heilige Geest die in je hart woont? Nou, om je dus leiding te geven dag in dag uit. Maar ja, dit soort waarheden die we inderdaad ook uit de Bijbel hebben van doe wat je hand vindt om te doen, daarin geeft hij natuurlijk al wegwijzers dat we gewoon onderweg mogen gaan en er ook op mogen vertrouwen, want dat is wat hij volgens mij echt super belangrijk vindt. Gods vertrouwen ontwikkelen, dat hij ons ook leidt, maar we hebben ook onze eigen wil. Dus soms vindt hij het volgens mij ook heel leuk om te zeggen, joh, kies jij maar. Wat zou jij nou willen doen?
3: Maar het klinkt al een stuk ontspannender hoe ik jullie daarbij over hoor praten, dat je niet zo krampachtig hoeft te zoeken van ik moet nu de goede keuze maken.
4: Nee, is ook zo. Ik denk dat die krampachtigheid van er is een soort plan, afgewerkt plan voor mijn leven.
0: Een soort uitgestippelde route.
4: En dan krijg je dat God af en toe blijkbaar een hint geeft of zo. Mm-hmm. Maar best wel cryptisch. En dan krijg je een soort angst van, heb ik alle tekens wel opgemerkt? Weet je, dan wordt het leven een soort puzzeltocht. Terwijl ik dan denk, nee, ontspanning. God heeft zijn wil wel bekendgemaakt. En aan de andere kant is het soms ook net iets te gemakkelijk om uit te gaan van dat vastgestelde plan. Omdat God wil dat wij als verantwoordelijke mensen ook zelf soms beslissingen nemen. Soms kan je bidden, Heer, maak mij uw wil bekend. Dat is prachtig. Hè? Ik heb een keuze te maken, links of rechts. Maar je kunt ook soms ook te snel zeggen, dat moet God dan maar duidelijk maken. Misschien dat onze hemelse vader wel zegt, ik reik je veel aan. Je mag zelf ook nadenken. Maar deze beslissing moet je echt samen met mij, maar toch zelf gaan nemen. En die moet je ook hebben.
0: Maar dan kunnen ze onderkant ook zitten, dat mensen ook gewoon bang zijn om dus de verkeerde keuze te maken.
5: Maar angst en moeten dealen met God. Jorica, dat is natuurlijk waar God zegt in Johannes 4, vers 18. Hè, waar mijn liefde is, mijn volmaakte liefde is geen ruimte voor angst. Dus op het moment dat wij gaan leven vanuit angst in plaats van vanuit verlangen en van liefde, dan moet je al afvragen, ben ik nu bezig in Gods plan? Of hou ik iets heel krampachtig vast? Nou, je hoort meteen al variatie in mijn stem. En weet je, jullie kunnen het zien ook in mijn gezicht, dat ik dan denk, daar verandert wat. Dat is niet die ontspanning, dat is niet de liefde waarin God zegt, hey, ik leid je, maar vertrouw erop dat je mag gaan.
0: Wat kan het doen als je wel die overtuiging hebt van dat er dus één bepaalde pad is voor je leven en er ligt ergens dat puzzelstukje en je bent eigenlijk die gewoon, ja, die ben je aan het zoeken en ondertussen ben je een soort, denk ik, moet dit pad dus lopen, want dit is...
5: Eigenlijk heeft Anne dat al gezegd. Het bidden ervoor van oké, openbaar me dan dat puzzelstuk als ik dat nodig heb. Maar doe ondertussen gewoon waarvan je al weet dat je dat te doen hebt. Verzaak het niet. Doe dat met liefde, met excellentie. En dan, ook dat bloeien waar je geplant bent nu. Ook al heb je misschien visionair al lang een ander beeld. Maar dan, je weet niet altijd de timing. Vertrouw erop dat Gods timing gewoon goed is.
0: Ja. Maar jij noemde net ook even het woord blauwdruk eigenlijk op je leven. Hebben jullie het idee dan dat er al een blauwdruk op je leven zit en dat je die dus uit moet leven?
4: Ja, zo zou ik er echt niet over spreken. Kijk, het is best een spannend onderwerp. Hoe leidt God precies? Hoe overziet hij? Hè? Dus ik zeg tegen onze studenten wel eens, weet God dan welke studie jij kiest? Nou ja, ik heb daar geen enkele behoefte om dat te gaan ontkennen. Maar als ik zeg, als je ja zegt, heb je er ook niet zo gek veel aan. Want jij moet gewoon zelf dit proces door. Dat is de manier waarop God met mensen omgaat. Ja, dus, en soms mag je ook best wel tegen een keuze maken. Omdat je denkt, ja, die verantwoordelijkheid heb ik. Ik ga een keuze maken. En dan zal God wel eens tegenhouden. Dus je kunt niet alleen maar bij aanwijzingen leven. En ik zie er bijvoorbeeld bij Paulus, die op zijn zendingsreis echt gewoon heel planmatig te werk gaat. En zegt, ik ga daar het evangelie verkondigen. En tot zijn grote verbazing houdt de Heilige Geest hem tegen. Zegt, oké, daar moeten we dan op reageren. Maar hij leeft onder leiding, maar hij maakt ook zijn plannen. Ik ga er gewoon op uit. Maar deuren gaan dicht, moet ik ergens anders zijn. Ja, een stilstaande auto kun je ook niet besturen. Dus je moet ook een beetje, je moet ook wel gaande blijven, zeg maar. Een beetje beweging blijven.
3: Ik voel zelf als wat irritatie als je dan iemand iets moois heeft gedaan en die blikt dan terug en die zegt, ja, maar God heeft het ook zo geleid. En dat kun je natuurlijk achteraf kun je een soort scorebordjournalistiek krijgen, dat je denkt, ja, omdat dit de uitkomst is, is het Gods leiding geweest. Terwijl ik denk, ja, iemand anders heeft misschien datzelfde pad bewandeld, maar heeft andere talenten, gaven, een andere uitkomst. En dan zeggen we vaak niet, het is Gods leiding. Dus ik merk dat ik daar soms wat moeite mee heb, maar ik ben benieuwd hoe jullie dat zien.
5: Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk dat het. Ik snap je irritatie wel, inderdaad. Omdat wat wij eigenlijk willen zien is succes, hè? Ja. Goed resultaat. Mm-hmm. Als je veel vrucht draagt, dat je veel dingen kunt laten zien.
3: Dan was het Gods
5: zegen.
3: En
5: dan was het Gods zegen. Dan willen we dat daar. Maar weet je, ik was vanochtend weer met 2 Korintiërs aan het lezen. Als je dan leest wat Paulus allemaal doormaakt, hè, met zijn armoede en zijn rijkdom. En wel de stokslagen en wel in de gevangenis. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, maar dat klinkt niet heel succesvol. Hè? En toch, zoveel honderden jaren later lezen wij nog steeds uit dat woord wat hij toen heeft opgeschreven vanuit die ellende. En dan denk ik, ja, daar mogen we dus ook onze hoop in hebben. Hoeveel mensen worden postuum, dan zijn ze al lang dood en wij denken, nou ja, wat heb je nou gedaan? En worden nog steeds dan toch weer opgepakt, toch weer gelezen, toch weer gehoord. En gaat God daar dus verder mee? Dus die zaadjes in de aarde die lijken te sterven en van, nou, vergeet het maar. Maar Gods plan, die zegt dan, ja, maar soms is het vanuit het sterven dat er weer nieuw leven komt. En ik weet, God wil de eer hebben. Hij wil dat we hem prijzen. Hij wil dat we hem loven. Maar God is volgens mij niet zo bang voor succes of niet succes. Ik geloof niet dat hij daar op die manier naar kijkt. Dus Gods leiding kan prima zijn in het feit dat hij toestaat. Ik denk niet dat het zijn wil is, maar dat hij toestaat nu. Je zit in die gevangenis, je wordt met stokslagen behandeld. Er gebeuren dingen die niet kloppen, die volgens mij ook niet Gods wil oorspronkelijk zijn. Want als we Gods wil zien, dan zien we volgens mij, Genesis, de eerste 2 hoofdstukken en Openbaring waar we naartoe gaan. En dit deel, waarin ook die duivel en de zonde zoveel macht heeft. Maar ik vraag me soms wel eens af, kunnen wij echt zien hoeveel effect die zonde heeft? Hoe groot die zonde is? Nou, dat weet ik niet. En toch is God daar aanwezig.
0: We gaan zo meteen met elkaar verder in gesprek. We gaan eerst luisteren naar muziek. Thornwells, Joss Whistle en Davies en Take It All Back.

0: In het geloofspanel zit vandaag christentherapeut en coach Karian de Ros en theoloog en directeur van EH Anne van Olst. En we hebben het over Gods plan. Hoeveel daarvan ligt vast? Hoeveel ruimte hebben wij zelf? En wat zien we van Gods plan met de wereld? Ligt dat plan van God met jouw leven vast?
1: Ja en nee. Kijk, ergens ja, omdat God mijn leven wel overziet. Maar de vraag is...
0: Maar wat betekent dat dan?
1: En dan? Als dat ertoe leidt van... dat ligt vast, dus ik hoef alleen maar gaan onderzoeken wat klaar ligt. Dan komen we niet verder, omdat je dan je eigen verantwoordelijkheid uitschakelt. Dat is dus blijkbaar niet de manier waarop we hoeven na te denken over Gods plan.
0: Maar wat bedoel je dan met dat hij je leven overziet?
1: Ik denk dat God wijzer is dan ik en dat hij de eeuwen overziet. En mijn kleine leventje ook wel ziet te vinden. Want kijk, de keerzijde is, als je zegt, God is voor de grote lijnen en je bent zelf voor de details. Dan denk ik, maar er valt geen haar van mijn hoofd zonder de hemelse vader. En als ik mijn hoofd vandaag stoot en ik kom in het ziekenhuis te liggen of wat dan ook, dan zal ik niet zeggen, dat is Gods wil. Dat kun je niet zo makkelijk zeggen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je ook in moeilijke delen van het leven kan zeggen, ik val ook nu niet uit Gods hand. Maar je kunt dat niet klein krijgen. Je kunt dat niet...
0: Maar dat is iets anders dan dat Gods plan vaststaat voor je.
1: Ja, wat echt vaststaat is Gods goede wil voor ons leven. Het evangelie staat vast en de grote toekomst staat vast en de uitnodiging voor ons leven staat vast. En ook daar, wat geloof betreft, heb je dat hele spannende dat Paulus totaal niet, Saulus niet naar God verlangt en God die grijpt gewoon in zijn leven met zijn almacht. Het is maar goed dat God een plan had voor Paulus' leven. Hè? Hij maakt van de grootste christen vervolgen de grootste zendeling. Ja, dat is toch prachtig. Maar tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat wij als mensen uitgeschakeld worden ten opzichte van die almachtige God. Maar dat God werkelijk bewegingsruimte geeft. Het leven is soms een beetje als een speeltuin. Het maakt niet uit welk toestel je eerst of daarna kiest, als je maar binnen de hekken blijft van Gods goede wil. Dus dat wil ook zeggen dat als wij onze studenten helpen met studiekeuze... Ik ga niet zeggen, God heeft al voor jou gekozen of je toegepaste psychologie of social work gaat doen. Dat ga jij ontdekken. Sterker nog, je mag het kiezen. En ik vraag me af of God dat nou echt zo belangrijk vindt, of je het een of het andere wil. Maar wat je ook kiest, ga met God. En ga nadenken van hoe kan ik in mijn leventje, op dit moment, in Gods wereld, hoe kan ik een beetje dienend bijdragen aan Gods koninkrijk.
0: Ik vind dat een mooie, van een speeltuin. Zo van, of je nou de schommel of de glijbaan of de wipwap, dat maakt eigenlijk niet echt uit.
1: Ja, ik denk dat die speelruimte er echt is. En dat wil niet zeggen van, ik heb een deel van mijn leven ga ik zelf over en een deel gaat God over. God gaat over alles. Maar hij wil dat blijkbaar zo doen dat wij zelf betrokken blijven, verantwoordelijk blijven, terwijl de Heilige Geest notabene in ons als gelovigen woont en onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangen stuurt. En tegelijkertijd moet je dan ook heel eenvoudig zeggen, maar God heeft je ook gemaakt op een bepaalde manier, met je likes en dislikes. Hij heeft je gaven, talenten gegeven. Dus als jij van autosleutelen houdt, dan hoef je niet echt wakker te liggen van de vraag of je chirurg hoeft te worden.
2: Nee, ik heb ook als ik de coaches die ik dan opleid, dat ik altijd zeg, ik maak je geen coach. Dat heeft God er al ingelegd. Of niet. Ga dan alsjeblieft wat anders doen. Maar het empathisch willen luisteren of het betrokken zijn bij mensen. Maar dan gaan ze bij mij komen, ze zo'n Total Balance opleiding doen. En vervolgens ga ik niet zeggen of je wandelcoach moet worden of creatief coach of relatietherapeut coach. Of wat. Want dat zijn dus dan weer hoe de mensen zelf dat ook weer mogen invullen. Inderdaad, naar hoe God ze ook gemaakt heeft dan van binnenuit, vanuit hun persoonlijkheid, maar ook met de puzzelstukken, alles wat ze hebben meegemaakt of niet.
0: Dus je mag zelf ook kiezen.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, je mag iets leuk vinden in het leven.
0: Ja, gelukkig.
1: Denk van, help, Mozes en Jeremia hadden het niet zo leuk, dus je moet altijd iets doen wat niet leuk is. Dan weet je zeker dat God je roept.
0: Alleen daar hoort natuurlijk verantwoordelijkheid bij. Want de keuze die je maakt kan dus ook de verkeerde keuze zijn. Het kan niet lekker uitpakken. Waarom kan het soms inderdaad zo moeilijk zijn om die verantwoordelijkheid ook gewoon zelf te dragen voor de keuzes?
2: Omdat soms ook die verantwoordelijkheid heel groot is. Omdat we zeggen net, God overziet het. Of die kijkt naar het geheel. En wij zien soms echt alleen maar ons ene kleine dingetje wat we moeten kiezen. Of waar we mee bezig zijn. Of ons worstelingetje, ons keuze. Maar in ons leven, zo klein als wij zijn, lijkt het heel groot. Ik bedoel, een mier die naar ons kijkt, dan zijn we reuzen. Maar als wij kijken naar een grote olifant, dan zijn we maar heel klein. Dus het is maar net op welke manier we ook kijken naar bepaalde keuzes en naar ons leven. En daarom vind ik het zo bijzonder dat, wat we net al zeiden, God is zo groot en machtig, maar wil ook zo liefdevol betrokken zijn bij ons persoonlijke leven. Ja, en dat is wat mij betreft ook echt het evangelie. He, dat het niet alleen maar zo hoog, groot en jij moet hem dienen en je moet precies doen wat hij zegt. Maar dat hij ook echt intiem betrokken wil zijn. Hij kent je naam. Hij weet wie je bent. Hij heeft je geschapen. Babytje voor babytje heeft hij daar heel bewust zijn liefde in gelegd. Dat is toch waanzinnig mooi.
3: Ik vind het soms ook wel een beetje, je noemt net Paulus. We hebben natuurlijk ook al veel preken die dan gaan over een Bijbels figuur die wij als voorbeeld stellen. En dan hebben we inderdaad een paar van die momenten in zijn leven dat God heel duidelijk spreekt. En dan verhouden we ons daartoe een beetje. Ja. Van Paulus deed dit bij David, deed dat bij Daniel. En dan zijn we misschien ook op zoek om dat ook te spiegelen in ons eigen leven.
2: Oké, maar waar was God dan toen hij nog Saulus was en die Joden vermoordde? Is dat dan ook Gods wil?
3: Ja.
2: Weet je, dat zijn hele grote vragen.
1: Ja, en soms ook bij de profeten, maar Jeremia heeft daar zeker mee te maken gehad. En Paulus later ook. Je leest hoe duidelijk de Heilige Geest Paulus op het zendingswerk zet. Maar vervolgens lees je niet elke dag dat God letterlijk tot hem spreekt. En heeft hij zijn plan getrokken. En dan blijft hij in de ene stad wat langer dan in de andere stad. En heeft hij ook zijn gezond verstand bij gebruikt. Is dat niet hoe de Heilige Geest in ons leven werkt? En dan nog even een opmerking daarbij. Kijk, we hebben veel Bijbelse personen die een heel bijzondere roeping hebben gehad. Maar op het moment dat jij gewoon ergens in het dagelijks leven je werk trouw doet op een onopvallende plek en liefdevol zorgt voor je eigen gezin en oog hebt voor je buren, onderschat niet hoe belangrijk dat voor God is. En dat we niet te snel moeten denken, oh, er moet iets bijzonders gebeuren. Ja, je ontvangt het leven van God en je mag leven met je schepper en verlosser zijn toekomst tegemoet. En dan telt groots eigenlijk niet mee. Dan is
0: maar dat is inderdaad als je over Gods plan, hè? Dan wordt het meteen zo alsof je allemaal soort inderdaad een heel groot leven, wat mensen over 100 jaar nog herinneren.
3: Allemaal een bediening moet hebben die heel speciaal en groeit.
2: Maar als we nou kijken naar het leven van Jezus, dan staat er hier en daar zo'n zinnetje. Hij werd omringd door, hij werd verzorgd door. Die mensen werden helemaal niet met naam en toenaam genoemd. Maar die hadden allemaal in hun eigen kleine puzzelstukje in het bijdragen van het vergroten van Gods koninkrijk en het licht wat Jezus bracht doordat hij de wereld in kon gaan. Als jij een euro geeft aan een goed doel, dan investeer je in de ander, in dat goede doel, en ben je dus betrokken. Dan zijn we echt, met 1 Korintiërs 12, dat lichaam van Christus, waarbij we elkaar kunnen opbouwen. En ik ga niet zeggen, het oog is beter dan de neus, of de teen, of de mond, of het oor, of je hart, whatsoever. En dat doet God dus ook niet.
0: We moeten eruit voor het nieuws. Zometeen praten we met elkaar verder. Jullie benoemden al het woord van, oh, je hebt ook gewoon je eigen verlangens. Die zijn er ook ingelegd. Maar je hoort soms ook wel dat die eigen verlangens dan wel misschien een beetje, dat God daar ook een beetje voor het karretje wordt gespand. Want je wilt gewoon dan ook heel graag misschien dat iets gebeurt. Ja, maar ik heb echt het idee dat dit Gods plan is. En dan lijkt het misschien niet zo te zijn. En dan krijg je een geloofscrisis. Nou ja, het ligt natuurlijk allemaal best wel gevoelig. We gaan het volgende uur daar verder over praten. Ook zoomen we dan wat meer uit over, niet alleen maar over in dat Gods plan voor ons, maar ook Gods plan voor de wereld.
3: Ik krijg al veel reacties binnen. Fijn dat je met ons mee aan het praten bent. Deel ook vooral jouw verhaal. De dingen die je aanspreken, dingen waar je misschien mee worstelt, dat mag er allemaal zijn. Mag ook altijd anoniem. Je kunt het kwijt in onze WhatsApp of via grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
6: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
8: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. worldvision.nl.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
23: Grootnieuws Radio.
24: Het christelijke radiostation.
23: Het ANP-nieuws van 11 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken, onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Martina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Grootnieuws Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: Op dit moment zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging in de file is een kwartier. Bij Groningen is de N7, Groningen-Duitse grens, in beide richtingen dicht bij de Euvel-Gunnarbrug. Dat komt door een technische storing. Verkeer richting Drachten wordt omgeleid via de N46 en de N370.
26: Zometeen
23: meer Thijs en Jorieke.
0: echtpaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: A1Vuur vuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar €0,97. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. A1Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl, voor al uw materieel.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
30: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
31: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
32: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
33: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
23: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Je hoorde Ruben Morgan en Still.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, welkom terug.
0: Om van elkaar te leren houden we regelmatig panelgesprekken in Thijs en Jorieke. En vandaag zijn

0: hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met verhuizen. 7 keer in 1,5 jaar. En uiteindelijk zie ik wel dat dat ons als gezin dichter naar elkaar heeft laten groeien. En ook Spreuken 16 vers 9 heeft voor ons veel betekenis gekregen. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn voetstappen. Dat is denk ik wel aansluitend aan wat wij eerder bespraken. Hè? Dat je merkt van we kunnen een bepaald pad uitstippelen. Maar dat betekent niet dat we dan alleen maar zegen, alleen maar zien dat dat tot heel veel groots hoeft te leiden.
1: Ja, ik denk dat dat ook onze valkuil is. Dat we te snel denken in grootsheid en resultaat en succes. En dat als we daaraan vast willen houden, het lijkt alsof God er niet is. Als wij dat vanuit menselijk perspectief niet zien. En we verwachten dan in dit geval van nou, ik ga er naartoe en ik ben er 5 jaar, 10 jaar, misschien wel de rest van mijn leven. Ik vind het wel heel dapper. Ik vind het mooi ook dat ze dit deelt. Want er zal ook heel veel emoties mee gepaard zijn gegaan van hoe ga je daar dan weer mee om en hoeveel ruimte geef je God daarin. Dus ik vind het heel mooi dat ze wel zijn blijven zoeken naar God. He, duidelijk bij hem weer dat neerleggen en dat alle emoties in die zin er ook mochten zijn. Zo proef ik dat uit het verhaal. Terwijl ze er ook van willen leren en ook er openstaan van oké, Heer, ik weet het nu even niet. Wat nu? Maar het wel ook aan hem overlaten.
2: Ja. Maar het kan ook wel, denk ik, voor sommige mensen misschien echt rond een geloofscrisis komen. Als je zo overtuigd bent van dit is het plan. Je hebt daarvoor gebeden, je hebt tekenen gehad. En dan maak je de keuze. En dan is het niet wat je ervan verwacht hebt.
1: Ja, dat doet maar misschien toch, dat is dat alweer gevaarlijk. Precies wat je zegt. Wat je ervan verwacht hebt. Wat jij ervan verwacht hebt. Kunnen wij ook dingen doen in Gods leiding. Terwijl we onze verwachting daarover loslaten. He, als wij naar de regenboog kijken. Dan willen we graag alle kleurtjes gewoon keurig naast elkaar hebben. Maar ze gaan in sommige delen ook over in elkaar. En dat vinden we eigenlijk irritant. We willen graag dingen in hokjes stoppen. En als dat niet kan, dan kunnen we daar dus een crisis in ervaren. Of we leggen ook op een bepaald moment, zeg maar, de mystiek van het geheel, het niet weten, weer terug in Gods handen. Vanuit het vertrouwen dat hij het wel overziet. Of wat jij net zei, Anne. Ja.
3: Nee, eens. Ik denk ook dat je moet niet te snel concluderen. Iets loopt anders dan ik verwacht had. Dus het was niet Gods wil. We hebben ons vergist. Want je weet niet hoe dit puzzelstukje ergens in je leven gaat vallen. Wat God ermee voor heeft. Welke ontmoetingen er geweest zijn. Wat dit voor je gezin betekent. En eerlijk is eerlijk. Soms is het ook gewoon ontzettend lastig. Dat je ergens aan begint. Ergens in investeert. En dat je denkt. Ja, hier is een deur open gegaan. Ik denk echt dat God ons deze kant op wil hebben. En dan loopt het anders.
1: Maar vergeten wij soms ook niet het kleine. Als Jezus zegt, als jij een glas water geeft aan 1 persoon... dan doe je dat voor mij. We willen liever 10 personen, 100 personen, 1000 personen. Dan telt het pas. Nee, Jezus ziet dus die ene persoon. Als zij in dat jaar 1 iemand hebben mogen bemoedigen. Zou het kunnen zijn, het is een vraag, hè, maar zou het kunnen zijn dat alleen daarvoor dat al echt heel mooi was dat daar dus een zaadje geplant is. En dan kan ze er ook nog eens zeggen van wauw, wat zijn wij als gezin naar elkaar toegegroeid. Vind ik iets heel kostbaars mooi. Hoor, zeker in deze tijd.
3: Ja, dus eigenlijk, je moet voorzichtig zijn om resultaten te willen zien. En echt gewoon je weg met God gaan. Daar gaat het om. En niet te bang zijn. Want ik heb ooit eens een beslissing genomen en ik had het bij mijn wijkhouderling toen over. En die gaf mij een heel diep pastoraal advies. Ik zei, waar ben je bang voor? Ik zeg, ja, dat ik de verkeerde beslissing neem. Toen zei hij, nou en?
1: Ja, prachtig.
3: Ik zei, nou en? Is dat nou alles wat je te zeggen hebt? Ja. Hij zei, denk je dat je hemelse vader je dan los gaat laten als jij met de wijsheid van nu. Ik zeg tegen onze studenten wel eens, ik heb liever dat je verkeerd kiest en dat je je leven op je handen blijft zitten. Mm-hmm. Dus soms moet je maar eens gaan en proberen. En als je dan een keer vastloopt, dat is prima. Dat hoort erbij.
2: En net of we van God niet fouten mogen maken of dat we niet verkeerd mogen kiezen.
1: Daar hebben we de genade voor, toch? Niet dat we dan alles per se fout hoeven doen, maar we mogen iedere keer weer terugkeren. En is het ook niet manna voor 1 dag tegelijk? Mm-hmm. Ja, hij zegt niet voor morgen, voor overmorgen. Je plannen maar. We weten in alle eerlijkheid, we weten niet eens over hoe het over 5 minuten is.
2: Maar ik zie wel ook bijvoorbeeld, hè, jij zei over zo'n reis kan je dan zeggen, oh, je hebt daar verwachtingen bij. Dat is dan misschien heel menselijk. Maar het is bijvoorbeeld logisch dat je een verwachting hebt bijvoorbeeld over een huwelijk wat je aangaat. Of over werk wat je gaat doen. Hoe praat je dan over Gods plan? Of Gods leiding als dan je relatiestuk loopt?
1: Ja, dat zijn hele moeilijke dingen.

0: Is ook zo. En dan kun je, maar alleen je kunt je niet beroepen van, ik heb ooit eens gedacht, ik moet dit gaan doen. En daarmee is alles opgelost. Je zult ook met de situatie van de dag om moeten gaan. Kijk, als je ergens een op een gegeven moment best wel heel bijzonder, je komt in aanraking met een advertentie, je solliciteert erop. En je denkt, oh, het heeft zo moeten zijn, dit is prachtig. En dat kan. Maar laten we altijd een beetje voorzichtig zijn. Want het kan ook zijn dat je een jaar later moet zeggen, nou, dit was hem toch niet. En dan valt het ook niet uit Gods hand. Hè?
1: Nee, en misschien was het hem wel voor die tijd.
0: Dat kan ook nog.
1: Maar ik heb ook wel eens gesprekken gehad met mensen. En dan viel het echt uit de hemel van dit moet ik doen. En het totaal mislukt. Echt overspannen. En dan zeg ik, maar heb je ook echt gebeden? En dan eigenlijk, ja, we hebben al die tijd gebeden. Open de deuren. En op het moment dat de deur open ging, nou, als ik heel eerlijk ben ik toen eigenlijk vergeten te bidden. Klopt dit eigenlijk wel? Nee. En dat vond ik ook wel heel intrigerend. Dat we dan dus soms zien we heel lang, hè, Gods leiding, gaan we daarop door. En dan op moment suprême, zeg maar, is het toch, ja, ja, heb ik toch eigenlijk gewoon zelf gekozen. Want ja, de hypotheek. Want ja, dit moet ik doen en dat en het was. Maar eigenlijk is dat dan weer gebaseerd vanuit angst. Ik moet toch, terwijl God zegt, maar ik ben je voorziener. Ik ben je bron. Dat is niet je baas. Dus als jij een maand daar werkt, hè, of iets langer, wat zien wij, of wat zien wij niet, wat God juist wel ziet of niet ziet, waarvan het in zijn plan heel mooi past. Want je hebt wel net die ene onwijs bemoedigd. En wij denken, ja, maar dat boeit toch niet?
2: Maar hoort dan alles wat ons overkomt automatisch bij Gods plan?
0: Nou, nee, daar is Gods plan daar ligt het te complex voor. Er zijn heel veel dingen in deze wereld die ergens door God in dienst genomen kunnen worden. Tot en met, laten we zeggen, Bijbels voorbeeld, de verkoop van Jozef door zijn broers naar Egypte. Mm-hmm. Maar ga nou niet zeggen dat God wilde dat broers een broertje verkopen. Dat is echt zo, dat is zo'n groot kwaad. Maar later zegt Jozef, jullie hebben het ten kwade gedacht. God heeft het ten goede gedacht. Dus God kan het kwade, het lijden, ergens opnemen in zijn bedoelingen, zijn plan met ons leven zelfs. Hij kan het gebruiken. Maar tegelijk zucht de schepping en ziet uit naar de dag dat Gods kinderen openbaar worden, zoals Romeinen 8 zegt. Ja, dan kun je niet zeggen, ja, alles is Gods wil, Gods oorspronkelijke wil. En toch kan hij er soms zo bijzonder mee uit de voeten.
2: Dat is ook misschien een beetje dan het paradijs denken. Als wij denken, als we zolang maar Gods wil doen, dan leven we een soort paradijselijk leven. Terwijl er is lijden.
0: Ja, zo, zonder meer. Ik denk dat de Bijbel daar glashelder over is. Dat het hier in deze gevallen wereld echt wandelen met God is. Met vallen en opstaan en uitzien naar zijn toekomst. Maar ons is hier niet een heerlijk leven beloofd per se.
2: Dus hoe verhouden dan Gods leiding en het bestaan van lijden en verkeerde menselijke keuzes zich tot elkaar?
0: Nou, dat is dus een van de moeilijkste vragen. Want daar komen wij niet helemaal achter. Dat weet je niet precies. En ik denk dat dat ook bij Gods bedoeling past. Namelijk dat we soms ervaart iemand heel veel tegenslag en lijden in het leven. En die kan zeggen, ja, wat is Gods weg met mijn leven? Hè? Paulus kwam op een zijspoor terecht, kwam achter de tralies te zitten, kwam al een paar brieven schrijven waar we dan heel gelukkig mee zijn. Mm-hmm. Maar ondertussen, wat had die man allemaal kunnen doen als hij op vrije voeten was geweest? En dan zegt hij misschien, ja, Heere God, dit moet toch een vergissing zijn? En toch zegt hij, ja, ik ben ook dan in Gods hand en ik doe gewoon, dan verkondig hier ik het even, maak je geen zorgen, het gaat goed met me hoor, ik kan hier het evangelie ook kwijt. Misschien niet aan duizenden, maar toch wel aan 2 of 3. Ja, dus je kunt er niet altijd chocola van maken, maar misschien is het juist wel heel mooi dat er christenen zijn die op de mooie momenten van het leven, maar juist ook op de diepe momenten van het leven nog iets kunnen zeggen over, en toch is God trouw. En mijn ervaring is dat als mensen heel diep zeggen en dan toch zeggen, toch vertrouw ik mijn hemelse vader door Jezus Christus. Nou, er gaat zoveel uit van zo'n getuigenis vanuit de diepte. Dan ben je misschien niet tot bloei gekomen in die zin dat je een fantastische baan hebt en dat je nieuwsbrieven kan schrijven wat er allemaal wel niet gebeurt.
2: Mm-hmm. Maar, verwonderen en weet ik
0: veel
2: wat.
0: Je bent in Gods hand, je bent een volgeling van de Heer Jezus gebleven. Dat is toch het plan van God met ons leven.
2: Ja, dan zeggen dat is het plan. Je bent.
0: Nou, dat is wat we weten, dat we achter de Jezus aan mogen. Dat is niet makkelijk, maar dat is de weg.
1: En dat we echt mogen leren wandelen in Gods vertrouwen.
0: Ja.
1: Hij reikt ons gewoon de hand. En hij zegt, jij leeft misschien in duisternis, je weet het niet, maar ik ben het licht. Ja. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven komt op mij.

0: Project of Love en Look at the Birds. In het geloofspanel zitten vandaag christentherapeut en coach Karianne Ros en theoloog en directeur van EH Anne van Olst. En we hebben het over Gods plan. Hoeveel daarvan ligt er vast? Hoeveel ruimte hebben wij zelf? En wat zien we van Gods plan met de wereld? Er zijn ook voorbeelden van bijvoorbeeld voorgangers die met veel bombarie werden binnengehaald op een plek. God sprak heel duidelijk, dit is de persoon die het moest worden. Dat soort teksten. En dat dan na een half jaar met stille trom weer vertrokken is, omdat het toch niet matchte. Wat gebeurt daar dan?
1: Nou, er gebeuren heel mooie dingen en waarschijnlijk ook minder mooie dingen. Dat je zegt dat iemand met bombarie binnengehaald wordt, nou, dat doet bij mij wat rode lampjes aangaan, omdat dat gewoon te enthousiast is. Je bent biddend als gemeente je weggegaan, verzoeken iemand en dan vind je iemand die blijkbaar begaafd is. Dus dat geeft een bepaalde enthousiasme. Maar misschien hebben we wel de minder goede dingen gewaardeerd, of zijn we uit gaan zien naar een succesvolle periode in de gemeente. Zou het kunnen zijn? En hier liggen hele grote vragen, hoor. Je zult die predikant zijn die ergens met veel enthousiasme begint en vastloopt. Maar kan het zo zijn dat in dat kwetsbare wat daar gebeurt, God een hele bijzondere zegen voor de gemeente heeft? Kan dat zo zijn? Kan het zijn dat de gemeente gecorrigeerd wordt op het punt dat zij dachten dat ze met een predikant het heil binnenhaalden? Maar dat ze vergaten dat ze ergens anders moesten zoeken. Dus er zitten hier heel veel aan vast. Er zitten lastige dingen aan vast. Maar kijk, als je zelf op een gegeven moment denkt, nou, ik denk dat ik deze kant op moet gaan, ik denk echt dat God me stuurt, ik hou voor mezelf altijd toch nog wel een ruimte van, heren, ik denk dat echt. Maar als het anders is,
2: nou, wat
1: wees, er dan ook,
2: wees
1: er dan
2: trek ook. Trek me dan maar vanuit mijn trekvel weer de andere kant.
1: Ja, precies.
0: Het kan ook, je kan het zelfs, als ik het zo hoor, kan je het zelfs een beetje, dus dat Gods plan met je leven, zelfs een beetje manipulatief gebruiken eigenlijk.
1: Oh, dat gebeurt.
0: Want ik heb echt het idee, jongens, dat ik dit en dit moet gaan doen. Ja, wat kan je dan terugzeggen?
1: Ja, zeggen dat jij dat idee niet hebt. Ja, je moet je niet laten. Maar kijk, mensen bedoelen dat ook niet manipuleren. Soms zit er een hele diepe overtuiging achter. Maar als iemand zegt, ja, ik ben een beetje oneens, ik denk echt dat God dat tegen me zegt. Ja, dan wil ik ervoor openstaan dat ik me vergis. Maar niet omdat een ander, want ik weet dat die ander zich echt kan vergissen.
2: En is het ook niet de Bijbel, hè, waar staat van, joh, toets alles en behoud het goede? Het
3: kan wel lastig zijn, want er komt een vraag binnen. Iemand die zegt, mijn voorganger heeft tegen me gezegd dat ik volgens hem een taak in de kerk moet gaan doen, maar ik voel daar zelf weerstand bij. Ik ervaar het wel als druk, hoe moet ik daarmee omgaan? Het is niet zo makkelijk om dan daar tegenin te gaan.
2: Echt bidden. Ja. En echt, luister, ik weet dat ik op een gegeven moment ook iemand had, en die werd gevraagd voor de kerkenraad. Ze hadden er allemaal voor gebeden, hij moest het doen. Hij zat gewoon in een huwelijkscrisis. Ik zei, nou, het spijt me zeer, maar als jij het thuis niet op orde hebt, en dan kunnen we allemaal denken, ik heb ervoor gebeden. Ik zeg, het was gewoon een vraag, hè? Is dit echt dan op dit moment Gods wil? Of zijn het ook mensen die bij elkaar zijn en zeggen, we hebben gewoon ook iemand nodig en jij lijkt mij geschikt. Ja. En hij heeft het gedaan een aantal jaar later. Want hij was absoluut geschikt, maar de timing klopte voor geen meter. Je kunt niet jezelf uitdelen buiten, terwijl het binnenshuis gewoon op dat moment echt niet klopte. En het is zo zegen geweest dat hij toen toch ervoor gekozen heeft om op dat moment nee te zeggen. Weerstand is niet voor niks. Weerstand mogen we ook bij God leggen. Weerstand is altijd de vraag, oké, is dit God die dan op dat moment deur sluit in mijn hart? Of is het ook de duivel die mij tegenhoudt, omdat ik juist eigenlijk daar moet zijn? En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat leven in overgave aan God. Durf ik er dan ook op te vertrouwen dat God ook in en door mij heen werkt? En dat weerstand dus ook, wat jij zegt, van ik hoor alarmbellen, mogen die er ook zijn.
0: Ja. Dat is super ingewikkeld natuurlijk. Terwijl aan de andere kant zijn sommige dingen, inderdaad, wat jij van mij ook al eerder zei, Anne, ook alweer helder. Want sommige dingen, je zei, van mij 95% kan je gewoon eigenlijk lezen. Eigenlijk. Ja. Want als je dit ook zegt, denk je, oh ja, je weet wel wat je te doen staat als het thuis niet oké gaat.
1: Nee, oké, dat. Maar dat kan een hele lastige afweging zijn. Het heeft ook met prioriteiten te maken. Ja. Sommige mensen denken, ja, daar komt een vraag vanuit de kerk. Dus het is een vraag van God. Ja, wat zijn Gods prioriteiten? Dat we hem op de eerste plek hebben zitten. En misschien vervolgens wel huwelijk, gezin enzovoorts. En dan de kerk. En als je de kerk te laag vindt staan, hoef je geen zorgen over te maken. Want als God op één staat, komt dat ook wel goed. Maar je kunt niet, je moet echt voorzichtig zijn met wat je wel en niet gaat doen. Kijk, en we kennen dit verhaal niet. Het kan wel zijn dat er een voorganger tegen iemand zegt die waarvan hij veel gaven ziet. En dat hij bijvoorbeeld zegt van, joh, ik zie jou weinig doen in de gemeente. Kunnen we daar eens over praten? Want volgens mij heb je echt heel veel te bieden. Dan kan die predikant misschien wel echt iets heel moois in beweging zetten.
0: Maar dat is anders dan van God heeft een plan dat jij nu deze taak gaat doen.
1: Nee, dat kan je volgens mij niet zeggen. Want je kent dat verhaal aan de andere kant niet. Ik heb zo vaak mensen in de kerk voor functies gevraagd. Maar en dan denk je van, we hebben het rond en dit is zo geschikt. Dat moet wel zo zijn. Maar dan hoor je opeens een verhaal wat je niet kende. Mm. En dan denk je, oh joh, ik denk dat het. Ik hoop dat het in de toekomst wel zo is, maar nu is het de tijd nog niet.
2: Ik denk dat we ook echt heel waakzaam moeten zijn met God zegt. En dat we ook echt openheid, ruimte laten, wat je natuurlijk ook best wel met profetieën over je heen gegoten krijgt. Toets en bouwt, alles wat goed is, wat God dan ook weer bevestigt. Ik heb dat ook een aantal keer gehad. God zegt dit, God zegt dat. En ik dacht op een gegeven moment, maar als ik het al het werk moet doen, waarom zegt God het dan niet tegen mij?
1: Ja,
2: weet je? Ja, en dan is het van ja, via de mens. Ja, dat zal wel. Maar ik wil dat dan toch ook bevestigd krijgen in mijn eigen hart dat het klopt. En dat is wel een inderdaad zo'n lastig iets van wat klopt er nou wel en wat klopt er niet. En dan toch te blijven vertrouwen weer. Heer, dit is nu de keuze die ik maak. Als het niet klopt, dan grijp op wat voor manier in. En soms doet hij dat meteen en soms duurt het misschien wel een jaar.
0: Maar ook dus dat je leven daar niet van afhangt. Omdat je dus gewoon veilig bent in zijn hand. Dat het, wat je ook zei, een van de belangrijkste dingen is. Of je dan naar je links of rechts gaat of welke keuze je ook eigenlijk maakt. We hadden het ook al eerder over, zei over verlangens. God geeft ook gewoon verlangens in je hart, je hebt talenten. Wordt het ook wel niet eens gebruikt dat je verlangen echt zo sterk voor is, dat je daardoor echt wel gaat denken, ja, dit is Gods bedoeling. Maar wanneer kunnen we een soort Gods plan eigenlijk een beetje voor ons eigen karretje spannen?
2: Ja, dan kom je toch weer op dat manipulatieve terug. Hoe sterker het verlangen is, hoe sterker ik zou zeggen, leg het echt in overgave aan God. Want ons eigen verlangen kan absoluut ook wel zo manipulatief zijn.
1: Zelfs naar God toe.
2: Zelfs naar God toe, misschien juist wel naar God toe.
0: Ja, hoe bedoel je, Anna?
1: Nou, dat je uiteindelijk weg gaat duiken voor de vraag van hoe oprecht kun je zijn voor God. En dat je zegt, ik heb dit verlangen en dat is op zich een goed verlangen, dus het moet wel van God zijn. En dat je eigenlijk dat gespreksonderwerp gaat vermijden naar God. Dus ik denk, als je geroepen wordt voor gewoon wat voor taak, job of wat dan ook, dat je altijd bereid moet zijn, Heere, hier heeft u mijn verlangen. Maar het is dus niet zo dat het pas Gods wil is als het niet je verlangen is. Want heel vaak geeft God ook een bepaald verlangen. Wat bij je past misschien. Of wat in eerste instantie niet bij je past. Maar dat je toch iets op je weg krijgt waar God je ook bereidwillig voor maakt om dat te gaan doen. En dat is heel mooi, zo'n proces. Maar volgens mij blijft het altijd zo dat je moet zeggen, Heer, ik ga er niet over. Ik ben er verantwoordelijk voor. Maar ik ga deze weg doen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar mijn verlangen is voor u, mijn leven is voor u. Als het anders moet zijn, dan mag het ook anders. En misschien is het verlangen wel niet.
2: En ik denk
1: op de juiste plek.
2: Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is wat je zegt van, dat verlangen telkens weer in Gods handen leggen. Want soms kan het ook zijn dat God ons gewoon ergens voor roept op dat moment. Wat misschien nog niet ons verlangen is. Of wat we niet bedacht hebben. Ja. Soms geeft het leven ons ook. Neem mantelzorgen of wat dan ook. Dat je ineens voor je ouders moet zorgen. Je denkt, ja, lekker dan. Zit ik helemaal niet op te wachten. Ik zeg dan bij dat soort dingen altijd van, oké, we leggen ook dat weer terug bij God. Is het iets wat God op mijn bordje legt, wat ik nu mag gaan doen? Ben ik degene die dit moet gaan doen? En als dat ja is, bid dan dat God je ook de liefde geeft om het te doen. Ja. En liefde is eigenlijk nog veel krachtiger dan verlangen. Want dat kan elkaar ook weer juist versterken of aanwakkeren. En soms is het dus helemaal niet iets wat je van tevoren bedacht hebt, maar is het er ineens. En merk je, terwijl je ermee bezig bent, dat je denkt, nou, eigenlijk vind ik dit best wel heel erg leuk om te doen. Hè? Ja. Wat de boer niet kent, de vreet hij niet. Nee. Ja, als je het niet proeft, weet je ook niet of je het lekker vindt. Dus soms kan het ook zijn dat God gewoon zegt, joh, ga het nou gewoon eens doen. Ja. En dan zul je mijn zegen daarin ervaren, dat je het met heel veel vreugde toch mag doen. Ook al zien wij niet direct de menselijke vreugde erin.
1: Ja, ik denk dat wij wel heel wat voorbeeldverhalen op zouden stapelen, waar allerlei kanten aan zitten. Want je kunt je ook voorstellen dat iemand gewoon, om wat voor reden ook, omdat er blik redelijk beperkt was, een bepaalde baan is gaan doen en na 15 jaar zegt, ja, ik loop al zo lang met een diep verlangen en dat is anders dan wat ik nu doe. Nou, dan heb ik wel de neiging om te zeggen van, het is wel tijd om naar goed te gaan luisteren naar wat de Heilige Geest aan je, in je wakker roept. En dan kan een verlangen ook echt van God komen waar je handen en voeten aan mag gaan geven.
0: Ja, en of angst je tegenhoudt.
2: Nou, precies. Dat is echt het meest belangrijke. Want dat is waar we heel vaak, als we dan dat diepe verlangen, en ik heb het al jaren, dan gaan bij mij de alarmbellen. Ja. Zal wel zijn als coach, maar dat ik dan dus echt denk van wow. Maar kan het zijn dat God allang jou op een andere weg heeft, maar heeft nog steeds geduld? Hoe lang ga je wachten totdat hij jou ontslaat uit je baan? Of ga je inderdaad zelf op zeggen omdat je weet dat je iets anders moet doen?
3: Sluit ook aan bij deze vraag die binnenkomt. Ik heb zoveel gebeden, zoveel gesproken met mensen, zoveel tijd genomen. Hoe lang moet ik nog wachten tot ik bericht krijg van God welke keuze ik moet maken?
1: Nou, ja, ik ken natuurlijk niet het hele verhaal, maar ik zou geneigd zijn om te zeggen, wat heb je nodig nog om zelf met God die keuze te maken? Want het is niet altijd zo dat God voor jou die keuze gaat maken. Sommige mensen pellen het leven zo af dat ze zeggen, ik ga pas een stap zetten als werkelijk God al de deuren, zodat ik zelf geen verantwoordelijkheid hoef te nemen. Want als ik zelf geen stappen zet, kan ik ook geen fouten maken. En dus ik weet niet of wij uitsluitsel van God krijgen. Misschien is het ook zoals Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, zei, het is ook zo heel moeilijk niet. Als de nood van de wereld samengaat met wat jij te bieden hebt, wat je aan gaven hebt gekregen, dan ligt aan je roeping. Dus niet gaan wachten totdat je uiteindelijk uitsluitsel krijgt. Gaan.
2: Nou, dat heeft toch ook met de auto te maken waar je het net over had. Van een auto die niet rijdt kun je ook niet sturen. Dus ga gewoon iets doen. Ga dan doen wat je hand vindt om te doen. Ga liefhebben.
0: Want die reacties komen ook wel binnen. Van ja, leg me inderdaad niet veel te veel nadruk met Gods plan op je leven. En daarmee een veel te hoge druk. En dat bij jonge mensen moeten we niet gewoon achter de herder aan gaan lopen.
1: Ja, altijd.
2: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd ook weer, wat je zegt, oh ja, maar God wil wel invloed in je leven hebben. Hij kent al je haren.
2: En als je dan hebt over die herder, hoe heerlijk is dat verhaal dan dat er eentje wegloopt en dat hij hem gaat halen? Ja, toch?
1: Ja.
0: Je wordt gewoon weer gehaald. Als we nog even, we hebben nu best wel het plan met ons leven. Als we nog even uitzoomen naar Gods plan met de wereld. Vinden jullie dat de Bijbel daar duidelijker over is dan Gods specifieke plan met je persoonlijke leven?
2: Nou is maar net welk deel van de Bijbel je leest, denk ik. En hoe je daarin verdiept.
1: Ja, maar ja, zeker. Maar kijk, het grote verhaal wat de Bijbel vertelt is die van schepping, zondeval en herstel en welke woorden je er ook aan geeft. Mm-hmm. De wereld zoals die nu is niet een wereld waar God vrede over is. Hij is bezig met iets anders. Het gaat naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik denk dat voor christen zijn kun je vele uitdrukkingen gebruiken, maar één daarvan is dat je eigenlijk al invoegt in een nieuwe wereld. En dat wringt hier wel eens, omdat je eigenlijk, kijk, we zeggen als christen zijn van gisteren, nee, christen zijn van morgen. En ze leven vandaag, en dat zorgt ervoor dat het wel eens wringt. Want je wil Jezus volgen in een weerbarstige, gebroken wereld. En dat wringt aan alle kanten. Maar ik denk dat dat grote vergezicht van het gaat toe naar een wereld waar God gekend is, waar God aanbeden wordt, waar de vreugde zeg maar niet meer meetbaar is, omdat hij allesomvattend is. God zal alles zijn en in allen. En dat zal een rechtvaardige wereld zijn. En vanuit dat verlangen mogen we hier in alle eenvoud ons leven gestalte te geven. En dat hoeft niet met grote toeters en bellen. Dat gaat simpelweg met de gaven die God je geeft. En daarom, wat heeft God je meer bevolen, zegt profeet Micha, dan hem te kennen, ootmoedig met hem te wandelen, recht te doen, mensen te helpen.
2: We kunnen de grootsheid ook helemaal niet overzien. Wat weten we nou van het universum? Misschien zijn er nog wel vijf waar we helemaal niks van af weten. Weet je, dus we mogen ook God gewoon God laten zijn, toch? En van daaruit ook weer weten, komen we toch weer terug. Hij is ook je liefdevolle papa. Hij is met jou, de Heilige Geest woont in jou en hij wil jou dagelijks leiden om het puzzelstukje te geven wat de grote wereld nodig heeft.
0: En ik vind het ook een hele mooie. Je mag je dus, we weten hoe dan ook welke taak we weer hebben, wat zijn plan is. Dat is dat we nu al leren invoegen in die nieuwe wereld.
2: Ja.
0: En dat vinden we eigenlijk al heel lastig genoeg. Met alle angsten en alle dingen aan ons te rekken.
2: We zijn ook minis en dat mag.
0: Ja, joh.
2: Weet je, als je nou je kind van groep 3 en het leren lezen bent. En dat is echt groots hoor. Laat staan dat hij straks hele dikke pillen moet gaan lezen. Gaat studeren. Ja, ja. Dat vraag je toch niet nu van hem?
0: Nee, zeker
2: Je geeft
0: niet.
2: Hem toch de ruimte om eerst Sim en Nim te lezen.
0: Precies, zo is het
1: dat
0: helemaal.
1: Dat is koninkrijkswerk.
0: Ja, precies. Ja. Dat is echt,
2: je bent echt mooi bezig.
3: Zo mooi, we zijn weer terug bij bij de kinderen. Dat sluit deze vraag ook bij aan. Want we hebben natuurlijk veel gehad over je eigen keuzes maken. Maar ja, wat nu in dit geval? Mijn dochter staat op het punt om een grote keuze te maken in haar leven. En wij zien één weg die we denken dat heel erg bij haar persoon past. Maar zij wil een andere weg gaan. Hoe ver zouden jullie gaan als ouders om je hierin te mengen? Of haar gewoon haar eigen keuzes laten maken die misschien een moeilijk pad zouden kunnen opleveren?
2: Ik zou ook willen weten hoe oud het kind is. Ik vind het nogal verschil of ze 11 is of 21. Zeg maar.
3: Klinkt wel als jong
2: klinkt volwassen. Klinkt als volwassen, ja. Ik zou vooral het gesprek aangaan. Want weet je, zij moeten namelijk zelf ook weer leren dat God erbij is en dat hij je leidt. En ik zou wel de openheid willen brengen van oké, dit is wat wij zien in jou, in je persoonlijkheid of in je ervaringen. Of dit zijn de puzzelstukken die wij zouden samenleggen. En dan tegelijkertijd denk ik dan toch, ja, ook een beetje zoals God naar ons leven kijkt. Je hebt ook je eigen wil. Je mag ook zelf met je kop tegen de muur gaan. Maar dan ben ik er daarna wel om je weer dikke knuffels te geven. En ik blijf voor je bidden. Heer, voorzie, strijd deze strijd. U weet wat goed is. En als u toestaat dat ze deze weg helemaal gaat, ja.
1: Ja, ik ben het mee eens. Te hard duwen en trekken, dat zal niet helpen. Ik denk dat je wel eerlijk je zorgen met een voorzichtig perspectief, zeg maar, neer moet leggen. Dit zien we, dit denken we, maar jij moet die beslissing nemen.
2: Maar zijn het zorgen? Of zijn het zorgen? Of zijn het gewoon met meedenken? Hè,
1: precies.
2: Dus, want zorgen hoeven ons niet te maken. Ook die mogen weer aan Jezus geven.
1: Ja, is ook
2: natuurlijk.
1: Zo.
0: Maar termen als ik denk niet dat dit Gods plan voor je leven is.
1: Dat kun je niet zeggen. Want zelfs die bochten, en stel, ze kan je nog gaan verrassen ook. Dat je gewoon niet genoeg overziet wat goed voor haar is. Dat kan ook nog. En stel voor dat ze vastloopt in studie of werk. Dan kan dat ook weer.
2: Nou, heb ik ook gedaan. Moet je kijken hoeveel mensen dat tot zegen is geweest.
1: Ja, precies.
0: We moeten dit panel gaan afsluiten. Het is een superboeiend thema. Maar het is natuurlijk ook echt een thema waar zoveel in zit. Tot slot, wat zouden jullie willen meegeven aan iemand die dus vandaag zelf voor een belangrijke keuze staat en graag Gods wil doen, in zijn plan wil leven?
1: Ja, een instant oplossing? Nee, ik zou zeggen, leg je leven in Gods hand. Vertrouw hem. Ik denk, elk gesprek dat je voert, mag je wel biddend in van geef mij uw leiding en uw wijsheid. En grotere beslissingen hebben soms ook gewoon even wat tijd nodig om je verlangens en alles wat zich daar roert in je hart, om dat wat af te stemmen op wie God is.
2: Kijk gewoon naar wie je bent en naar de puzzelstukken die je al hebt gekregen, de ervaring die je hebt gehad. En dan mag je je verstand ook weer onder de autoriteit van Gods liefde zetten. Het heeft toch echt alles te maken met leren leven in overgave aan God. En doen we dat niet tot de dood ons scheidt? Hij is erbij.
0: Ik wil jullie enorm bedanken dat jullie vandaag onze panelleden waren. Enorm waardevol. Anne van Os, Karin Ros, dank jullie wel.
1: Heel fijn, graag gedaan.

0: Cela en Thuis.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Elise Manna, een hele goede morgen.
2: Thijs en Jorieke, hallo.
0: Hallo. Nou, een hele. Ja, dat zeg ik nu tegen iedereen, maar goed, dat is de eerste keer dat ik jou spreek na de zomer. Ja. De herfst is toch aanstaande. Als ik hier trouwens buiten kijk, lekker buitje zitten we in. Hey, wat heb jij meegemaakt? Wat ben je aan het meemaken? Wat moet er van je hart nu we je zo lang niet gesproken hebben?
2: Nou, ik ben op dit moment na een lange treintocht ben ik in Heerenveen beland. Daar ben ik in de studio van André van der Weijden. Ja? Samen met Ellie Zuiderveld. Want die is een album aan het opnemen met heel veel prachtige, leuke nieuwe nummers.
0: Wat?
2: En ja, en ik mag daar vandaag wat oetjes, aatjes, refreintjes en dingetjes voor inzingen.
0: Wacht even, ik wist dit niet. Was dit al bekend dat Ellie gewoon met een album gaat komen?
2: Ellie, was dit al bekend dat Ellie met een album gaat komen?
3: Nou, niet bij jou dus, denk ik.
0: Oh, Ellie, wat leuk! Wat leuk!
2: Leuk, hè? En dan heb je de primeur.
0: Nou, ja, zo voelt het. Ja, tenminste, ja, of iedereen weet het al.
4: Wanneer komt het album?
3: Het album duurt nog even, maar de single komt komende maand.
4: Nou, wat leuk.
0: Wat gaaf zeg. En dan is dus Elise is dus je achtergrondzangeres, begrijp ik.
3: Ja, vandaag is ze mijn achtergrondzangeres. Maar we proberen haar zover te krijgen dat ze een duet gaat zingen. Maar dat komt nog.
0: Elise, dat ga je toch wat doen?
2: Ja, tuurlijk ga ik dat doen. Maar dan moet eerst het nummer nog even af zijn. Dus dat gaan we vandaag nog niet doen.
0: Oh. Maar er is een nummer in de maak voor jullie twee.
2: Er is een nummer in de maak, ja, dat klopt wel.
5: Ja.
0: Oh, jongen, ik word hier helemaal enthousiast van. Ja, ik weet je, ik...
5: Ik word helemaal gestoord van.
0: Jullie worden gestoord van, ik word er enthousiast van. Oh.
2: Nee, zij zegt, ze wordt er helemaal gestoord van, volgens mij. Het ging over jou.
0: Ja, maar weet je hoe zo dat is? Kijk, ik zat laatst toch te denken, want de herfst begint weer een beetje. En ik dacht, oh, vorig jaar, wat was dat? Ik ging echt al een beetje mijmeren hoe leuk het was in november toen wij naar Ellie en Elise gingen. Dat is gewoon zo'n diepbare herinnering. Dus jullie met z'n tweeën, ja, daar word ik gewoon... prettig gestoord van.
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Dus, dit is goed nieuws. Ja, het moraal, jij had iets.
6: De moraal van dit verhaal.
2: Nou ja, ik heb door de jaren heen heel veel gedeeld in deze rubriek. En het antwoord daarop, op veel van dat soort delingen, zou kunnen zijn het refrein van dit lied, wat op het nieuwe album van Ellie gaat komen.
0: Oh, primair!
2: Ja hoor, daar komt ie, ja.
7: Maar als het goed is, gaat de zon vanzelf weer onder. En als het goed is, komt die ook vanzelf weer op. Verlies dus nooit de moed, ook al ging het vandaag niet goed. En ben je uit balans, dan krijg je morgen weer een nieuwe kans.
0: Ja!
2: Oh, nee.
0: Elke keer het moraal gebruiken. Oh, dit belooft zoveel goeds. Dit was echt fantastisch. Dankjewel, Ellie. Dankjewel, Elise.

0: Chris Tomlin doesn't hear. Ik vertel het ook even over mijn fantastische herinnering van vorig jaar. Wij waren daar samen met mijn hele familie, ook voor mijn moeders verjaardag bij Ellen en Lise. Staat nog op de podcast. En dat die theatershow, die is gewoon in reprise dit najaar. Dus je kan, als je denkt, ik was daar niet bij, je kan daar gewoon bij zijn. True Tickets, daar kan je gewoon op naar Ellen en Lise toe.
1: Ja, dit is wel echt de allerlaatste kans voor drie keer, denk ik.
0: Ja, nog drie keer. Dus dit is wel echt de allerlaatste kans. Hey Daan,
2: Goedemorgen.
3: Dilemma van Daan.
0: Oh, wat leuk. Heb je voor ons een dilemma?
4: Nee, ik hoorde dat het andersom het geval was.
1: Ik heb er eentje voor jou, ja.
4: Dat hoor ik.
1: Jurieke zet je voor het blok, maar dat doet niet mee.
4: Schrijf onmiddellijk door. Ja, zeg het eens.
1: We zijn dit programma begonnen met het lezen van Jurieke met de kindertjes.
4: Ja.
1: Voor jou dit dilemma. Nim, Pim, Dim of Aap, Noot, Mies?
4: Oh, wacht even.
0: Ja, welke leerlijn?
4: Ja, ik was toch wel van aap. Dat kan je niet verbazen, Thijs.
1: Ken je het rijtje nog? Gaat die verder?
4: Ja, aap, noot, mies, Wim, zus, Gijs, Jet. Nou,
1: vuur,
4: ongeveer. Vuur, lam.
0: Oh, wauw, dat je dat weet.
4: Nou, ja, zeg, dat is tegenstand.
0: Ik zou het echt niet weten. Ik weet niet welke leerlijntje ik vroeger had.
1: Nee, het leesplankje. Ja, dit is wel een klassieker, hoor. Ja.
0: Ik heb geen idee. Jij ook nog? Had je ook aap, noot, mies?
1: Hij stond bij ons nog in het lokaal. Gewoon op die dingen, maar hij werd niet meer gebruikt.
4: Ja.
0: Wat waren jouw woorden dan?
1: Ik geloof dat vuur, dat wel een van mijn eerste...
0: Mooi.
4: Vuur.
0: Past ook mooi bij wie je bent.
1: Ik denk dat in mijn leven ook echt een plek heeft gekregen.
0: Komt het vuur in je hart, die passie, die zit er helemaal in inderdaad.
1: Groep 3 begonnen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
12: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Gibbs. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
13: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen twee verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden. Zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Kleinderheide ruim een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.
19: Een man een man, een woord, maar ja, dat proberen we. Het lukt ons niet altijd. Bij hem met hoofdletters geschreven wel. En daarover wordt hier straks dit gezongen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Rij gerust. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
5: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
6: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl. Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
14: De Lunchroom.
15: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cody Carnes. Goedemiddag. Ja, het was hier een drukke, een beetje rommelige ochtend vanochtend. Ja, dat heb je soms wel. Wellicht ook herkenbaar dat je denkt, ja, heb ik het allemaal nog wel onder controle? He, moet ik ze niet even op een rijtje zetten? Dat is misschien wel even een goed idee. Hebben we ze allemaal op een rijtje? Even kijken. Muzikale lunchkaart, check. Ja. Met twee menus, ja, check. Met in beide een voorhoofd en nagerecht, check. Ja, zo komt

0: Dat is toevallig. Dat hoor je wel eens. Of je herkent het ook wel bij jouzelf, hè? Dat er sommige gebeurtenissen zijn waarvan je denkt, nou, dat is toeval. Deze twee muzikanten denken daar wat anders over. Toby Mac en Jamie McDonald. Volgens hen vallen sommige dingen ons juist toe. Ze zijn dus door God gegeven. God did it. Het is 10:50. Het is er hoog tijd voor.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je elke dag rond dit tijdstip. Komt vandaag uit 1 Johannes 4, vers 19, waar staat: wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dus 1 Johannes 4, vers 19, de dagtekst van vandaag. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad.
1: Het christelijke radiostation.

0: kan nog wel eens gedoe zijn om een testament, hè? Nou, in dit geval is dat helemaal niet nodig. Daarvoor hoorde je Lef met Dansen in, jawel, de regen. Het is 00:30. En het is tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. In het noorden en in het westen wordt het geleidelijk droger. Wordt vandaag maximaal 19 graden. Dat is wel even een verschilletje bij gisteren. Morgen, dan blijft het vooral in het noorden en in het westen wisselvallig met buien en ook regen. In het zuidoosten blijft het vaker droog. Dan ook zo'n 19 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja, ik zei het al, het is helemaal kant en klaar weer. Vers samengesteld, elke dag een nieuw menu, sterker nog. 2 menu's. Ja. Je krijgt ze rond dit tijdstip altijd voorgeschoteld. Hè, rond 00:30, de keuze is aan jou straks. Welk menu zou je graag helemaal willen horen hier in de lunchroom? En dat wordt dan rond 15:45 ongeveer. Stemmen kan heel eenvoudig via onze Groot Nieuws Radio-app. Moet je gewoon even A of B intoetsen. Dat is allemaal heel eenvoudig. Dus A of B. Maar ja, wat zit daar dan in, hè?
1: Menu A.
0: Daarin, bij u is het goed. Stil maar zo.

0: Dus in A, bij u is het goed. Still my soul, be still and homesick for heaven. En dit is...
1: Menu B.
0: Dicht bij u, Lord, I need you en deze...

0: zeg het maar, lunchroom vrienden en vriendinnen.
1: Daan Hartgers.
0: Wat wordt het zo dadelijk? A of B? En waarom A of B? Dus wat wordt het? A of B? En waarom A of B? Kom maar door met je bestelling en dat kan via onze Grootnieuwsradio-app.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Martijn Buwalda bezong het leven. Daarvoor Stuart Townes met een lied dat hij alweer ruim 30 jaar geleden schreef, waarin hij het paasevangelie wilde beschrijven. In welgeteld 3 coupletten, zeg maar als een soort goede preek dus, hè, in 3 punten, met in het eerste couplet het sterven aan het kruis van Jezus, de opstanding in het tweede couplet uit de dood, en in het derde zijn verlossing voor iedereen. Dus een lied over Gods enorme liefde voor ons. How deep the Father's love for us. Minuutje of 5 nog. Kun je stemmen op de muzikale lunchkaart en dan gaan we hem uitserveren. Wayne.

0: Je hoorde twee liederen achter elkaar. Ademproject met Uw Trouw. En daarvoor Waymaker Michael W. Smith. 12:15 precies.
1: De lunchkaart.
0: En dan weet je wel hoe laat het is. De uitslag van de muzikale lunchkaart. Komt nog net eentje binnen hier. Wie is dat? Marco stemde op A. En hij was niet de enige. Belinda stemde eerst op A. Maar die stemde eerst op B, zo was het. Stapte over naar A. Er kwam ook nog een A-stem uit helemaal Albanië. Maar dat is niet geworden. Nee, het is absoluut B geworden. Dankzij heel veel stemmen, ik noem een paar namen. Die van Gerda, Anne, Cora, Peter, Ellie, Jinke en Geert.
2: De lunchkaart.
0: En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan, maar dat doen we niet. Anders hoor je het menu niet. Dit is menu B, geniet ervan. Van Dicht bij U, Lord I Need You en allereerst Matt Marr met Wait.

0: dicht bij u. Je hoorde Irma Dee en Raya, Joy Enriquez met Lord I Need You en Matt Marr met Wait. Je moet nog even een klokje rond wachten voor een nieuwe muzikale lunchkaart, maar die krijg je morgen 12:30.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de stukken openbaar maakt van een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen. Zijn voorstel werd door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn, maar de stukken zijn naar de media gelekt. En daarom wil de Kamer ze nu ook hebben, maar dat is tegen de zin van het kabinet. Meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag is te zien bij Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlaggen en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat ex-president Thaçi 25 jaar cel krijgt. De 4 grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Er komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder meer opvangplekken en medicijn om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen ze. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
0: We openen straks de Bijbel en wel bij Psalm 121. En dat klinkt hier dan zo.
20: I

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
14: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
18: De Lunchroom.
19: Met Daan Hartgers.
18: Het christelijke radiostation.

I lift my

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Brian Doorksen. Midden in onze lunchroom staat een grote leestafel met daarop natuurlijk allerlei verschillende kranten. Waarbij vandaag iedereen schrijft over de dag van gisteren, over Prinsjesdag. Nou, er kwamen weer heel veel cijfers voorbij. Allerlei deskundigen laten daar allerlei berekeningen op los. Nou ja, een beetje plussen en minnen. Geld, geld, geld, ja. Het maakt niet gelukkig, nee, maar we kunnen ook niet zonder, hè, laten we eerlijk zijn. Maar nu vroeg ik me net hier af in onze lunchroom, wat maakt jou gelukkig? Waar ben jij momenteel dankbaar voor? En ja, dat kan met van alles en nog wat te maken hebben. Met jouw financiën of met gezondheid. Met familieomstandigheden, met een liefde, een baan, een hobby, een nieuwe fiets. Een lekker bord met eten. Ja, kan allemaal, hè. Heerlijk. Kan van alles zijn. Dus wat maakt jou momenteel gelukkig? Waar ben jij dankbaar voor? Laat het ons weten en dat kan heel eenvoudig via onze Groot Nieuws Radio app.

0: Dagger. Paul Beloche was ooit op bezoek in Israël, bracht ook een bezoek aan de Klaagmuur, waar hij het woord Adonai vaak hoorde en hij vond dat prachtig klinken. Begreep dat dat Heer betekent, of mijn Heer, en dacht, misschien mooi om dat woord in een lied te gebruiken. Nou, dat lied moest hij dan nog wel schrijven. Maar dat is gelukt, dat deed hij met dit als resultaat. Praise Adonai.
1: De plaat die je raakt.
0: Grootnieuwsradiovriendin Nelly heeft ook een lied dat haar hart raakt, waarbij ze ons het volgende laat weten. In deze moeilijke tijd, vol conflicten, is het voor mij kostbaar om toch God te mogen blijven prijzen en te loven. Praise, onder alle omstandigheden dus. We mogen weten dat Hij er altijd is, dat Hij ons niet vergeet, en dat geeft werkelijke vreugde. Aldus Grootnieuwsradiovriendin Nelly.

0: Gerald en Nelinda Troost met Goud in jou. Daarvoor speciaal voor Grootnieuws Radio vriendin Nelly het lied Praise. Het is bijna 2:30. Het is helemaal tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en wolken en buien elkaar af. In het noorden en het westen wordt het geleidelijk droger. Het wordt maximaal 19 graden vandaag. Morgen blijft het vooral in het noorden en in het westen wisselvallig, met buien en wat regen. In het zuidoosten blijft het vaker droog. En dan ook een graadje of 19 maximaal.
1: Daan Hartgers.
0: Wij vroegen ons vanmiddag af hier in onze lunchroom: wat maakt jou werkelijk gelukkig? Waar ben jij dankbaar voor? Nou, er is al heel veel binnengekomen, maar laat het ons maar weten.
2: De lunchroom.
0: En dat kan via onze app.
1: Het Christen.

So no.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: U maakt ruimte voor mij, aansluitend Unsung Hero door voor King and Country. Draai ik speciaal voor Joke, want die wordt daar heel gelukkig van.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: En we hebben het erover. Over dankbaar zijn, gelukkig zijn. Waar word je dankbaar van? Dat vroeg ik aan jullie. Ellie zegt, nou, hoor je Daan, om lieve mensen om mij heen. En het leven in vrijheid. En dat God voor ons zorgt, dat maakt mij dankbaar en gelukkig. Arine zegt dankbaar, ja, voor zoveel. Voor het kennen van God en Jezus. Voor een fijne familie, voor mijn relatie. De natuur, gezondheid. Op dit moment dat ik thuis mag werken en ondertussen kan genieten van Groot Nieuws Radio. Dat is mooi. Jacqueline die zegt, ja, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Een indrukwekkend verhaal. We zijn dankbaar dat we onze lieve moeder nog bij ons mogen hebben. Afgelopen maandag heeft ze een hersenbloeding gekregen. En ondanks de grote bloeding zijn we toch dankbaar dat ze haar spraak heeft behouden. En dat we nog even met haar kunnen praten, ook al is dat soms maar kort. De situatie is zorgelijk en tegelijkertijd zijn we toch ook dankbaar dat ze er zelf rustig onder mag zijn. Sterkte toegewenst, Jacqueline. Annemarie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar ben je dankbaar voor?
2: Ja, eigenlijk voor de hele gewone dingen. Wij merkten het heel erg toen we terugkwamen van vakantie. Dan weet je gewoon, dan kom je thuis en denk je, ach, wat een fijn huis wonen we eigenlijk in. Een heel gewoon huis. En de mensen om je heen. En een leuke baan die ik heb. En eigenlijk hele gewone dingen.
0: Ja, maar dat is een kunst, Annemarie, om dat toch te zien.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hoe zit dat bij jou? Zit dat in je karakter, dat je daar oog voor hebt? Gevoel voor hebt?
2: Ja, deels is dat zo. Het is wel leuk dat je dat zo vraagt. Ik heb een poosje geleden was in het programma van Thijs en Jorieke.
0: Ja,
2: Romy en Nicolaas.
0: Ja.
2: En die spraken ook over dankbaarheid. En het is een soort omdenken eigenlijk ook van in de gewone dingen dankbaar kunnen zijn.
0: Hmm.
2: Dus, maar
0: het is dus ook wel een keus voor jou. Het gaat niet heel makkelijk, zeg maar. Je moet wel voor openstaan. Je moet het zien.
2: Je moet er zeker voor openstaan. En soms, ja, wat ik zei, omdenken. Ik moest net gewoon de wc schoonmaken.
0: Oh, nu
2: dus
0: ben ik benieuwd.
2: Dat vind ik niet zo leuk. Maar ik ben wel dankbaar dat ik dat niet alleen voor mezelf hoef te doen. Ik heb gewoon een gezin waar ik dat voor mag doen. Dus dat stuk spullen opruimen van de kinderen die ze laten slingeren is ook niet leuk.
0: Oh.
2: Maar ja, het betekent wel dat ik niet alleen ben in huis. Dus,
0: nee.
2: Ja.
0: Volgens mij heb je ook een goed hart, Annemarie. Dat zit er ook een beetje onder, volgens mij.
2: Ja, dat is goed om te horen. Maar...
0: Ja, dat proef ik een beetje. Ja, dat
2: is ja.
0: Nou, mooi. Er was ooit een heel oud liedje van heel erg vroeger. Het zijn de kleine dingen die je doet, maar het is wel zo. Dus, Annemarie. Hè?
2: Ja.
0: Nou, blijf ervan genieten.
2: Ga ik doen.
0: Dankjewel. Doeg.
2: Doeg. Fijn programma.
0: Hoi.

0: Lofaanbidding hoorde je in de lunchroom. En je hoort nu Hans. Goedemiddag, Hans.
1: Goedemiddag, Daan.
0: Ik zat net eens even de balans op te maken. Maandag was Eline bij jou te gast. Gisteren Reni en Elisa. Ja, het houdt niet op, hè?
2: Nou, nee, op een zeker moment wel. Als ik gewoon mensen stop met uitnodigen, dan stopt het vanzelf.
0: Maar voor vandaag?
2: Voor vandaag komt Arend Jansen langs.
0: Oh, joh.
2: Want die wordt komend weekend 50 jaar. Ja. En dat laat hij niet zomaar voorbij gaan. Hij heeft een speciale verjaardagsmuzikale party gepland. Dus ik ga met hem eens even over die eerste 50 jaar spreken. En natuurlijk ook over de party. Bovendien gaan we een stukje van een nieuw lied horen.
0: Oh, hartstikke leuk.
2: Dat hoop ik. Nee, dat hoop ik zeker.
0: Nee, weet ik zeker. Met Arend komt het altijd goed. Met jou ook.
2: Mooi. Nou, fantastisch.
0: Bye bye. Hè? Ja.

0: spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
7: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
14: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
15: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
18: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met tractoren en iemand had ook een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar de koe moest van de politie buiten blijven. Bij ongeregeldheden op het Haagse Malieveld zijn enkele mensen opgepakt. De politie zet er een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van ex-president Thaçi van Kosovo hadden zich verzameld voor de uitspraak tegen hem. Het Kosovo-tribunaal gaf hem 25 jaar cel. Na de uitspraak ging het mis op het Malieveld. In Rotterdam staat een Syriër voor de rechter omdat hij een hoge functie zou hebben gehad bij terreurorganisatie IS. Volgens justitie hielp hij in Syrië mee bij het plegen van zware geweldsmisdrijven, voordat hij in 2019 bij ons asiel aanvroeg en in Arkel ging wonen bij Gorkum. Er is ruim 17 jaar cel geëist. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht.
0: Drie rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Op de N381 van Drachten naar Emmen rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier 10 minuten extra reistijd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
1: De gast vandaag in Backstage, Arend Jansen. Komend weekend wordt hij 50 jaar en dat viert hij met een muzikale party waar jij ook bij kunt zijn. Eerst muziek van Gateway Worship.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
23: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
28: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
29: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
30: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
31: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
32: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
33: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
32: Dus waar moet je zijn voor de magic?
33: Jojo.
34: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf... die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet... Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
35: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
36: Fans van Voordeel.
35: Aldi.
37: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
35: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
36: Fans van Voordeel,
35: Aldi.
38: Backstage.
39: Met Hans van Vuren.
38: Het christelijke radiostation.

0: Claire Smith en Gateway Worship voor de Who Else.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Alfred.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Vandaag ga ik eens 50 jaar van het leven van Arend Jansen bespreken met Arend Jansen zelf. Dat is wel zo'n authentiek gesprek dan. Uiteraard hebben we het ook over het concert dat daarbij hoort. Komend weekend, zaterdag aanstaande in Elburg. Jij kunt erbij zijn, dus informeer je alvast even op de website van Events for Christ. Hebben we dat maar vast gehad, komen we vast nog vaker over te spreken. Dit is Laura Story.

0: Indescribable, dit was de uitvoering van Laura Story.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Afgelopen maandag hebben we hem al gehoord, maar vrijdag komt hij pas uit. De nieuwe single van Eline. Zij gaat volgende maand op tournee met Denise Brand. Wordt een hele interessante tour. Bovendien is ze nou echt zwanger. Ik heb het met eigen ogen gezien. Echt heel erg zwanger, dus dat wordt leuk op het podium. Dus zorg dat je erbij bent. En dit lied, dat zit in het repertoire. Ik vind hem leuk, totdat de storm weer ligt.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, en vertrouw op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Word of God Speak, het grootnieuwsradio-lied. Traditioneel is dat, voor wie later is ingeschakeld. Dat was namelijk het allereerste lied dat wij draaiden toen we grootnieuwsradio begon, 19 jaar geleden. Mercy Me was dat.
1: Backstage Classic.
0: Ja, en over muziek van weleer gesproken. Een Backstage Classic is ook een wat ouder lied. Wel uit deze eeuw overigens. Het is van een van de worship-albums van de band The Newsboys. Wij gaan luisteren naar Hearings.
1: Backstage Classic.

0: It's Gonna Be Okay, Lauren Daigle. En daarvoor He Reigns, een backstage classic van de Newsboys. We gaan een gedachte even naar komend weekend, want dan gaat het gebeuren. Om precies te zijn maandag aanstaande. Arend Jansen, hele goede middag. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Maandag. Hoe kijk je naar die dag?
1: Nou, maandag is een vrij rustige dag.
0: Hoop je?
1: Dat hoop ik echt. dit weekend is vrij hectisch, maar maandag, op maandag ben ik meestal vrij. Dus dan hoop ik eigenlijk 's ochtends even naar het sportschool te gaan. Daarna doe ik altijd even een saunaatje. En dan 's middags misschien even met Denise ergens lunchen. Dat is eigenlijk zoals ik het voor me zie.
0: Ja, voor wie later inschakelt, die heeft nog geen idee waarom maandag voor jou verder een bijzondere dag is.
1: Dat weet niemand.
0: Dat weet niemand.
1: Nee.
0: Maar jij wordt 50 jaar.
1: Yes.
0: Ik herinner me dat jij ongeveer een jaar geleden al over die datum sprak. Het idee dat jij iets met je 50ste wilt,
1: ja,
0: dat leeft al een tijdje. Waarom?
1: Nou, omdat ik het wel een mijlpaal vind eigenlijk. Het is een soort kantelpunt in je leven. En het mooie is, je bent denk ik oud genoeg om te weten wat er speelt. En jong genoeg om nog behoorlijk relevant te kunnen zijn.
0: Ja? Is relevantie belangrijk?
1: Ja, voor mij wel, vind ik wel.
0: En hoe uit de relevantie zich voor jou in de beste vorm?
1: Ik vind het belangrijk in mijn leven om mensen op weg te helpen. Goed gevoel te geven, richting, plezier ook.
0: Hmm.
1: Dat is natuurlijk heel belangrijk in het leven. En nou ja, kijk, als je ouder wordt, ik wil niet heel belerend klinken. Want er zijn natuurlijk ook mensen die luisteren, die zijn 70 en die denken, gast, waar heb je het over? Want je bent pas 50.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik ook weer een bemoedigende gedachte, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan weet je wel een beetje, ze zeggen altijd waar Abraham de mosterd haalt, dat weet je dan. Dat betekent eigenlijk...
0: Gewoon bij de Jumbo, hoor. Ik weet dat inmiddels.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar het betekent eigenlijk van, je herkent de patronen in het leven. En ik vind dat op zich een mooie wijsheid om te hebben. En nou, we hebben best wat in onze rugtas zitten in de afgelopen jaren.
0: Mm.
1: En het mooie is dat je dan toch ook terug kunt kijken en denken van, nou, we zijn er nog. Mijn levensmotto is altijd kracht voor vandaag, blijde hoop voor een toekomst. Het zinnetje uit God, groot is uw trouw. En ik kan ervan getuigen, het is gewoon de waarheid.
0: Ja,
1: ja.
0: Jij noemt het een kantelpunt. Heb je eerder het idee gehad dat je een kantelpunt had?
1: Nou, ik weet dat ik toen ik 40 was, vond ik dat ook al zo'n ding. Ik heb gelukkig een beetje degene dat ik wat jong lijk. Althans, dat zeg ik dan maar zelf.
0: Ja, het is goed dat je dat zelf zegt.
1: Pas niet bij iemand een kantoor binnen en te vroeg is hoe oud ben je. Iemand, hij is vast 56.
0: Hmm.
1: Toen dacht ik, oké, Gen Z is nog niet zo goed op de hoogte van leeftijden. Want ik zie er echt nog uit als 35. Maar dat is in mijn hoofd dan. Hè?
0: Dat is in jouw hoofd, ja.
1: Dus toen ik 40 was, vond ik het ook al een kantelpunt. En kijk, als muzikant is het natuurlijk belangrijk dat je, naast dat je je instrument beheerst, ook gewoon nog enigszins geloofwaardig overkomt op het podium.
0: Mm.
1: Dus daar ben ik me wel van bewust. En ik vind het soms wel spannend, want je kijkt ook naar beneden. En ik zie gewoon heel veel leuke, jonge gitaristen waarvan ik denk, ik zou die meteen in mijn band doen. En leuk om eens wat nieuws uit te proberen. Dus ik voel ook soms wel die spanning van, hoe lang gaat dit nog duren? Of wanneer, zoals mijn grote vriend André Bijleveld wel eens zei, als je 50 wordt, verdwijn je naar de zijkant van het dienblad.
0: Ja, want zo heeft hij dat ook ervaren.
1: Dat heeft hij zo ervaren.
0: Ja, ondertussen is hij een hartstikke druk mens met een heleboel leuke dingen, als we André mogen geloven.
1: Ja, en ik denk ook als je wat ouder wordt, soms moet je er zelf gewoon wat harder voor werken om toch, ik wil niet relevant, is misschien zo'n zwaar woord, maar wel om gewoon van je te laten horen.
0: Ja, maar goed, dat kan dus ook in kleine kring. Gewoon relevant zijn in je eigen zin is natuurlijk ook al misschien wel een topprioriteit.
1: Zeker, vanochtend hebben we nog het droge van mijn moeder naar beneden getild. En onze zoon Noah, die gaat binnenkort naar Berlijn verhuizen, dat is dan weer een hoogtepunt.
0: Oh joh.
1: Ja, die gaat daar voor een grote platenmaatschappij werken. En dat voelt ook wel. Het is aan de ene kant een beetje verdrietig. Van hij gaat eruit. En aan de andere kant denk je, god, wat hebben we hem toch veel mee kunnen geven.
0: Hmm.
1: Aan dingen die wij weer hebben geleerd. En weer aan hem hebben gegeven.
0: Ja.
1: En dan kan hij dan weer mee verder. Dus eigenlijk is het een hele mooie plek, 50. Ja.
0: 50 geeft ook de aanleiding, één, om om het daar eens even uitgebreid over te hebben. Nou, daar hebben we een hele uitzending voor. Maar ook om een party te organiseren. Dat doe je zaterdag. En ik noem het al even, meer informatie daarover op de website van Events for Christ. Maar wat ga je doen?
1: Nou, ik vind het ontzettend leuk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: En bij mij is een feestje pas compleet als iedereen er is. En zoals iedereen wel weet, ik speel in heel veel bandjes. Dus het leek mij leuk om die bandjes dan allemaal te combineren. Dus ik ga mijn eigen muziek spelen. Ik heb twee broers, Maarten en Dirk, die spelen allebei ook gitaar. Dus we gaan met z'n drieën spelen, liedjes van Dire Straits. Ik heb Jolien Damsma gevraagd. Ik heb haar platen ingespeeld en ik heb een bijzondere klik met haar. Ze is echt een jong talent met een fantastische stem. Dus ik wil haar eigenlijk weer presenteren aan mijn vrienden en aan mijn netwerk.
0: Ja.
1: Nou, Rokus van de Bowery komt een set doen. En dan sluiten we af met Kees Kruijnoord. Want we hebben natuurlijk daar liggen mijn roots. En daar hebben we heel lang als familie eigenlijk in een band gezeten en met elkaar opgetreden.
0: Hmm.
1: En Ralf die komt, dat is eigenlijk een beetje de mentor, songwriter. Een van mijn grote voorbeelden van vroeger, die komt een paar liedjes aan de piano spelen. En ik zou eigenlijk alle bandjes waarin ik heb gespeeld wel willen laten spelen. Maar dan moet ik nog 3 weekenden gaan boeken.
0: Ja, maar dat schiet dan ook niet op.
1: Nee, en ik vind Psalmproject voor een feestje is misschien iets minder.
0: Nou ja, ze hebben zo'n feestlied. Hoe heet Feestgedruis, hoe heet dat lied?
1: Ik weet het dan niet meer.
0: Eerste plaat, feest, zoeken we op. Maar de hele Ronde Prees Band.
1: Ronde Prees Band had gekund. Ik heb vroeger in een bluesbandje gespeeld, Timpanelli. Dat was mijn eerste bandje. Mijn moeder noemde dat al de Pimpernellen, maar dat zo heette dat niet.
0: Was, ik snap de verwarring.
1: Ja.
0: Het zijn veel mooie letters achter elkaar. Ja. Maar goed, het wordt een mooie avond. Mensen kunnen daarbij zijn. Is het al bijna vol?
1: Het is al bijna vol. Ik geloof dat er nog 20 kaartjes zijn.
0: Oh, kijk. Nou, dus zorg dat je erbij bent. Eventsforchrist.nl. Even doorklikken naar 19 september in Elburg. Dat is bij Zandverhalen.
1: Klopt.
0: Daar in de buurt. Dat is een mooie locatie.
1: Ja, en je kunt altijd zo'n kortingscode invullen. Nou mag ik nooit die kortingscode geven. Maar als je logisch nadenkt, heel logisch nadenkt, kun je die code namelijk raden. Ja, daar word je stil van, hè?
0: Ja.
1: Maar denk eens heel logisch na. Want het gaat namelijk over één iemand en over die persoon zijn leeftijd.
0: Oké, rond 50, dan kom je een heel eind.
1: Dan zou je dat kunnen combineren. En dan gebeurt er iets heel bijzonders met je aanschaf. Want, vloep, hops, de helftkorting.
0: Oké.
1: Maar ik mag dat nooit zeggen, dus ik doe dat dan ook gewoon.
0: Maar rond 50 komt in de buurt.
1: Het zou het zomaar kunnen zijn. En of je dat nou aan elkaar doet of met hoofdletters, maakt niks uit. Je krijgt gewoon in één keer, vloep, 50% korting.
0: Kijk. Nou, wij hebben het niet gezegd. Ik heb alleen maar geraden. Jij hebt niet geantwoord. Dus we laten dat even in het midden. Heb jij ook een lied wat absoluut niet mag of moet ontbreken? Ik bedoel, je citeert net iets uit Grote Trouw. Is dat ook een lijflied voor je bijvoorbeeld?
1: Het is niet zozeer een lijflied. Hoewel we het heel vaak hebben gespeeld. Ik denk het liedje waar we eigenlijk de avond mee beginnen, dat is Van Ver Gekomen. Dat is eigenlijk het liedje wat het beste verwoordt. We zijn 50, we zijn van ver gekomen. Denise en ik hebben ongelooflijk veel meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn er nog steeds en daar kunnen we van getuigen. En dat liedje dat is me dierbaar.
0: Voelt het voor jou ook een beetje als jullie gezamenlijk feest?
1: Ja, sowieso. Wij zijn zo verbonden dat ik ben 50, maar zonder Denise zou het geen feest zijn.
0: Ja, en Denise vindt het ook niet erg om te vieren dat ze 50 wordt.
1: Nee, die heeft nog 5 jaar te gaan.
0: Precies. Die heeft ook weer een glimlach op haar gezicht. Wij gaan luisteren naar Van Ver Gekomen.

0: Still Waters, gebaseerd op Psalm 23 en over Psalm 23. Maar dat is voor een later moment. En daarvoor hoorden we muziek van Arend Jansen. Hij is vandaag mijn gast. De directe aanleiding is natuurlijk dat er een party is. Ik noem het een party. Noem jij het ook zo? Oh, jij noemt het een jubileumconcert.
1: Ja.
0: Oké, maar het wordt ook een feestje.
1: Jazeker.
0: Ja. Hey, laten we even teruggaan in de tijd. Gewoon omdat het kan. 50 jaar is een mooi moment om terug te kijken. Ja. Vooruitkijken kunnen we ook doen, maar daar weten we minder over. Hoe was je ook in de tijd? Gewoon laten we zeggen de eerste 10 jaar.
1: Heerlijk.
0: Ja?
1: Ik woonde, en mijn moeder woont er nog steeds, in de Retiefstraat in Ermelo. Vlak bij de hei. Mm-hmm. En daar ben ik nu nog elke dag te vinden. Omdat ik daar opgegroeid ben.
0: Dus was jij ook een buitenspeelkind?
1: 100%. Ik had mijn moeder zei altijd een trainingspak en laarzen had ik. Dat was het zo'n beetje. En af en toe viel je op je muil en dan kreeg je zo'n stuk op je knie, weet je wel. Of een aardbei of een peer of een appel werd er gewoon opgeruimd.
0: Een ster, ook vervelend.
1: Ja. En dan het bos weer in. En dan klom je in de boom. Soms kwam je met dezelfde rotgang weer naar beneden. Vliegeren, boemerangen, hagedissen zoeken.
0: Oké, vliegeren, daar komt hij weer. Maar Eline was hier maandag.
1: Ja.
0: In haar nieuwe lied gaat zij vliegeren. Ik heb toen bekend, vliegeren lukt mij nooit.
1: Nee, het is
0: echt een kunst.
1: Ja, maar je moet het wel in het juiste moment van het jaar doen.
0: Ja, dat zal mijn probleem zijn geweest.
1: Vliegeren heeft ook met thermiek te maken, een klein beetje. Wij deden vroeger zelf een vliegen maken. Daar hadden we van die stokjes die je bij implanten stak. Dan konden ze recht groeien. Die maakten we aan elkaar. Dan maakten we een soort met echt zo'n vliegervorm. Met vliegenpapier erop. En dan zoveel mogelijk touw. En dan lieten we hem omhoog. En dat ging vanzelf.
0: Ja.
1: Meestal in de zomer. En dan hadden we een klos, die sloegen we in de grond met de hamer. En dan gingen we ernaast zitten, kijken. En soms dan zijn we moeder eten. Renden we snel naar binnen, 2 boterham hagelslag. Weer terug en dan hingen de dingen nog.
0: Ja. Dus je was er wel goed in?
1: Ja, zeker.
0: Je was er goed in. Ja, had je veel vriendjes in de buurt?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus buitenspelen hoefde nooit alleen?
1: Nee, het was gewoon... Ja. En als je naar bed moest, dan brulde je de hele boel bij elkaar. Want het was nu al...
0: Hadden jullie regels als de lantaarn aangaat naar huis?
1: Juist. Daar dacht ik dus van de week nog een keer aan. Dat ik dacht, als de lantaarns aangingen, moest je naar huis. Fantastisch, toch?
0: Ja, ik heb me wel eens gedacht... En mijn moeder wist dan ook gewoon echt niet waar ik was. Tot 5:30. En dan rende ik stipt 5:30 naar binnen.
1: Ja, fantastisch.
0: En geen idee. Dus soms had ik 15 kilometer gefietst.
1: Ja. Ja. Heerlijk toch?
0: Ja, heerlijk. En nu willen we tot op de meter weten waar iemand is natuurlijk.
1: Ja, nu heb je Find My... met je iPhone.
0: Find My Kid. Ja, Find My Phone. Ja. Ik weet niet, mijn kinderen die heb ik gewoon. Dan zeg ik, waar zit je?
1: Ja.
0: Maar goed, die zijn op een leeftijd dat ze dat ook niet meer per se hoeven delen natuurlijk. Maar als kind was jij dus gewoon buiten.
1: Ja.
0: Ik zat daar toch ook over na te denken. Want soms denk ik in mijn eigen jeugd, en ik ben maar een fractie ouder dan jij. Dus we gedeeltelijk overlappen, behalve dat wij geen hei hadden, maar veel buiten spelen.
1: Ja.
0: Waren bepaalde momenten in de week dat je ook wel binnen wilde zijn? Woensdagmiddag.
1: Zeker.
0: Kindertv.
1: Kinderbios, yes.
0: Ja, dat heb je dus wel meegepakt.
1: Ja, nou en of.
0: Had jij bijvoorbeeld een tv-programma waar je echt voor thuis bleef?
1: De A-Team.
0: Ja?
1: En de Knight Rider. En ik ben nog steeds heel erg fan van de Smurfen.
0: Ja?
1: Ja, want in de Smurfen zitten namelijk alle persoonlijkheden die je in het dagelijks leven ook tegenkomt. Moppensmurf, je hebt de Brilsmurf, die weet het altijd beter. Potige, dat is die gast die altijd sterk is en stoer. Dan heb je die kerel die de hele dag in zijn spiegeltje kijkt. Nou, dat zijn een beetje alle mensen tegenwoordig. Ze zijn verslaafd aan zichzelf.
0: Ja.
1: Ik vind het echt super geinig.
0: Ja, dus als dat komt, dan blijf je even hangen.
1: Ik vind het heel leuk. Ik vind alleen de nieuwe stemmetjes niet zo leuk meer. Vroeger had je echt die oude stemmetjes.
0: Maar die films heb je wel allemaal gezien.
1: Zeker.
0: Zeker, ja. En als het dan opnieuw uitgevonden wordt qua tekenen, vind je dat dan ook
1: nee,
0: leuk?
1: Nee, vind ik niet oké.
0: Nee, het moet echt...
1: Ik moet esthetischer uitzien zoals vroeger.
0: Maar zoals de A-Team, kijk je dat nog als het op tv komt?
1: Nou, vroeger gingen we met Noah patat eten op woensdag. En dan kwam mijn broer. En dan keken we A-Team. Maar ze werd herhaald toen.
0: Ja.
1: Ja, en dan dacht je, waar gaat het eigenlijk over? Het is elke keer hetzelfde. De A-Team, je kunt ze niet vinden, zeggen ze aan het begin. Maar je kunt ze wel inhuren. Nou, hoe dan?
0: Ja.
1: Maar ze kunnen ze niet vinden. We rijden wel een bus met een rode streep. En een man met heel veel goud om zijn nek. Nee, maar we kunnen ze niet vinden. Ik kan ze wel inhuren.
0: Ja, en ze vinden ze altijd nog in die uitzending. Degene die het inhuurt.
1: Ja.
0: Ja, wat mij vroeger nooit opviel, dat we, als ik ze later terugzie, ze worden inderdaad ingehuurd, ze krijgen ook betaald. En dat is ook altijd wel een ding in die uitzending. Er moet wel betaald worden.
1: Ja, zeker.
0: Als kind heb ik dat nooit zo meegekregen. Nee. Pas later dacht ik, Dit gaat echt om een zakelijke transactie.
1: Ja, daar had ik ook wat beter moeten onthouden. Voor mijn muzikantenleven.
0: Gewoon zo'n busje en zo'n man met heel veel goud. Gewoon erbij, dat helpt dan.
1: Ja, zeker.
0: Helikopter erbij. Oké, nou dat was dan even, dat was dan even de vrije tijd, buiten spelen. Hoe was je op school? Was je als kind, deed je goed je best?
1: Nee, ik was afschuwelijk. Ik zag overal een grap in. En ik stond, denk ik, elke dag minstens 2 keer op de gang.
0: Mm.
1: Ja, dat is echt een dingetje. En ik ben later nog leraar geworden ook. Eigenlijk heel bijzonder.
0: Ja, maar goed, die lopen ook graag op vergangen, toch?
1: Ja, dat is waar. Ik weet dat ik op een stageschool aankwam. En dat er een juffrouw die vloog de hoek om. En later zat ik met haar aan de koffietafel. Ze zegt, ik schrok gewoon toen jij binnenkwam. Want ik heb echt een trauma van jou. Want jij zat nooit stil. En je zat alleen maar op de gang. En ik weet dat ik een keer werd ik uit de klas...
0: Dat was een school waar jij vroeger als kind had gezeten.
1: Ja, toen werd ik een keer de klas uitgestuurd. En dan had je zo'n gootsteentje met een gordijntje. En toen ging ik niet de deur uit. Maar toen ging ik achter dat gordijntje zitten. En dan ging ik de hele tijd zo kijken en gekke bek trekken. Klas allemaal lachen. Meester overstuurd. Die wist niet wat aan de hand was. Ja, dat was, zo was ik.
0: Zo was jij. Nou, dat was het begin. Kortom, er is nog veel te bespreken en te ontdekken aan Arend Jansen. Hij is vandaag mijn gast. Wij gaan nu naar de dagtekst.
2: De dagtekst.
0: Die staat in 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Die herhaal ik even. 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Dit is Hillsong Chapel. MUZIEK.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Volgens een misdaadwebsite werd hij afgelopen weekend betrapt met 300 ecstasypillen. Een paar weken geleden werd een andere medewerker in dezelfde gevangenis ook al ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Wat D66-fractieleider Paternotte tijdens de algemene beschouwingen voorstelde, kan eigenlijk helemaal niet, vindt Jesse Klaver van Pro. Paternotte wil graag ideeën van de oppositie om een meerderheid te krijgen voor de kabinetsplannen. Dus het kabinet legt de verantwoordelijkheid bij de oppositie en dat klinkt wanhopig, zei Klaver. In Eindhoven zijn meerdere straten dicht vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd eerder gevonden bij werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst van Defensie bekijkt nu, bijvoorbeeld met röntgenfoto's, hoe de bom veilig weggehaald kan worden. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zon, buien en wolken en het is 18 graden. Ook is er lokaal wat onweer mogelijk. Vanavond vooral in het oosten en noorden regen. Morgen start droog, maar in de middag opnieuw buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
19: De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna 3 kwartier langer over tussen Vianen en Culemborg. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik in de Ambacht. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Rottemerentunnel. 10 minuten extra, ook door een ongeluk.
20: We hebben het vandaag over vliegeren.
0: over op de gang staan. Over die A-team. Ik heb het over de jeugd van Arend Jansen, die binnenkort viert dat hij 50 is. En dat feestelijk viert met een concert komend weekend. Straks ook een kennismaking met nieuwe muziek. Eerst Lef en Stil maar mijn ziel.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
23: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
24: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
25: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
26: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
27: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
28: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
29: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
30: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
28: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
31: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
32: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
33: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Groot Nieuws. Backstage.
35: Met Hans van Vuren.
36: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Stil maar mijn ziel, dat was Lef.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, mijn naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag met Arend Jansen. Hij wordt maandag aanstaande 50 jaar. Gaat hij uitgebreid vieren met allerlei muzikale vrienden. Zaterdag aanstaande 19 september in Elburg.
7: Yep.
0: We hadden het even over jouw eerste 50 jaar. We zaten nog een beetje achter het gordijn. Waar jij je klasgenoten aan het lachen liep maken tijdens de klas. Jij zei ook, het was een toptijd.
7: Ja.
0: Het was echt superleuk.
7: Ja.
0: Maar heeft het allemaal met dit soort dingen te maken? Gewoon het leven niet zo serieus nemen en het is één groot spel?
7: Nee.
0: Ik dat zo vertaal?
7: Nee, ik denk dat het toen ik wat ouder werd, dan... Kijk, een clownsgedrag maskeert ook altijd

0: Eigenlijk was het meer van, ik schaam me een beetje voor wat ik doe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe was je middelbare schoolperiode?
0: Middelbare schoolperiode, ja, dat zal je niks verbazen natuurlijk. Dat was bij mij vooral bravoer. Veel, ik zat in een groepje met jongens. Ik had wel gelijk in de brugklas al een bandje. Mijn buurjongen die kocht een Telecaster, een Fender Telecaster. Mm. Die mocht ik op zijn slaapkamer bekijken. Nou, ik ging helemaal uit mijn stekken, want dat was dezelfde die Bruce Springsteen had.
1: Oh ja.
0: En ik wilde altijd Bruce Springsteen zijn. Dus daar begon de liefde voor muziek. Dus ik ben in de brugklas een bandje begonnen met twee van mijn vrienden. Ik zeg, jij gaat drummen, jij gaat bassen. Oké. En dan gingen we in de praktijk van...
1: En dat konden zij niet. Maar
0: nee, dat gingen ze gewoon leren. Ja. En nou, dan gingen we bij Harry Bolt, dat was de drummer. Zijn vader was huisarts. En dan gingen we in de praktijk... gingen we oefenen op zaterdag. Mm. En altijd hetzelfde liedje. En als ik zijn vader tegenkom, dan moet hij nog steeds lachen. Zegt, hey baby, baby. Waarschijnlijk zong ik altijd in dat liedje baby, baby. Ik weet het niet meer.
1: Maar... Je weet nog wel welk liedje het was?
0: Ja, het was, wij deden altijd... One for the money, two for the show.
1: Ja,
0: get ready now, go get
1: en gewoon de hele dag.
0: Nee, hetzelfde liedje.
1: Ja.
0: Ja. En ik had een akoestische gitaar van mijn vader en moeder gekregen. Ja, dat is een mooi verhaal. Die had ik, mijn buurjongen met de Fender Telecaster, die ging naar het conservatorium. En als hij dan naar het station ging, had hij zijn koffer van zijn gitaar op zijn stuur liggen.
1: Mm-hmm.
0: En dan fietste hij door de straat. Ik dacht, wauw, dat is echt een held.
1: Ja.
0: Dus ik had een akoestische gitaar gekregen. Die had ik ook op het stuur gelegd. Maar dat ding was onder mijn zadel gekomen. En als dat stuur vast zit, kun je dus de bocht niet meer door.
1: Nee.
0: Dus ik had het ding haagnieuw. Ik denk, ik ga maar mijn vriend Harry Bolt laten zien. Toen ben ik op mijn muil gegaan. Met gitaar en wel. En ik ging snel kijken, niks aan de hand. En toen kwam ik bij Harry thuis en zei die gast zit een heel gat onder in je gitaar. Ik zeg, ja, dat hoort. Dat zit hier. Nee, hij zegt onder in je gitaar. Toen zo'n gat.
1: Oh.
0: Huilen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar ik ben huilend zijn huis uitgefietst meteen weer naar huis. Dus zo rock'n'roll was ik nog niet.
1: Nee. Maar goed, toen moest je weer sparen voor nog weer een andere.
0: Ja, toen heb ik een elektrische gitaar gekocht van mijn broer. Daar heb ik een hele zomer voor gewerkt. Zomer 1 was 500 gulden voor de gitaar. Zomer 2 heb ik 500 gulden gewerkt voor de versterker.
1: Mm.
0: Want ja, dat moest je gewoon werken. En dan kon je je gitaar pas kopen.
1: De vraag waarmee ik begon is, hoe was je middelbare school? Jij begon heel snel over een bandje.
0: Ja,
1: is dat ook om een afleidingsmanoeuvre?
0: Ja, nou, ik heb me altijd heel erg verveeld op school. Ik vond het vreselijk saai.
1: Ja.
0: Ik ging naar de MAVO. Ik dacht echt...
1: Maar was dat ook omdat het te makkelijk was?
0: Ik denk het wel. Ja, MAVO was sowieso te makkelijk. Toen ging ik naar de HAVO. Toen dacht ik, oh, dit wordt echt leren.
1: Mm.
0: Heb ik ook niet gedaan. Daarna ging ik naar de PABO. Toen dacht ik, oh, dit wordt echt leren. Ik heb niet eens boeken gekocht. En ik heb die opleiding afgemaakt. Ik weet het ook niet.
1: En heel lang heb je het onderwijs gewerkt.
0: Een
1: hele generatie. En wij maar afvragen waarom wij soms denken dat Gen Z niet alles meekrijgt.
0: Ja, klopt. Ik heb 25 jaar in het basisonderwijs gewerkt. En vandaag las ik een prachtig onderzoek. Dat ging over, hoe heet die man die altijd met die hersenen bezig is?
1: Scherder?
0: Ja. Die zei van als je begrijpend lezen. Ik heb heel lang als onderwijsadviseur ook gewerkt. En ging altijd over begrijpend lezen. Als je goed begrijpend wil lezen, is het essentieel dat je 10 minuten van tevoren even buiten bent om te bewegen. Nou, ik deed dat altijd op school. Kinderen gingen bij mij vaak naar buiten. En ik kreeg altijd commentaar, want het ging altijd over effectieve leertijd. Maar jongens, kinderen en zitten is echt een straf. Schoolsysteem is helemaal gericht op introverte kinderen. Terwijl je heel veel extraverte kinderen in de klas hebt. Dus ik roep elke school op, mag ik nu doen, ik zit achter de microfoon. Ga met je kinderen naar buiten en beweeg. En ga niet alleen maar zitten.
1: Oké, dus heel veel dingen heb je anders gedaan.
0: Ja.
1: Was er een vak wat je wel leuk vond?
0: Nee.
1: Helemaal niks?
0: Niks. Ik had Martin Hovenstad, was mijn muziekleraar. En die speelde... Ik had nog nooit een instrument. Ik had alleen nog maar het kerkorgel. Hè? Want ik kom uit een traditioneel christelijk gezin.
1: Mm.
0: En toen ging hij achter de piano zitten. En toen speelde hij... Yesterday, all my troubles seem so far away. Ik dacht, wat is dat een mooie melodie.
1: Mm.
0: En toen ging hij nog andere liedjes spelen. En ik dacht echt, wat is dit mooi. En toen heb ik voor het eerst is mijn liefde voor de muziek begonnen.
1: Maar wel een beetje gek eigenlijk, hè? Dat als we toch achter de microfoon zitten. Dat we in de jaren 80 dus daar op die middelbare school zitten. En dat die muziekleraar het altijd over liedjes uit de jaren 60 hebben.
0: Ja, klopt.
1: Maar goed.
0: Ja, nu zetten we allemaal weer foto's van de jaren 80 op Instagram. Vinden we dat weer cool?
1: Ja, daar ben ik nog niet mee.
0: Nee, mijn zoon had eentje gemaakt,
1: ja.
0: Noah. Maar ik zeg, kerel, ik zie het verschil niet, want hij ziet er al uit als de jaren 80.
1: Ja, maar goed, dat is weer even iets anders. Hey, over bandjes gesproken. Ik heb hier een lied van de Bowery. Daar zit

0: je natuurlijk bij in. Ja. Dan staat er een kersttour te gebeuren, begrijp ik?
1: Klopt, ja.
0: En een Bowery Weekend. Ga je mee?
1: Volgende week is de Bowery op de Kriemelberg. Stijf uitverkocht. Het is een mannenweekend. Mm-hmm. Dat vind ik zelf een beetje lastig. Want ik vind vrouwen ook heel leuk. Dus ik snap niet waarom alleen maar... Dat vind ik zo raar. Dat doen christelijke mensen. Die gaan vrouwenweekend, mannenweekend.
0: Ik ben ook tegen.
1: Ik vind... Maar goed, hij heeft het gedaan. Superleuk.
0: Maar moet jij mee?
1: Ik ga lekker muziek maken daar.
0: Ja. Ja. Maar ondertussen denk je, ja. Had ook leuk geweest. Gewoon
1: mannenweekend. Waarom? Ja, wie maakt de bitterballen dan?
0: Ja, dat kunnen we... iemand gaat nu hamburgers flippen.
1: Dat is nee, maar serieus, wat is dat? Waarom is er een mannenweekend en een vrouwenweekend?
0: Ja? Ik krijg dat ook niet rond in mijn hoofd.
1: 4M, want...
0: Ja, 4M luistert nu mee. Die weet denkt, daar gaan ze weer.
1: Maar ik snap het niet.
0: Ik denk ook altijd, ja, als ik... Kijk, vrouwenbijeenkomsten zijn altijd leuk, gezellig.
1: Superleuk.
0: Taart, koffie.
1: Wel langdradig.
0: Dat kan. Maar
1: die mannen kunnen...
0: Bij mannen, die moeten altijd in de kou... Die moeten met dingen gaan gooien. Die moeten veldslagen. Die moeten...
1: En mannen kunnen er ook wat van, hoor. Kletsen.
0: Ja, maar wij kunnen ook wel kletsen.
1: Ik kom best wel op veel 4M bijeenkomsten.
0: Ja, maar die kletsen.
1: Mooi hoor, ik geloof het doelgroep. Maar praten, jongen. Mm. Hierover, daarover.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Maar jij bent ook wel een prater.
1: Praat veel nu. Klopt. Maar ik ben enthousiast, hè? Ik word 50.
0: Ja, zeker. Maar goed, we hadden het nu even over de Bowery. Die hebben dus zo'n mannenweekend.
1: Ja, ik voel trouwens mijn telefoon meteen trillen. Dus ik ga heel even kijken. Oh nee, het is nog niet Rokers Maasland.
0: Nee, het is een vrouw die zegt... Hey, wat leuk dat je enthousiast over mij bent.
1: Ja, dat is het.
0: Dat is het. Oké, wij gaan gewoon even luisteren naar muziek van de Bowery. Gewoon omdat het kan. Dat is van de laatste plaat en dat is een live album. Dit is Radiant Light. We can't.

0: Chris Helverwoord is onderweg, want dit is niet ons thuis. En daarvoor hoorden we muziek van The Bowery. Mijn vraag was, die gaan toch gewoon een kersttour doen? En toen kwamen we over het mannenweekend te spreken. Maar de kersttour is echt de kersttour.
1: Ja, vier keer, maar vraag me niet waar.
0: Nee, dat moeten mensen maar even opzoeken. Maar is dat dan met het kerstrepertoire van het vorige album?
1: Nee, het wordt wel. Er zullen wat liedjes van het vorige album opstaan. Maar we gaan het nu anders uitvoeren. We gaan met strijkers werken. Ja, dus er komt een heel strijkkwartet komt erbij.
0: Kwartet gewoon?
1: Ja.
0: En die gaan vier avonden mee?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Om een ander geluid te laten horen. En omdat dat vaak vrouwen zijn, denk ik. Nee, ik heb echt geen idee.
0: Je weet ook niet wie er komt te spelen. Hebben jullie vast nog niet geoefend?
1: Nee, helemaal nog niet. Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dus nou ja, wordt...
1: Grappig verhaal. Ik was een keer in Frankrijk, in het plaatsje Embrun. Toen stond ik bij de kassa. Ik was aan het afrekenen en ik hoor een stem die zegt... Jij bent toch Arend Jansen? En ik draai me om. Christian Verwoerd.
0: Nou.
1: Hoe leuk is dat?
0: En toen wist jij wel wie hij was ook?
1: Ik wist het niet, eerlijk gezegd. Want ik had wel eens van zijn muziek gehoord, maar ik kende hem als persoon niet.
0: Je wist niet dat zijn hoofd zo was?
1: Ja. Nee, maar het was een ontzettend leuke ontmoeting. En een leuke gast.
0: Ja. Gebeurt je dat vaak, dat je herkend wordt?
1: Ja. Ja? Dat is,
0: door allerlei juffrouwen die je nog kennen van vroeger?
1: Zeker in Ermelo heb je natuurlijk heel veel leerlingen. Dat is echt heel leuk. Omdat ik heb daar vanaf 2000 tot 2017 les gegeven. Dus de kinderen zijn nu allemaal groot aan het worden. En dan kom ik ze tegen en hebben ze een kind zelf gekregen. Of ze hebben een zaak geopend. Of ze zijn zuster geworden. Het is echt leuk.
0: Maar die ken je dus ook nog allemaal?
1: De meeste ken ik nog van naam, zeker.
0: Ja, dat is ook waardevol dan.
1: Ja, zeker. Leuk. Het is echt een mooi beroep als je leerkracht bent. Want je voegt echt wel wat toe aan een mensenleven. En dat wordt echt onderschat. En ik heb vroeger wel eens een beetje gemopperd op het onderwijs. Maar ik vind wel echt... meesters en juffen zouden een wat beter aanzien weer moeten hebben. En ze nemen zoveel van de opvoeding eigenlijk al van ouders over. En je zit zoveel uren bij zo'n meester of juf in de klas. Dat maakt gewoon impact.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij bent nu uit het onderwijs. Je bent nu in dienst bij muziek als worship pastor. Kun je draai een beetje vinden?
1: Ja, zeker. Ja. Het was in het begin even wennen. Omdat het toch... ik was heel erg gewend aan de muziek Veenendaal. Omdat ik natuurlijk heel veel met Kees en William. Dus ik dacht, ik doe een copy-paste. Maar ja, Nijkerk is gewoon een andere omgeving.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben daar een heel groot muziekteam. Ik geloof dat er 46 mensen in het muziekteam zitten. En die moest ik gewoon allemaal leren kennen. En zij moesten ook mij leren kennen. En dat heeft even geduurd. We zijn nu een half jaar verder. En ik ben heel trots op het muziekteam. Want ik denk echt, er gaat veel aandacht naar Veenendaal. Omdat ze natuurlijk heel erg in de media zijn. Ook qua kerstdienst en zo.
0: Mm.
1: Maar ik durf echt te zeggen dat Mozaïek 033 qua muziek hetzelfde niveau aantikt als 0318 of soms hoger.
0: Kijk,
1: ja,
0: dat is in ieder geval duidelijk. Nou, heb jij in je leven natuurlijk ook in heel veel settings of worship settings gespeeld.
1: Ja.
0: Maar ik proef in je andere muziek die je tegenwoordig maakt soms ook dat je denkt, ja, ik heb ook een beetje haat-liefde verhouding met aanbiddingsmuziek. Klopt. Heb je daar in je werk last van?
1: In het begin heb ik er heel erg last van. Omdat ik echt dacht van oké, nou moet ik alleen met worship bezig zijn. En dat is natuurlijk ook zo. En ik vind het in de kerk ook een hele mooie functie hebben. Alleen ik zie gelukkig ook steeds meer worship artiesten dat zeggen. Als je worship gebruikt als een platform voor je eigen artiest zijn, zit je op de verkeerde plek.
0: Mm.
1: En er staat in de Bijbel dat God zegt, je mag mijn naam niet ijdel gebruiken. En wij denken heel vaak aan vloeken. Maar ik geloof erin dat als wij eer van hem wegnemen in de samenkomst, dus het gaat om jouw eer en je gaat in zijn weg staan, dat je dan zijn naam ijdel gebruikt. En dat is een snijvlak, dat is heel spannend, want op het podium ben je kwetsbaar. Maar het moment dat jouw eigen ik voor de ik gaat met een hoofdletter, zit je in de problemen. En daar zit mijn allergie. Ik vind dat we zoveel nadruk leggen op de artiesten, ook in Nederland. Er staat altijd bij een worship concert de naam van de artiest.
0: Mm.
1: Heel opwekking is bijvoorbeeld alleen maar name-driven. Ja, wij hebben die. En dan komt die. Hey, we don't care, man.
0: Ja, is dat zo?
1: Nou, dat zou in mijn ideale wereld...
0: Zou jij naar een praise-dienst gaan als je niet weet wie er op het podium staat?
1: Ik zou sowieso niet naar een praise-dienst gaan. Maar wij wisten op zondagochtend ook niet wie er achter het kerkorgel zat. Zijn naam werd genoemd.
0: Maar je kende hem niet.
1: Maar we zagen hem niet. En het zou mooi zijn als we ietsjes meer balans gaan vinden... tussen wat nou de doel van worshipmuziek is... en dat het niet als entertainment gebruikt moet worden.
0: Nee.
1: We slaan echt de plank een beetje mis dan.
0: Hoe zie je dat voor een muzikant die wel liedjes schrijft... zoals jij dat doet over dingen uit het leven... die niet in de categorie worship vallen?
1: Ja.
0: Zit het daar heel anders?
1: Dat denk ik wel. Kijk... In principe gaat het niet om mij. Ik kan mij eigenlijk niet van schelen. Ik vind het gewoon superleuk om mijn muziek te maken. Dat is mijn absolute drive. Hele liedjes gaan over mijn vader, over mijn leven. Ik hoef geen artiest te worden.
0: Mm.
1: Maar ik vind de boodschap belangrijk. Maar als jij artiest wil worden, en dat is een verlangen van je... en je gaat er mooie liedjes voor doen en je hebt de arena vol... of je gaat, zoals Roxy Dekker, in één keer de hele arena uitverkopen. Good for you. Want dan is het gewoon een vak. Entertainment is een vak.
0: Mm.
1: En als je daar goed in bent en het wordt beloond door aandacht... en dat er veel mensen komen kijken. Ja, chapeau. Echt.
0: Dan heb je het goed gedaan.
1: Ja, dat is gewoon een vak. Dus dat is supergoed.
0: Ja. Jij zegt... I don't care, zeg eigenlijk een beetje. Wat zeg je daarmee ook over je ambitie?
1: Mijn ambitie is altijd iets maken wat mooi is. Dus je hebt eigenlijk verschillende drijfveren in je leven. En mijn drijfveer is echt iets samen doen... Dus de nieuwe plaat heb ik gemaakt met Denise en Noah. Dan is het één grote vreugde van samen doen.
0: Mm.
1: En de boodschap zo mooi en goed mogelijk verkopen. Zodat je als luisteraar geraakt wordt. En eventjes moet nadenken over van... Oh, dat liedje ging daarover. Hoe zit dat eigenlijk in mijn leven? En ik vind dat we in Nederland bijvoorbeeld hele goede vertolkers hebben van dat soort dingen. Hè? Bijvoorbeeld Stef Bos is echt een voorbeeld die dat heel goed kan. Maar in onze eigen wereld, ik ben echt wel een klein beetje fan van Martijn Bewalda. Hoe hij zijn boodschap brengt.
0: Mm-hmm.
1: Het liedje Het Leven. Nou, ik was het vanochtend toevallig even aan het instuderen. En dan denk ik, ja, het gaat eigenlijk gewoon over mij. En dat vind ik super vet dat je dat kunt.
0: Ja, maar dat heb je niet met al zijn liedjes.
1: Niet met al zijn liedjes.
0: Maar hier, dit gaat inderdaad over, ja, over mensen die... Zo goed mogelijk hun best doen om het leven te doen, maar er niet altijd in slagen.
1: En dan zegt hij van ja, je bent wat ouder en het lukt niet allemaal meer, maar dat is niet erg. Dan denk ik ja, dat is ook eigenlijk zo.
0: Ja, ja. Ja, wat ouder. Ja, 50, we hebben het over. Hey, je had het over nieuwe muziek die je met Noah en Denise hebt gemaakt. Je hebt een fragmentje meegenomen. Dit lied is er nog niet. Het is er de komende maanden ook nog niet.
1: Nee.
0: Dit staat voor volgend jaar. Waarom volgend jaar?
1: Omdat ik heel zorgvuldig het even af moet maken. Dus dat betekent dat ik nog even de tracks... Hè, wat je nu gaat horen is eigenlijk een demo-versie. Mm. En ik moet het nog inzingen. En Noah gaat het dan afmixen en helemaal afmaken. Ik wil het gewoon echt heel goed doen. Want dit wordt echt een heel mooi persoonlijk album weer. Met liedjes die gaan over dingen die ik echt weer heb meegemaakt.
0: Oké, dus ik heb hier 40 seconden.
1: Ja.
0: Maar het wordt een heel album.
1: Het wordt een heel album. Ja, heel album, 6 liedjes, EP, hè?
0: Ja, nee, goed.
1: Ja.
0: Als we een plaat hadden gedrukt, hadden we gezegd een album.
1: Ja.
0: Moeten we doen.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar wat je hebt gemaakt. Dan komen we daarna op terug. Wat kan ik doen?

0: Even een demo van dat wat begin volgend jaar verschijnt. Wat kan ik doen? Een nieuw lied van Arend Jansen. Jullie hebben vast heel veel plezier gehad met het koortje ook.
1: Ja, Denise heeft hem er in één keer in gefietst.
0: In één keer gewoon?
1: Ja, ze zat op de bank, want we hebben het allemaal in de huiskamer opgenomen. En toen waren wij nog een gitaarpartijtje aan het inspelen. Toen zei ze, oh, dan kan ik dat wel even doen.
0: Ja. Ja, maar dat hebben ze lekker gedaan. Complimenten daarvoor. Maar dat doet het live ook leuk. Dan gaat het publiek, als het een beetje mee zit, natuurlijk ook meedoen.
1: Dat hopen we wel, ja.
0: Ja. Ja. Nou, voorboden van wat nog komt. We hadden het net even over jouw tienertijd. Daarmee hebben we ook weer 30 jaar overgeslagen. Was de overstap van afgestudeerd zijn naar werkend mens, was dat voor jou ook een kantelpunt? Of is dat ook een soort soepel proces geweest?
1: Nou, ik vond het in het begin, weet ik nog wel, een beetje lastig. Want ik werkte toen 4 dagen in het onderwijs. En ik wilde heel graag muzikant zijn. Dus ik heb toen eigenlijk heel erg mijn best gedaan om die baan zo steeds wat korter te maken. Maar er kwamen natuurlijk, ja, als je leraar bent, heb je ook een boel verantwoordelijkheden. En ik was ook toen nog heel erg speels. Dus ik had ook directeuren in het onderwijs die echt dachten, hij doet het leuk met de leerlingen, maar ik zie het verschil niet echt.
0: Mm.
1: Nee, leuke anekdote. Ik kwam een keer van gym terug. Toen had een jongetje die met zijn tas had in de boom gegooid.
0: Ja.
1: Dat doe je. Hey, je loopt en je denkt, ik gooi mijn tas eens in de boom. Dus toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou, ik help je wel even. Dus ik pakte mijn gymtas. Ik dacht, dan pleur ik met mijn gymtas zijn tas eruit.
0: Ze hingen er twee in het boom.
1: Toen kwamen we 1,5 uur later op school. Nou, ik heb me nooit een directeur zo boos gezien. Nee. Maar ik had een hele gelukkige klas. Want de kinderen hebben de middag van hun leven gehangen. Want op een gegeven moment hingen er natuurlijk 8 tassen in de boom. Ja, en toen moest er een ladder bij komen. En toen zat ik zelf in de boom. En het was een en al gieren van de pret.
0: Ja. Doe me een beetje een Mace Case denken. Herkent jezelf daar wel een beetje in die films?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En ook in de directeur.
1: Zeker. Je werd echt helemaal gek van mij. Ja.
0: Zo'n directeur had jij dus ook. Onderwijs, nou, dat ben je heel lang blijven doen. Heb je wel het idee gehad, om daar toch even iets dieper in te duiken, dat je daar altijd wel op je plek was?
1: Nee, ik was er niet op mijn plek. Omdat ik te onrustig ben. Ik heb te veel onrust. Ik kan heel leuk met kinderen, maar ik rekenles duurde me veel te lang.
0: Mm.
1: Ja. Dan, en ik was niet van de kennisoverdracht. Ik was veel meer van de relatie en kinderen helpen. En kinderen die een beetje de buitenbeentjes zaten bij mij goed.
0: Mm.
1: De jongens, ik kreeg altijd een klas en zeiden ze, oh, dan hebben we, je krijgt volgend jaar Tigo. Nou, dan moet je, hou daar maar rekening mee. Dat wordt wat. En dan kwam hij bij mij. Ik had nooit last.
0: Ja. Hij heeft ook niks geleerd, maar je had in ieder geval geen last.
1: Had een leuk jaar.
0: Had een leuk jaar. Ik sprak Martijn Bewalda vorige week over zijn nieuwe single. Hoe heet hij ook weer?
1: Op mijn manier.
0: Ja. Daar zegt hij zelf over. Hij zegt, ik kom mensen tegen uit die de tweede helft van hun leven nu aan het doen zijn. En het op de een of andere manier, ik weet niet meer hoe ze het zeggen, maar een stuk relaxter zijn. Omdat ze gewoon weten hoe de wereld een beetje draait. Kijk jij daar ook naar uit? Heb je het idee dat nu, als je straks, als maandag voorbij is, dat je zegt, oké, nu kom ik in de tweede helft?
1: Nee, want ik kan heel slecht omgaan met dingen die ik niet goed kan of zo. Dat blijf ik nog steeds heel moeilijk vinden.
0: Mm.
1: Ja, dus ik kan niet relaxed denken, oh, dat kan ik niet. Ik wil dat dan toch.
0: Ja.
1: En dat herken ik ook aan mijn moeder. Die is nu 80 en die kan bepaalde dingen niet meer. Maar ze gaat het toch nog steeds proberen. En dat herken ik bij mezelf ook.
0: Wat zijn dingen waarvan je, waar je frustratie voelt dat je ze niet kan?
1: Nou, ik ben natuurlijk nog steeds heel erg met gitaarspelen bezig. En dan zet je natuurlijk de Instagrams en dat. En dan zie je altijd je hele jonge jongens, die spelen zo goed.
0: Mm.
1: En dan denk ik, ik ben 50 jaar bezig met dat, of nou 30 jaar met dat instrument, iets meer. En het gaat nog steeds niet zo vloeiend als dat zij doen.
0: Nee.
1: Wat is dat nou toch? Of dat je toch erachter komt dat je bepaalde muzikaliteit niet hebt, waarvan je weet van, ja, kan nog wel willen, maar denk niet dat het nog gaat komen.
0: Hmm.
1: Dat vind ik dan lastig.
0: Zijn er dingen in je leven die je niet kan, die je wel los kan laten?
1: Oei. Zijn er dingen die je niet kan, die je wel los kan laten? Dat vind ik een hele diepe vraag.
0: Nou, stel even een voorbeeld. Kijk, ik zie die als een mengtafel.
1: Ja.
0: 100.000 knopjes.
1: Ja.
0: Ik gebruik er 2.
1: Ja.
0: Dus als dit schermpje hier stuk gaat,
1: ja,
0: dan zeg ik, geen verstand van. Ik denk ook niet dat ik het wil weten. Ik bel een collega. Hij is stuk. Ja. Fix het.
1: Ja.
0: daar kan ik helemaal relaxed mee omgaan. Omdat ja, ik kan mijn handleiding gaan doen en op zoek hoe gaan we dit krijgen. Maar het is gewoon niet mijn ding. Ik ga het ook niet snappen. Ik vind het ook niet leuk.
1: Nee, wat ik wel, om daar maar eens een klein beetje voorbeeld van te geven. Ik vind het dus heel leuk nu, als ik in Mozaïek 033 werk, dat ik jonge jongens wel op het podium zet en er zelf niet gaan staan. Want ik kan natuurlijk elke zondag zelf elektrisch gitaar spelen. Dat is makkie.
0: Ja.
1: Maar dan vind ik het prima dat ik het niet meer doe. Dat vind ik heerlijk. Dan denk ik, ga het alsjeblieft doen. Ja, en ook mij niet meer bellen voor een faceband of zo. Dat soort dingen, dat is echt, kan ik helemaal loslaten. Denk ik, heerlijk, laat andere mensen dat doen. Maar die skills, dat kan ik me aan irriteren. Denk ik, kan ik dat nog niet? Wil ik gewoon.
0: Wat voor soort faceband wil jou niet bellen? Maar wat voor soort band mag jou nog wel bellen?
1: Nou, ik vind het echt tof. Lijkt mij heel leuk om nog eens gewoon in een grote act te spelen. Hè? Zoals bijvoorbeeld, ik ga nou een paar keer met Martijn mee. Dat vind ik superleuk. Kijk, Ilse de Lange gaat niet luisteren naar deze uitzending, denk ik.
0: Ja, die luistert nu. Gewoon net als Stef Bos. Maar, die luisteren gewoon.
1: Maar dat zou ik zo gaaf vinden nog.
0: Bij Ilse?
1: Ja, dat zou ik echt tof vinden.
0: Maar waarom bel je er dan niet?
1: Ja, ze heeft een hele goede gitarist. Ik kom niet eens op dat niveau. Maar
0: je kunt nog steeds bellen. Ja. En zeggen, hey, ik wil ook in je band. Dan zegt zij, ik heb een goede gitarist. Dan zeg je, weet ik. En dan hang je weer op.
1: Maar dat is het. Je ziet dan bijvoorbeeld zo beentjes Hanna mee. En dan, ik ken dan toevallig de gitarist daar. En dan gaan ze allemaal op die grote festival spelen. En een vriendje van mij speelt bij Pommelien Thijs. En dan denk ik, ja. En Jeroen van Santen, die speelt bij Davina Michel. Ja. Maar die telefoon gaat bij mij niet meer rinkelen. Ik ben niet meer die dertiger.
0: Nee.
1: En dat vind ik dan, de ambitie om dat graag nog te doen is er nog steeds.
0: Ja, oké. Dus er zijn een heleboel mensen die jou mogen bellen?
1: Ja.
0: Oké, laten we afspreken dat als die luisteren, en die luisteren nu natuurlijk allemaal, dat ze, als ze jou willen benaderen, dat ze gewoon even naar je website gaan. En als ze echt er niet uitkomen, dat ze mij even bellen, dan geef ik jouw nummer.
1: Dat is goed. Ja? Lijkt me een uitstekende deal.
0: Oké, laten we dat afspreken. Gaan wij naar een Backstage Classic. En die is vandaag van Jars of Clay.
1: Oh,
0: en dat doen we na deze van Arendt.

0: Crazy Times van het album Much Afraid, 1997, tweede album van Jars of Clay. En dat zijn er daarna nog veel gekomen. Maar goed, we waren nu even lekker terug in de tijd voor de Backstage Classic. En daarvoor hoorden we een stuk gebouw, dat heet Schaduwkant. Dat is een lied van Arend Jans. Ja. En die zit nog steeds hier tegenover mij. Hey, we hebben het even gehad over je kindertijd, over je tienertijd, over je werkzame leven in het onderwijs. We hebben het gehad over je huidige job. Welk element van de afgelopen 50 jaar had je nog even willen benoemen waar we het niet over hebben gehad, die toch belangrijk is?
1: Geen idee.
0: Geen
1: idee. We hebben echt best wel veel besproken.
0: Ja, maar we zijn best wel constructief bezig.
1: Ja. Nou, ik denk, we hebben het eigenlijk natuurlijk helemaal niet over geloof gehad en we zijn toch bij een christelijke radiozender.
0: Ja.
1: Dus wat ik denk dat het belangrijk is in mijn leven, wat dat eigenlijk betekend heeft. En wat ik denk ik mooi vind in 50 jaar, geloof is net als seizoenen. Hey, soms heb je de zomer, dan sta je in vuur en vlam. Soms zit je even in de winter, dan denk je, hoe zit het eigenlijk allemaal weer? Mm. Maar ik zei het al helemaal even aan het begin, mijn levensmotto, kracht van vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Ik denk dat dat mijn levensmotto voor de rest van mijn leven blijft. En ik kan echt zeggen dat door mijn leven heen God altijd trouw is gebleven. En wat er ook gebeurt, ik blijf dat altijd zeggen. Want dat is gewoon mijn kern van mijn leven. Mm. En wie of wat daar ook tegenin gaat, dat boeit me niet. Dat blijft altijd zo.
0: Doe eens heel langzaam. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
1: Yes. Als ik van tattoos hield, stond hij op mijn arm.
0: Maar je houdt niet van tattoos?
1: Nee.
0: Heb je een tegeltje aan de muur?
1: Ook niet.
0: Hou je ook niet van?
1: Mag wel.
0: Mag wel. Als iemand nog een cadeautje zoekt voor
1: ja, 19 september.
0: Ja, of gewoon de 21ste.
1: Mag ook, zeker.
0: Mag gewoon even in de sportschool langs. Ja. Maar dat is echt jouw levensmotto. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
1: Ja, weet je, ik zie heel veel belevingsgeloof. En vanuit belevingsgeloof, dan voed je eigenlijk een generatie van mensen op die teleurgesteld raken. Want ook als je verliefd bent en je gaat vanuit verliefdheid trouwen, je zult altijd dan denken, hé, waar is het gevoel gebleven? Maar God is een God van trouw en niet een God van gevoel. Heel veel mensen in de Bijbel slaan over dat bijvoorbeeld Mozes 40 jaar heeft gewacht in de woestijn voordat hij eindelijk op de plek kwam waar hij terecht kwam. Die 40 jaar lezen we makkelijk overheen. Mm. En ik denk dat je moet wachten op Gods tijd en dat het soms gewoon even afzien is. En dat we niet meteen genezen worden, niet meteen antwoorden krijgen, maar dat God erbij is. En dat als je dan laat zien dat je trouw bent en hij is trouw, ja, dat is eigenlijk het huwelijk van mens en God. Daar geloof ik gewoon in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, het is goed dat we die nog even mee pakken.
1: Ja, ik dacht, laat ik dat erin gooien, want dat is toch wel de essentie van het bestaan.
0: Ja. Op de valreep pakken we die erbij. En daarmee zijn die 50 jaar goed samengevat.
1: Ja, is dit er al op de tijd?
0: Ja, het is echt belachelijk. Hier, kijk naar het klokkie.
1: Oh jeetje, wat ging het snel.
0: Ja, maar voor je het weet ben je 100, Arend.
1: Ja, dan kom ik weer.
0: Dan kom je weer. Ja, ik vrees dat ik hier dan nog gewoon zit.
1: En
0: dan,
1: schuif
0: ik hem op. Ben ik 103.
1: Dan kom ik met mijn 88ste plaat aan. Hey Hans, ik heb weer een liedje geschreven.
0: Ja.
1: Gaat over het leven.
0: Ja, dan zeg ik zo het nog even over die tas in de boom hebben. Ja. Oké, okay, kortom, er is van alles wat we nog zouden kunnen bespreken. En dat gaan we dan gewoon een andere keer doen. Als jij nou volgend jaar met een nieuwe EP komt.
1: Doe ik, in januari.
0: In januari, dan maken we gewoon tegen die tijd weer een afspraak. En dan, voor nu zeg ik 19 september, Elburg. Daar gaat het feest plaatsvinden. Je kunt er wellicht nog bij. Tenzij het natuurlijk in de afgelopen uur met die daverende code van jou opeens ramvol is geraakt.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja. Nou ja, goed, je blijft proberen. Eventsforchrist.nl, daar vind je alles wat je daarover weten moet. En dan maandag lekker naar de sportschool uit eten met Denise.
1: That's it.
0: Topdag, 50 jaar.
1: Helemaal. Stuur je een foto.
0: Dat lijkt me gezellig. Op naar de 100. Ik heb nog één lied voor je. Daarna gaan we naar Luc en Laurens. En de dag van vandaag. Morgen hebben wij weer een uitzending. Ik zit even heel hard te denken wie we morgen hebben. Maar ik weet niet meer.
1: Noem maar één. Martijn Bewalle.
0: Nee, dat was vorige week.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou ja. Susanne Freek.
0: Het komt wel goed. Morgen wordt een mooie uitzending. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dit is Megan Woods. Tot snel.

0: reminder. U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Ost.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
2: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
10: De Beter Pikken Bunnies!
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
12: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Ralph Vermaan geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
15: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
2: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nijmegen gaat tijdelijk 430 vluchtelingen opvangen. In het noorden van de stad komen units te staan voor 2 tot 6 personen. Eind van de maand worden ze er neergezet. De asielzoekers kunnen er plek krijgen tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen te staan. Met de opvang wil Nijmegen Ter Apel wat lucht geven. Treinreizigers kunnen wat merken van stakende schoonmakers, maar het heeft niet gezorgd voor grote problemen op stations en in de treinen. Dat zegt de NS. De schoonmakers staken deze hele week voor een beter cao. Treinreizigers wordt gevraagd om hun eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Bij rellen op het Malieveld heeft de politie 2 mensen opgepakt. Honderden Kosovaren waren naar Den Haag gegaan om te protesteren tegen de veroordeling van oud-president Thaçi voor oorlogsmisdaden. Toen het uit de hand liep, moest de ME ingrijpen. 1 politieagent raakte licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Soms is er ook onweer mogelijk en het is ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er vooral in het oosten en noorden nog buien. Morgen start droog, maar in de middag regen met opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Dus 1 rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over.
21: Ja, we mogen weer. Een nieuwe middagshow zometeen op je radio. Eventjes een stukje attentiewaarde. En zometeen namelijk een nieuw begin met Charity Gill.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
24: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
27: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
28: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
27: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
29: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
30: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
29: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
31: Kozijnshop.
32: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
33: De Beter Pick-a-Bellies.
34: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
35: Hey, sta op, mooie mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
36: Ah, jullie reizen met NS Flex?
0: Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: dan is ons liedje van de show nog niet eens geweest. Maar de handjes zijn al in de lucht, hoor. Charity Gill op je radio, Come Alive. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Het is 13 minuten over 4.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Een hele goedemiddag, welkom bij een nieuwe middagshow. Misschien ga jij ook langzaam richting het einde van je werkdag. Een beetje de laatste mailtjes aan tikken en zo. Nou, in Den Haag zijn ze voorlopig nog niet klaar. Er zijn vandaag de algemene politieke beschouwingen begonnen. Zeg maar het belangrijkste politieke debat van het jaar, waarin de partijleiders met elkaar praten over de plannen voor het land. Dat is gedaan na Prinsjesdag. Ja, en daar hebben ze best wel wat tijd voor uitgetrokken. Op de planning staat tot 11 uur vanavond. Maar voor iedereen in Den Haag die toch wel denkt vanavond, het is nu toch echt wel een lange zit aan.

0: Maverick City Music met Upper Room en I Thank God in de middagshow.
1: 1 uit 1008.
0: Dit is een eentje uit de categorie 2 voor de prijs van 1. Want we gaan Cela draaien live vanuit de Jacobikerk in Utrecht. Met koor, strijkers en onder andere ook de stemmen van Elbert Smelter, Kinga Baan. Maar eigenlijk hoor je hier twee liedjes aan elkaar vast. Het begint met Juicht, want Jezus is Heer. Echt een paaslied eigenlijk. Hè? Jezus is opgestaan, hij leeft. Maar na een minuut ongeveer, dan verandert hij ineens. En dan hoor je, hij is verheerlijkt. Oorspronkelijk van Twilight Paris, He is Exalted. En ik vind het eigenlijk wel mooi hoe die twee bij elkaar passen. Hè? Want het eerste lied zegt, Jezus is opgestaan. En het tweede stelt bijna automatisch dan de vervolg krijgt. Oké, de vervolgvraag van wat betekent dat dan? Wat doe je er dan vervolgens mee met die boodschap dat hij Heer is en is opgestaan? Nou, dit lied zegt dan eigenlijk, laten we dat gaan vieren. Laten we zingen en Jezus aanbidden. Dus in nog geen 4 minuten ga je van de paasboodschap naar wat dat weer losmaakt. Naar aanbidding. Hij is verheerlijk. Cela in de top 1008 op plek 341. Juicht, want Jezus is Heer. Hij is verheerlijkt.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Thea en Gonna Be Good. En daarmee is het bijna 4:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijnen maakt toch de eerste versie van de begroting bekend. Dat wilde hij eerst niet, maar nadat er stukken waren uitgelekt, had een meerderheid van het kabinet erom gevraagd. Om het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten, gaat Nijmegen ruim 400 vluchtelingen opvangen. Er is plek tot het voorjaar van 2029. Daarna komen er huizen op het terrein. Bijna alle passagiers van de bus die vorige week in Zwitserland verongelukte, zijn weer terug in Nederland. 4 gewonden liggen nog in het ziekenhuis en reizen waarschijnlijk morgen terug.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is een beetje zo'n dag van wel jas, geen jas, wel paraplu, geen paraplu. Vanuit het noordwesten buien met kans op onweer en korrelhagel. Graad of 19 vandaag. Morgen begint met af en toe zon. In het noordwesten wel een buitje. In de middag ook wel regenachtig. Behalve in het zuidoosten, daar komen ze er goed vanaf. Met 18 à 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer daarvan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken, 35 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht door bergingswerk.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ik vind het een van de fascinerendste dingen aan God dat hij niet in een hokje past. Zo ook heeft hij in de Bijbel natuurlijk zoveel verschillende namen. Bijvoorbeeld ook in het Hebreeuws. Adonai, daarover zingt Paul Wilbur.
4: De dag van vandaag.

0: Hebreeuws voor mijn meester. Adonai hoorde je van Paul Wilber.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Het is 16 september. Buiten is het een graad of 20. Maar toch schrijf ik vandaag op de pagina van vandaag. Kerstboom. Ik las bij C-Vandaag dat de traditionele kerstboom voor het gemeentehuis in Groesbeek op termijn moet verdwijnen. Er komt een lichtsculptuur voor terug die volgens de gemeente beter bij iedereen past en niet verbonden is aan een bepaalde traditie of geloofstroming. Het deed mij een beetje denken aan de Hogeschool Utrecht dat we een jaartje terug hadden, hè, die de christelijke feestdagen van de kalender wilde halen. Nou, na alle kritiek werd dat uiteindelijk wel teruggedraaid. En ook in Groesbeek is inmiddels een petitie gestart voor het behoud van de boom. Dus ik wil het toch even noemen vooruit. Midden in september dus kerstboom als woord van vandaag. Wat is jouw woord van deze woensdag? Misschien heeft het te maken met iets wat je vandaag deed. Misschien iets wat je overkwam. Of misschien ben je wel op een hele bijzondere plek geweest vandaag. Op vakantie of ergens voor je werk. Heeft het te maken met de plek waar je vandaag was? Nou, dat is ook precies de vraag die Sarah Noah volgens mij bezighoudt.

0: We mogen met onze aanbidding aansluiten bij al die mensen die ons in aanbidding zijn voorgegaan door de generaties heen en de engelen voor Gods troon. Daarover gaat dit lied van Chris Tomlin, Holy Forever, hoorde je op Groot Nieuws. Het is 4:15. We gaan richting het eind van deze woensdag. En altijd leuk om eventjes een beetje te kijken van, hoe was die dag dan vandaag? Even een stukje relativeren. Even kijken, hoe is dat vandaag gegaan? De dagevaluatie, zo kun je het wel noemen. Kees, die heeft een woord van vandaag. En dat is voor hem kachelhout. Die schrijf ik bij deze op. Hij zit ook een foto van zijn auto mee met eraan een aanhanger vol met hout. Nou, die komt er wel warm de winter door, denk ik, Kees. Lekker bezig. Dan naar Judith. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Dit is niet serieus, toch?
1: Jawel.
0: Jij bent serieus met jouw woord van vandaag?
1: Ja.
0: Wat vindt jouw man hiervan?
1: Hij heeft er wel een mening over, maar ik kan er niks aan doen.
0: Stond het in de huwelijkse voorwaarden dat je dit gewoon kon doen? Of is het...
1: Nee, hij wist waar hij mee trouwde bijna 10 jaar geleden.
0: Dat was toen al zo erg, 10 jaar terug. Gaat het al 10 jaar zo?
1: Het is wel erger geworden, maar de liefde voor is heel groot.
0: Wauw, oké. Nou, zeg maar, wat is jouw woord van vandaag?
1: Nou ja, ik ben 100 dagen voor kerst jarig, dus verjaardag en kerst.
0: Jij hebt vandaag je allereerste kerstkarbouter in de tuin gezet.
1: Nou, niet in de tuin. Hij staat in de woonkamer.
0: In de woonkamer zelfs? Nog erger?
1: Ja, met lampjes.
0: Nee, Judith. Dit kan toch niet?
1: Jawel.
0: 16 september, maar één grote vraag. Nederland heeft één grote vraag, Judith. Ja. Waarom?
1: Dat gaat heel ver terug. Mijn oma was altijd jarig met kerst. Ja, kerst staat voor mij aan warmte, gezelligheid, heel veel familie, reuring. Ja, en kerstboom natuurlijk. Maar... Dat zit heel diep.
0: Ja, ik vind het op zich mooi dat je dat zo zegt. Maar heb je dan niet een beetje wat ik dan bijvoorbeeld met Sinterklaas heb... als dan nu dan al de pepernoten in de winkels liggen... dat ik dan op 5 december denk van ik kan geen pepernoot meer zien. Heb jij dat dan niet met alle kerstdingen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: En hoe ver gaat het dan? Want je zegt nu dus die kerstkabouter. Komt er dan ook elke dag of elke week iets bij? Of moet je dat zien?
1: Nee, er komt niet elke week iets bij. Ik ga wel langzaamaan zeg maar dingetjes pakken, weet je wel. Heel veel dingen gaan gewoon voor het grijpen.
0: Ja, zoals?
1: Kerstboompjes, huisjes, mijn kerstster natuurlijk. En voor de rest moet ik wel de hulp van mijn man inschakelen. Maar meestal weet hij ook dat als ik het ga vragen, dan moet hij het gaan halen, want anders wordt het vergeten.
0: Ja, zo is het dan ook alweer. Oh joh. Ja. Hey, en je zegt dus de gezelligheid, de sfeer, de lampjes. Is dat het vooral, dat het een stukje nostalgie is? Maar kerst gaat natuurlijk ook nog wel ergens anders over.
1: Ja, het is ook wel de muziek. En dat kan christelijk zijn, dat kan niet christelijk zijn. Kijk, wil je mij tot tranen ontroeren? En dan mag ik nu 34 geworden zijn. Ik ga altijd huilen van het eren van God. Altijd.
0: Oh ja. Ja, maar dat is toch ook prachtig?
1: Altijd.
0: Ja. Ja. Doet het jou dan ook ergens aan denken of zo? Is dat wat maakt dat zo los bij jou?
1: Ik denk mijn oma, denk ik.
0: Ja, wie was je oma voor vrouw?
1: Dol op Pasen.
0: Nou zeg!
1: Ja.
0: Op Pasen?
1: Ja, mijn oma was dol op Pasen, ja.
0: En het wordt steeds gekker.
1: Mijn oma kon ook heel goed zingen, dus die heeft ook Matthäus Passionen gezongen. Daar ga ik ook altijd van huilen.
0: Maar wat is er dan in de generatie misgegaan dat het dan Pasen was en dat jij dan weer bij kerst uitkomt?
1: Geen idee, maar ik heb de kerstvieren zo overgedragen naar mijn dochter.
0: Dat dan wel weer. Oké, ik vind het een bijzonder verhaal. Dankjewel Judith en super gefeliciteerd met je verjaardag. Geniet van alle kerstvreugden voor de voorpret. En ik wens jou een hele mooie avond. Dankjewel.
1: Dankjewel, hoi.

0: Een nieuwe versie van Laudate van Ik geef mijzelf aan u volkomen samen met Arjen Vink. Zometeen na vijf hoor je CC Winans. En nog veel meer.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier. God
17: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
18: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Minister Heijnen van Financiën is overstag en komt alsnog met de eerste versie van de begroting die gisteren werd gepresenteerd. Dat was hij in eerste instantie niet van plan, maar de Tweede Kamer had erom gevraagd. Sommige stukken van het concept waren al gelekt. Zo stond erin dat er flink bezuinigd zou gaan worden op de WW. In Nijmegen komt eind dit jaar een asielzoekerscentrum voor ruim 400 vluchtelingen. Dat gebeurt na een verzoek van de minister, omdat er landelijk een groot tekort aan opvangplekken is. Het terrein wordt tot april 2029 gebruikt als opvangcentrum. Daarna worden er woningen gebouwd. De 4 laatste passagiers die gewond raakten bij het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week, komen waarschijnlijk morgen terug naar Nederland. Verder is iedereen weer thuis. Ondertussen doet het Openbaar Ministerie in Zwitserland onderzoek naar de buschauffeur. Ze verdenken hem van onder andere dood door schuld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 18 graden en een mix van wolken, zon en buien. Landinwaarts ook wat onweer. Vanavond alleen in het oosten en noorden regen. Ook morgen buien en 18 graden. Alleen de ochtend blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
22: Op een aantal wegen loopt het goed vast door werkzaamheden en door ongelukken. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Beest. Een half uur extra door de werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. Ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Hoorn. 25 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden. Een half uur extra. Daar zijn ze bezig met het bergen van een auto die in brand heeft gestaan. Twee rijstroken zijn dicht. En dat staat zo goed als stil op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open.
23: Goedemiddag, het is 5:02 op de woensdagmiddag. De week is doormidden, zo meteen gaan we even de diepte in. Want ik wil het met je hebben over een nieuw christelijk boek. En het zal mij niet verbazen dat het populairste christelijke boek van dit jaar gaat worden. Ik spreek er zo meteen over met de ongelofelijke podcastpresentator David Bogert.
24: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
25: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
24: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
25: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
25: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
28: Fans van Voordeel,
27: Aldi.
30: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
31: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
30: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
32: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
33: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
34: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
35: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
36: Boeken worden niet vanzelf tweedehands.
0: Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
1: De dag van vandaag.
2: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation.
2: Groot.

C.C. Winans, Believe For It. De dag van vandaag. Een nieuw uur van de middagshow. Het is 10 minuten over 5. Goed dat je erbij bent op deze dag na Prinsjesdag, waarbij er een hoop wordt gedebatteerd in Den Haag, de algemene beschouwingen. Het gaat alle kanten op en nog wel door tot vanavond 11 uur. Nou, de middagshow die gaat tot 7 uur door, vind ik wat mij betreft lang genoeg voor vandaag. En ik weet niet of jij al onderweg bent naar huis of het eten aan het koken bent, maar we zijn er voor je met heel veel hoopvolle muziek. En zo hier in de middagshow, een nieuw boek dat vandaag op plek 9 binnenkomt in de landelijke bestseller top 60. Het gaat over het christendom en onze cultuur. Want hoeveel van wat wij heel normaal vinden komt eigenlijk daarvanuit voort? Een van de schrijvers en presentator van de ongelofelijke podcast, David Bogert, die spreek ik er zo over. Maar eerst muziek van Dien. Ja, als je zijn liedjes ook heel graag meezingt, dan is het ook wel handig als je natuurlijk ook een beetje de tekst kan lezen en zo. Nou, sinds een weekje heeft Dien ook de officiële Larwick-video's van zijn live album op YouTube gezet. Waaronder ook van deze mooie track. Dit is Armen naar Omhoog.

0: Een hoop voor geluid van Dien. Je hoorde Armen naar omhoog. Ben jij een beetje een podcastluisteraar? Nou, als je dat doet, dan is de kans ook best wel groot dat je wel eens naar de Ongelofelijke Podcast luistert. Van de EO, de journalist David Bogert zit erin, samen met historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Ze hebben ook een andere podcastserie samen, die heet De Ongelofelijke Geschiedenis. En daarin zijn ze in de wortels van onze cultuur gedoken, onze christelijke cultuur. Want ja, hoe christelijk is die eigenlijk? En hoeveel van wat wij vandaag heel normaal vinden, blijkt eigenlijk gevormd door het christendom? Nou, die zoektocht die mondde uit in het boek De Ongelofelijke Geschiedenis. Maandag werd het gepresenteerd en het komt vandaag binnen op plek 9 in de bestseller top 60. En de eerste twee drukken, die zijn al uitverkocht. David Bogert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Laurens.
0: Gefeliciteerd in de eerste plaats met jullie nieuwe boek.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Welke reacties krijgen jullie zoal sinds de presentatie?
1: Ja, het is wel bijzonder. We hebben natuurlijk als Ongelofelijke hebben een heel breed publiek. Dus we hebben echt christelijke achterban. We hebben ook echt een seculiere achterban. Ook atheïstische mensen die naar de podcast luisteren en nu ook het boek lezen. Dus dat vind ik altijd heel leuk om te zien, hoe verschillende mensen op dit boek reageren. En ja, zo'n reactie die wel bijbleef, en die misschien ook een beetje typisch ongelofelijk is, is een reactie van iemand die zei van ja, ik ben atheïst. En ik heb eigenlijk niks met het christendom. Ik heb er ook altijd een beetje tegen verzet. Maar hoe meer ik in dit boek lees, dat haalt het nog niet helemaal uit, hoe meer ik toch denk van verrek. Misschien ben ik dan toch christelijker dan ik dacht. En dat is voor sommige mensen natuurlijk best wel even een realisatie. Dat je denkt van hé, ik was juist tegen. Ik wilde juist niks mee te maken hebben. Maar nu blijkt, zelfs al sta ik zo in het leven, ben ik er toch door beïnvloed. En ben ik misschien op een soort culturele manier toch ook wel ergens een soort erfgenaam van het christelijk geloof. En misschien daarmee ook wel een beetje van Christus en het evangelie. Dus ja, vind ik altijd wel interessant als mensen tot die ontdekking komen.
0: Ja, laten we naar het boek gaan. Jullie beginnen daarin met een verwijzing naar de brand in de Notre Dame in 2019. Waarom werd die brand voor jullie juist een symbool voor de plaats ook van het christendom in deze tijd?
1: Ja, omdat het een heel symbolisch moment was. Omdat je merkte dat het veel losmaakte toen die brand in de Notre Dame. Dat heel veel mensen, gelovig, niet gelovig, zich afvroegen van hé, waarom raakt dit beeld ons zo? Van zo'n brandende oude kerk. Dat gaat verder dan het is gewoon een cultuurmonument. Er zit volgens mij ook iets achter van dat mensen daardoor ook gingen nadenken van de roet van onze cultuur blijkt me toch te maken met deze kathedraal. Of blijkt me toch te maken met dat geloof, met het christendom. En als je dan ziet dat zo'n kathedraal in brand staat, dan zegt dat misschien ook iets over waar is onze eigen cultuur nou op gebaseerd? Waar is onze eigen cultuur op gebouwd? Wat zijn de fundamenten van onze eigen cultuur? In het boek laten we ook het punt zien van de fundamenten van de Notre Dame bleven overeind, ondanks dat die brand er was, ondanks dat die kathedraal onder druk staat. Misschien geldt het ook wel voor onze cultuur, want onze cultuur staat ook onder druk. Er zijn oorlogen op ons continent, er zijn allerlei maatschappelijke kwesties, polarisatie, politiek verandert heel erg. Maar misschien zijn er nog diepere fundamenten onder die grilligheid van vandaag te vinden. En misschien heeft dat ook wel te maken met ook waar die kathedraal voor staat, met het christelijk geloof. Dus we vonden dat een iconisch moment. En ook, we citeren ook iemand in de inleiding van het boek die ook echt door die brand in de Notre Dame bij zichzelf gaan nadenken, hé, hoe verhoud ik me tot het christelijke geloof? En er is ook in Frankrijk een golf van bekeringen gekomen, ook sinds die brand, omdat mensen daadwerkelijk dat gingen doen. Dus op zoek gingen naar hun

0: roots. Ja. En ook een religieuze roots. En dan kom je nog wel eens bij het christendom uit.
1: Ja. Ja. Is dit dan vooral een boek, een geschiedenisboek? Of zit er ook echt een boodschap in voor onze samenleving van nu? Is misschien ook een beetje cultuurkritiek richting de tijd van nu?
0: Ja, dat zit er denk ik wel een beetje in. Het is primair wel een geschiedenisboek. Dus we gaan gewoon telkens de geschiedenis door. We beginnen vaak bij de Romeinse wereld waarin het christendom ontstond. En ook de Joodse geschiedenis nog van het christendom. Dan kijken we wat er gebeurt als het christendom invloed gaat uitoefenen op de cultuur tot aan de tijd van nu. Dus het is wel echt geschiedenis, maar we proberen wel telkens ook de geschiedenis te gebruiken als een spiegel voor onze tijd. Dus het heeft zeker ook iets te zeggen over onze tijd. En het houdt ook zeker onze tijd een spiegel voor. Ja. Dus in die zin is het ook wel cultuurkritisch, dat kan je wel zeggen, denk ik. Ja.
1: Ik kan me voorstellen, David, dat het best wel een klus is geweest. Zo'n heel boek samen met Beatrice en Stefan in elkaar zetten. Wat heeft dat uitzoeken van die geschiedenis persoonlijk met jou gedaan? Is er bijvoorbeeld ook iets waar jij nu echt anders naar bent gaan kijken?
0: Ja, zeker wel. Ik heb natuurlijk ten eerste heel veel geleerd van Beatrice en Stefan, maar ook als het gaat om dit onderwerp wat we in het boek behandelen. Nou, een van de onderwerpen die we behandelen is bijvoorbeeld het hoofdstuk seks. Dat is natuurlijk een spannend onderwerp, ook omdat als het gaat om de christelijke geschiedenis hebben mensen heel veel vooroordelen. Nou, en op het gebied van seks is denk ik een vooroordeel wat mensen hebben. Nou, het christendom vindt dat heel problematisch, heel preuts. En daarvoor was het één grote vrolijke toestand bij de Grieken en de Romeinen waar alles kon. Ja, dat beeld wordt wel heel hardnekkig om zeep geholpen, ook in dit boek. Je ziet bijvoorbeeld dat bij de Grieken en de Romeinen er heel veel uitbuiting was, juist seksueel. En dat er heel veel ongelijkheid was. Mannen konden min of meer alles doen wat ze wilden. Die konden bijna niet vreemd gaan. En vrouwen die moesten zich wel kuis gedragen. En heel veel ongelijkheid en ook misbruik ook van slaven die in die cultuur een hele grote rol speelden. Althans, dat er heel veel slaven waren. En je ziet gewoon dat het christendom er echt een hele positieve invloed op heeft. Daar seks zeg maar inderdaad iets maakt van binnen natuurlijk. Ja. Maar dat voor heel veel mensen juist bevrijdend werkt. Omdat daardoor met name de mannen zich ook daadwerkelijk moesten beperken tot een vrouw. En niet zomaar allerlei mensen konden misbruiken. Dus even kort door de bocht is dit samengevat. Maar dat is wel echt een andere manier om naar de geschiedenis te kijken, vind ik. Ook van dit onderwerp.
1: Interessant. Nou, ik ga je niet vragen wat die inzichten vervolgens met jouw relatie hebben gedaan. Dat is voor een andere uitzending. Maar ik ben wel benieuwd voor wie deze flinke pil van bijna 400 pagina's volgens jou een aanrader is. Voor welke lezer is het geschreven?
0: Nou ja, we proberen eigenlijk altijd met ongelooflijk proberen wel zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Dus het klinkt heftig, 400 pagina's geschiedenis, maar we hebben het echt geprobeerd heel toegankelijk te schrijven, dat iedereen er mee kan maken. Het is ook, het is ook een boek helemaal in kleur uitgebracht, dus er staan ook plaatjes in met kleur. En we hebben telkens ook korte verhaaltjes, korte scènes die we schetsen, ook om het een beetje meeslepend te maken. Ja, dus ik hoop eigenlijk dat gewoon zoveel mogelijk mensen denken, hé, ik vind dit belangrijk om meer te begrijpen over onze cultuur om ons heen, ook meer te begrijpen van onze christelijke geschiedenis en daarmee ook hopelijk meer met een open blik de wereld tegemoet te kunnen treden en met niet-christelijke mensen om me heen te kunnen praten, ook over die christelijke geschiedenis. Ja. Vond mij heel belangrijk. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen dit kunnen lezen en het ook interessant vinden. Daar hopen we natuurlijk op. En we zitten ook bij een seculiere uitgever.
1: Is dat bewust eigenlijk om dan ook inderdaad zo'n breed publiek aan te spreken?
0: Ja, wel een beetje. Het ligt gewoon in principe in alle winkels. Dat is althans wat streven. Dus ook gewoon de lokale boekhandel die niet per se christelijk is, kan je dit boek krijgen. Ja, we willen gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken.
1: EO-journalist David Bogert over het nieuwe boek De Ongelofelijke Geschiedenis dat hij schreef met historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Het boek vind je overal, maar ook bij ons op grootnieuwsradio.nl. /winkel. Dankjewel David.
0: Dankjewel, hoi, hoi.
1: En over geschiedenis gesproken, 1977 kwam deze uit. Don Francisco.

0: say amen. Als deze vrouw begint met zingen, ik word instant blij. Nathalie Lane hoorde je en amen. En dat maakt het 6:02. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Opnieuw problemen met een brug. Er zijn scheuren ontdekt in de belangrijkste brug richting de Rotterdamse Maasvlakte. Rijkswaterstaat grijpt direct in, de rijstroken worden gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. Er waren al stukken uit het concept gelekt, maar nu wordt ook de eerste versie van de begroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Minister Heijne van Financiën wilde dat eigenlijk niet, maar doet het nu toch. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallen het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft de Omroep NTR niet bekendgemaakt.
0: Het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. De buien doven vanavond langzaam uit, maar vannacht is het vooral in het noorden en westen opnieuw nat. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen begint nog met wat zon, maar 's middags trekken vanuit het westen stevige buien over het land, inclusief windstoten. De temperatuur die blijft steken op 18 à 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat ruim 590 kilometer file. Het loopt vooral vast op de A12 richting Den Haag. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Geldermalsen. 21 kilometer en 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 richting Den Haag. Ruim een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwebrug. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. 2 van de 4 rijstroken zijn daar afgekruist. En op de randweg, de N2 bij Eindhoven richting Van Den Bosch, heb je 10 minuten vertraging bij Veldhoven-Zuid. Op de randweg zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Nieuwe muziek van Josh Baldwin, die vorige maand nog bij Forking & Country in het voorprogramma stond. Geen voorzichtig geloof, maar vol overgave voor 100%. De titeltrack van zijn nieuwe album, Worth Everything.
4: De dag van vandaag.

0: Dit is nieuwe muziek. Josh Balvin.
1: Oh, you're worth everything.
0: Worth everything.
2: De muzikale Rabbelton.
0: En misschien is het ook wel een nieuw lied dat jij vandaag wil aanvragen. Maar het moet wel voldoen aan één criterium. En dat gaat de muzikale Rabbelton ons vandaag vertellen. Zo. Balletje uit de ton. En dan eens kijken wat erin zit. Vandaag hebben we te maken met de volgende categorie. Even kijken hoor. Oh, dit is een specifieke doelgroep. Ja, het is heel duidelijk. Als jij in het onderwijs werkt, dan mag je vandaag iets aanvragen. Nou, heel specifiek. Dus werk jij in het onderwijs, maakt mij niet uit welk niveau of welke leeftijd. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar je moet wel in het onderwijs werken. En het mag alles zijn. Als jij gewoon zin hebt van, maar dit is een lied, dat luister ik elke keer als ik onderweg naar school ga 's ochtends. Of als ik mijn lessen aan het voorbereiden ben, heb ik een bepaald lied. Of misschien is er wel eentje die heel leuk is voor op Groot Nieuwsradio, die je ook heel vaak in de klas met de kinderen zingt bijvoorbeeld. Heel benieuwd. Werk jij in het onderwijs? Laat het weten. Wat wil je horen? Dit is jouw moment. App, titel en artiest. En wie weet kan ik zoiets voor jou gaan draaien in de muzikale Grammaton. Dit is een hoopvol geluid. Rijer met Yeshua hoor je zo. 1000 hallelujahs. Hier is Brooke Littlewood.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze, via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Reijer en Yeshua op Groot Nieuws Radio. Ja, je zou het in principe beroepsdiscriminatie kunnen noemen, maar ze noemen het vandaag niet.
1: De muzikale grabbelton.
0: Vandaag mag je een liedje aanvragen als je in het onderwijs werkt. Dat was de voorwaarde. En er zijn heel veel luisteraars van Groot Nieuws Radio die daar blijkbaar in zitten. Want er komen heel veel reacties binnen. Bijvoorbeeld Boukje en Els. Ja, die hadden niet heel lang nodig om na te denken. Die dachten, ja, dit moet deze worden. En dat...

0: ik weet nu al, bij mij thuis staan de kinderen te dansen. Hoe is dat eigenlijk bij jou op school, Nicole? Ja, bij jou zijn ze iets ouder, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Dit draaien wij op school niet, nee.
0: Oh, dan zet ik hem ook gewoon lekker uit. Ja, klopt, ik hoor het thuis genoeg. Wat dat betreft, wat luisteren de kids bij jou op school? Wat leeftijd? 12, 13, 14?
1: Ja, van alles. Ja, dat is hier zijn echt een beetje aan het ontdekken natuurlijk. Hè. Bij mij op school zelf zingen we eigenlijk alleen maar psalmen. Dus op mijn werk zelf is er niet zo heel veel keus daarin. Maar thuis luisteren is natuurlijk van alles. En op de fiets.
0: Ja, snap het. Hey, jij bent leerlingenbegeleider op het Calvijn College in Goes. Ja. Kun je even kort uitleggen, hoe ziet jouw werk eruit? Wat doe je?
1: Ik werk eigenlijk veel één op één met allerlei verschillende leerlingen. Die iets meer nodig hebben dan, wat zal ik zeggen, reguliere leerlingen om een diploma te halen. En ja. Dat is heel breed. Dat kan zijn op psychisch gebied of op leergebied of op alles.
0: Ja.
1: Lichamelijk, ja.
0: Heb je een voorbeeld van, bijvoorbeeld een verhaal waarbij inderdaad die hulp wel echt even welkom was?
1: Zeker. Bijvoorbeeld een meisje met een vergroeiing in de rug en die kon niet de gymlessen volgen. Dus we hebben aangepast rooster gemaakt voor haar, zodat ze de lessen gym bij mij kon volgen in de integratiegroep. Zodat ze verder ook bij kon blijven, omdat ze geregeld naar huis moest vanwege vermoeidheid. Kon ze dat in die uren mooi inhalen.
0: Nou, dat zijn waardevolle dingen en een stukje extra aandacht is zeker goed in deze tijd. Hey, Nicole, jij vertelt dat muziek ook belangrijk is in jouw leven. Hè? En specifiek ook één lied wat ik zo ga draaien, wat veel voor jou betekent. Voordat je zegt wat het is, wat betekent dit lied voor jou?
1: Dat betekent eigenlijk vooral dat ik me echt bewust ben van het feit dat het werk wat ik doe vind ik superleuk om te doen. En dat doe ik ook met heel veel passie. Hoe de gesprekken lopen en wat er precies gebeurt die dag, dat weet ik nooit van tevoren natuurlijk niemand. Maar gesprekken lopen soms heel anders dan ik van tevoren heb gedacht. Mm-hmm. En ja, dat lied dat helpt me weer na te denken dat het niet per se mijn werk is wat ik doe, maar dat ik dat ook gewoon doe in opdracht van God. En dat hij de gesprekken leidt en de dingen doet.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk heel herkenbaar voor iedereen die in het onderwijs werkt. Jij op jouw plek als leerlingbegeleider, maar ook voor mensen die voor de klas staan overal. Nicole, dankjewel. Ik ga hem draaien.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Voor iedereen in het onderwijs vandaag, Christian Vervoort, aangevraagd door Nicole. Dit is Ik kan niet zonder u.

Ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag.

0: 1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
1: De Beter Pickabillies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is opnieuw mis met een belangrijke brug. In de Zuurhofbrug in de A15 bij de Rotterdamse Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in essentiële dragende onderdelen. De rijstroken zijn per direct gesloten en al het verkeer moet over de vluchtstrook. De afgelopen tijd werden in meerdere bruggen in Nederland gebreken ontdekt. Na 15 jaar vindt acteur Stefan de Wallet het mooi geweest en is hij niet meer de hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal en de Intocht. Wie hem gaat opvolgen heeft Omroep NTR niet bekendgemaakt. Het was me een eer en een genoegen, zegt Stefan de Wallen in een afscheidsboodschap. Hij sluit af met zijn bekende dag hoor. Tijdens de algemene beschouwingen zijn VVD en Pro elkaar in de haren gevlogen over het geld dat mensen moeten overhouden aan werken. Volgens Brekelmans van de VVD mag het verschil tussen uitkering en salaris best groter, zodat werken loont. Jesse Klaver van Pro vindt dat het verlagen van uitkeringen niet de oplossing is. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt op sommige plekken nog, maar het blijft wisselvallig. Met vanavond in het oosten en noorden buien. Morgen begint droog, maar ook dan volgt regen. Het wordt rond de 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 420 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Eurmond en Maastricht Airport. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen en Tijnje. Een half uur vertraging door rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag, nog een uur vertraging. Tussen Houten en Woerden staat 14 kilometer. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Weg is daar weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een auto met pech. En de A35 in Twente van Almelo naar Enschede doe je er een uur langer over tussen Almelo-West en Borne-West. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En daardoor loopt het ook vast op de A1 bij Hengelo.
20: Goedenavond, de woensdagavond is begonnen en bij Groot Nieuws Radio betekent dat de afwasmix. Ja, die kunnen we wel gebruiken, toch? Misschien heeft het zich best wel opgestapeld hier bij Groot Nieuws Radio. Het is echt die keuken hier. Het is echt, het is bijna gewoon niet meer naar binnen te lopen, zoveel vaat staat hier. Dus we kunnen wel wat bij gebruiken. Zometeen een muzikale boost om daar lekker aan te beginnen aan die afwas. En ik ga hier alvast een begin maken, want het is echt niet te doen met al die dingen.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
29: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
28: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
30: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
33: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
34: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
35: Goed nieuws.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: De dag van vandaag.
2: Met Laurens van der Kraats.
1: Het christelijke radiostation.

0: Toby Mac, Zach Williams, hoorde Cornerstone. De dag van vandaag. We noemen dit iedere week wel heel vrolijk natuurlijk. De afwasmix en dan vol passie kondigen we hem hier weer aan. Maar eigenlijk, als we heel realistisch zijn, ja, dan moeten we toch wel onder ogen komen dat onze doelgroep in Nederland toch wel steeds kleiner wordt. 3/4 van de Nederlanders heeft inmiddels een vaatwasser. Dus ja, dat handmatige afwassen, dat is zo langzamerhand wel een beetje een uitstervende huishoudelijke handeling, schrijft ook het AD vandaag. Maar er is hoop voor ons programma, lees ik in de krant. Je bent namelijk niet alleen bezig met een stom huishoudelijk klusje. Nee, je bent aan het relaxen. Afwas is namelijk volgens het AD zowaar een soort zenmomentje. Dus als iemand dan vraagt waarom jij de vaatwasser niet gewoon aanzet, dan zeg jij: sst, ik ben even aan het relaxen. Vandaag in de afwasmix Leland en Renny en Lisa.
1: Jouw verhaal doet me veel, want ik hoor al je leed en pijn. Ik weet niet hoe dat gevoel voor jou moet zijn.

0: Rebecca St. James voor King & Country. Je hoorde Kingdom Come. En Corrie, die laat weten dat ze gewoon bewust geen afwasmachine heeft. Nou ja, je gaat heel ver voor de afwasmix.
1: Doorgeefbijbel.
0: Heel goed, zometeen een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel, waar we gaan spreken met iemand die de Doorgeefbijbel weer van Inge Nette heeft gekregen. Die spraken we gisteren op vakantie in de Eifel in Duitsland. Zij had Psalm 118, vers 14 en 15 geasseerd.
2: Ik ben iedere dag heb ik een bladje in een boekje en daar teken ik dan wat in. En dan schrijf ik op wat ik van God ervaar die dag. En gisteren had ik zomaar in mijn hoofd, 's ochtends, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Ik dacht, nou, dat is een mooie psalm. Die zongen we in de kerk en ik heb hem opgeschreven. En toen dacht ik, nou, als ik nu mijn bijbeltekst mag noemen, dan ga ik eventjes de bijbeltekst erbij halen. En ja, die ga ik dus nu even lezen. Mm-hmm. De Heer is mijn sterkte en mijn beschermer. Hij heeft mijn redding gebracht. Hoor hoe de redding wordt bezongen in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden.
0: Psalm 118, vers 14 en 15 dus. Gisteren geasseerd. Zometeen een nieuw gesprek en ook een nieuwe tekst die centraal staat. Martijn Buwalda hoor je zo ook met Bijna Zeker naar Dan Moen en Your Love Never Fails.

0: Allen op Groot Nieuws Radio. Het werd 6:30. We gaan de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Parijs is vanmorgen een al jaren voortvluchtige crimineel opgepakt die de moord op advocaat Dirk Wiersum voorbereidde. Dat meldt het AD. Hij werd vorige week veroordeeld tot 11 jaar cel, maar was tot nu toe spoorloos. Havenbedrijven in Rotterdam verwachten veel problemen nadat er scheuren zijn ontdekt in de belangrijkste brug in de A15 richting de Maasvlakte. Een belangenorganisatie zegt dat het verkeer wordt gehalveerd. Acteur Stefan de Wallen zet na 15 jaar zijn mijter eraf en is vanaf dit jaar niet meer te zien in het Sinterklaasjournaal en bij de intocht. Wie zijn opvolger wordt is niet bekend, maar op een Sinterklaaswebsite wordt Daan Schuurmans genoemd.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Mocht je zo de weg op gaan, vanavond wordt het geleidelijk droger op de straten. Maar vannacht is het vooral in het noorden en westen opnieuw nat en het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen start heerlijk met wat ruimte voor de zon, maar neemt 's middags toch maar even, ja, er regent het over. Dus neem een stevige paraplu mee voor de late middagspits. We volgen vanuit het westen pittige buien met windstoten bij zo'n 18 of 19 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven, op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord, 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten langer onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is 30 minuten. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Kun je diep geloven en het toch niet helemaal zeker weten? Voor Martijn Buwalda kan dat zeker. Hij noemt dit zelf in het ND een lied waarin hij tegen zijn twijfel inzingt. Niet ik weet het zeker, maar ik weet het bijna zeker.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Radio.

0: te vinden. Op het nieuwe album van Martijn Buwalda. Zijn theatertour is van start na een paar try-outs vanavond in een uitverkochte theaterbakkerij in Gouda. Je hoorde bijna zeker.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Dat was toch een leuk uitstapje. Gisteren ineens was de Doorgeefbijbel in de Eifel in Duitsland. Althans, de Doorgeefbijbelkist zelf die was nog hier in de regio. Maar er werd een vriendin benaderd en we hadden een telefoon gekregen van iemand op vakantie. Dus dat was leuk. Maar hij is weer doorgegeven vanuit de Woudenberg-Scherpenzeel die hoek richting, volgens mij, Veenendaal. Want ik heb het idee dat de GPS steeds dichter bij de studio terechtkomt, waar wij ook zitten met Groot Nieuws Radio. Dus van Inge Nette naar
2: Irene Kortel.
0: Goedenavond Irene, ja. Met Laurens, Groot Nieuws Radio.
2: Goedenavond Laurens.
0: Volgens mij is de Doorgeefbijbelkist heel dicht bij onze studio nu, geloof ik, hè?
2: Nou, dat is zeker waar. In dezelfde plaats, want de Bijbel staat nu in Veenendaal.
0: Kijk eens, ja. Nou, welkom. Ja. Leuk dat je meedoet met de Doorgeefbijbel.
2: Ja.
0: Hoe was je dag vandaag, Irene?
2: We zijn eigenlijk net terug van vakantie. Ik loop nog heel veel dingen op te ruimen.
0: Oh, alle wasjes en zo weer in de wasmachine en zo.
2: Ja, boodschappen gedaan en van dat soort dingen, ja.
0: Oh, wat lekker. Waar ben je geweest?
2: Ik ben in Zuid-Frankrijk geweest.
0: Ach, wat lekker.
2: We hebben gefietst. Mijn man is wielrenner en die houdt heel erg van fietsen. Dus we hebben heel veel gefietst eigenlijk samen.
0: En jij doet dan ook mee op de fiets? Of,
2: Nou, ik ga dan op een e-bike, maar dan gaan we wel kolletjes doen en zo. Wel echt een beetje...
0: Wat ga je dan doen?
2: Ook in. Kolletjes.
0: Wat zijn dat?
2: Dat zijn een beetje bergen. Met,
0: oh, zo.
2: Niet zo heel hoog, maar... Of een pasje, een bergpasje, weet je wel zo.
0: Ja. Ja. Oh, wat leuk joh.
2: Ja.
0: En wat is de mooiste herinnering van afgelopen vakantie?
2: Nou, we hebben over een fietspad gefietst. Wat ontzettend mooi was, dat is een fietspad langs de Middellandse Zee. Van Toulon naar Fréjus. En dat fietspad, dat was vroeger een oude spoorbaan. En die spoorbaan is uit roulatie. En daar is nu een fietspad gekomen. En daar kun je op fietsen. En dan ga je soms door tunneltjes en soms over een gravelpad. Maar ook met hele mooie uitzichten op baantjes van de Middellandse Zee. En ja, dat vond ik echt heel mooi.
0: Nou, wat beschrijf je het mooi. Ik zie het al helemaal voor me. Heerlijk.
2: Ja.
0: En is dat ook meteen dan zo'n fietsrit bijvoorbeeld de manier voor jou om te ontspannen op vakantie? Of is er nog iets anders wat jou echt jouw happy place is, jouw manier om helemaal tot rust te komen?
2: Nou, ik hou heel erg van lezen, moet ik zeggen. Maar ik sport ook heel graag en mijn man is dus een wielrenner. Maar ik hou zelf heel erg van padel. Dus ik speel ook padel en daar kan ik ook heel erg me fijn bij voelen en ontspannen van worden.
0: Lekker. Ja, wat lekker sportief allemaal. Hey, en lezen dus, wat is het fijnste boek wat je de afgelopen tijd gelezen hebt? Wat je iedereen wel kan aanraden?
2: Oeh, dat is een hele moeilijke. Dan komt dat ik een beetje misschien uit dat vakgebied kom. Maar ik heb een boek, dat ben ik nog aan het lezen. Dat treft mij dan, want ik ben eigenlijk psycholoog. En dat boek dat trof mij, dat stond, misschien moet je eens met iemand praten.
0: Ja.
2: Door die diep top liep. En zij is zelf therapeut, maar ze schrijft over hoe ze zelf ook in therapie is geweest. En dat is best wel een beetje komisch en ook wel leuk. Ja, dus dat heb ik met
0: nog even één keer de titel en de auteur?
2: Misschien moet je eens met iemand praten.
0: Oh ja.
2: Van Lori Gottlieb.
0: Oh ja, met iemand praten. Oké. Okay. Wat is er, wat is een beetje jouw kernboodschap in deze tijd waarin we nu leven van AI, van media, van snelheid, waarvan jij zegt dat is toch wel, daar kom ik misschien in mijn sessies toch wel weer vaak op terug?
2: Nou, aandacht vind ik een heel belangrijk thema. Ik vind dat mensen heel weinig aandacht kunnen opbrengen voor elkaar. En daar heb ik moeite mee. Dan denk ik, vraag dan maar niks. Ik denk dat er zeker veel te verbeteren in is.
0: Ja, waar merk je dat in zelf?
2: Dat heel veel mensen gaat helpen. Nou, laat ik mezelf als uitgangspunt nemen. Hoe fijn is het nou als je er iets hebt meegemaakt wat niet zo fijn is en je gaat ermee naar huis, naar je werk. Hoe fijn is het dan als je vrouw aandacht hebt of je partner en ze zegt van, nou vertel dan, wat is er gebeurd joh? En dat gewoon het al kunnen delen met iemand, dat geeft dan een stuk oplichting. En vaak kan daarna pas kan je ook weer goed nadenken over, ik hoef me ook niet zo aan te trekken. Ik kan natuurlijk ook nu er zo en zo mee omgaan. En dat en ook, ik vind het in heel veel facetten wel terugkomen in deze maatschappij. Ja.
0: Hey Irene, je mag wat mij betreft de Doorgeefbijbel open gaan slaan en de tekst voorlezen die je hebt uitgekozen.
2: Nou, dat doe ik bij deze. En de tekst die ik heb uitgekozen staat in Psalm 91, vers 15. Wie mij aanroept, geef ik antwoord. In de nood zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen.
0: Waarom spreekt deze psalm jou zo aan?
2: Nou, het is al heel lang eigenlijk dat psalm 91 mij in bijzonder aantreft. Naar aanleiding ooit van een preek die ik hoorde daarover. En toen ben ik psalm 91 gaan lezen en heb ik eigenlijk maandenlang aan één stuk door alleen maar psalm 91 gelezen, omdat daar zoveel in stond wat ik eigenlijk gewoon goed gebruiken kon en wat ik wilde laten landen. En in het bijzonder deze psalm. Dus als ik wel eens met iets zit, dan zoek ik soms heel snel weer naar psalm 91. Dan denk ik, oh ja, ik ga nog even terug naar mijn oude vertrouwde psalm. En dan lees ik die. En vorig jaar is me iets overkomen. Toen had ik van de ene op de andere dag kreeg ik te horen dat ik agressieve borstkanker had. Ach. En het is nu nog niet eens een jaar geleden. En ja, ik wist eigenlijk niets. En een hele zwaar behandelplan. En ik dacht, wat moet ik doen? En dan hebben artsen daar natuurlijk een heel voorstel bij. Maar ik dacht, maar ik ga ook aan God vragen. Ik ga hem aanroepen. He, want ik heb nood. En wat nu? En ik ben naar de kerk gegaan waar ook ruimte is voor gebed. En ook voor gebedsgenezing. En ik heb mijn verhaal verteld en gezegd, ik geloof niet dat ik dat kan. Chemo en alles. En nou, er is voor mij gebeden en ik liep naar mijn plaats. En op dat moment stond er een mevrouw op in de kerk en die zei, maar wat Irene nu vertelt, dat heb ik 2 jaar geleden gehad. En ik herken dat. Ik heb dat anders gedaan. En niet met chemo, maar ik weet hoe dat anders kan. En ik wil na de dienst wel even met je praten. En nou, de manier waarop zij dat mij vertelde was dat je ook met voeding en supplementen dat kan bestrijden. En ja, het heeft me heel goed op weg geholpen. En mij ook aangemoedigd afgelopen jaar om weg te gaan. Want op het moment dat ze mij vertelde, het kan ook anders, dacht ik, oh, kan het anders? Die weg kan ik wel gaan. Dat lukt mij ook wel om dat zo te doen. En nou, dat vond ik zo ontzettend mooi. Dat God mij zag in mijn nood. En dat hij dacht, maar ik stuur daar iemand heen die kan jou helpen. Verandert die weg maar. Want ik had gelijk het innerlijk weten. Oké, ik ga die andere weg doen. Ja, de weg die jij nu zegt.
0: Ja, daarin voel je meer rust en zijn weg.
2: Ja, nou, dat is ook bewezen. Want ik heb de tumor wel laten weghalen die er was. En toen zeiden de artsen ook dat de tumor al heel erg geslonken was. Och. Terwijl ik nog maar 8 weken bezig was met de voeding. En dat was dus bijzonder, vonden zij.
0: Wow.
2: En het geeft mij ook ontspanning dat de weg die ik opga ook goed is.
0: Ja.
2: Ja, en nou, daarin heb ik dus bijzonder ervaren dat God antwoord gaf in nood.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Psalm 91, vers 15 dus, met een bijzonder verhaal van Irene uit Veenendaal. Dankjewel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel. En morgen horen we aan wie jij hem hebt doorgegeven. Dankjewel.
2: Dank je. Tot ziens, Laurens. Dag.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Heritage en Count Your Blessings.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen gaan de programma's hier op Groot Nieuws Radio natuurlijk gewoon door. En ook op onze andere zenders. Je kunt bijvoorbeeld naar Angelina luisteren zometeen op 7FM met We The Kingdom. Je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop en genieten van Jazzy Sounds van Sharon Kipps. En hier op het hoofdkanaal begint zometeen Tim Hendricks met het programma Wens. En de eerste is van Jong Gemeentekoor Immanuel van Urk. Nou, dit is mooi zo meestemmig, toch? Zo direct hoor je hem helemaal. En als je het leuk vindt om wat verdieping op te zoeken, dan kun je even gaan naar grootnieuwsradio.nl van onze app. Want daar is een artikel online gekomen vanuit de Doorgeefbijbel. Misschien heb je het niet meegekregen. Afgelopen week sprak ik met Lydia uit Woudenberg. En zij vertelde over hoe zij met behulp van creativiteit en geloof dichter bij zichzelf komt en ook anderen daarbij helpt. En ze vertelde ook een mooi verhaal over hoe ze zelf daarin dichter bij God en zichzelf gekomen is door kunst. Nou, ga even naar grootnieuwsradio.nl of onze app en luister naar het gesprek terug. Of lees het lekker terug. Dit was de middagshow. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur met een nieuwe editie. Hier is Mozi Worship met René Kreinoort en Ruimte.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: God maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog, morgen begint droog en in de middag vanuit het westen regen met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
14: Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is er opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Culemborg staat 6 kilometer file. 25 minuten vertraging heb je. Nu zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag doe je er tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep een kwartier langer over. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Er ligt daar rommel op de weg. En op de A7 vanaf Heerenveen naar Groningen tussen Tjallabert en Tijnje 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Er ligt daar een verloren lading slachtafval.
18: Zometeen
15: wens. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
22: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
23: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
24: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè.
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
26: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
27: Kozijnshop.
28: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
26: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
27: Kozijnshop.
29: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
30: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
31: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
32: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Smin.
34: Valt je iets op aan mij?
33: Nieuwe jas?
34: Nee.
33: Nieuwe schoenen?
34: Nee.
33: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
35: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint. Boost yourself.
36: Mama, wanneer komt papa thuis?
37: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
38: Wil je thuis luisteren naar Groot Nieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
39: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Elke avond vanaf 7 uur...
40: de mooiste kerk- en koormuziek.
15: Het christelijke radiostation.

Het openingslied vanavond door projectkoor Geloofwaardig. Zij zongen Wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Dat is wat wij doen hier vanavond in deze nieuwe uitzending van Wens. Het is woensdag 16 september 2026. En van harte welkom, fijn dat je er weer bent. En bedankt voor je verzoekplaat, we hebben hem binnengekregen. Ik heb hem hier klaarstaan om te draaien. Het idee van dit programma, dat je een plaat kunt aanvragen in combinatie met een persoonlijke boodschap. En daarmee kun je een bemoediging doorgeven. Daarmee kun je iemand feliciteren. Daarmee kun je iemand bedanken. Of een hart onder de riem steken. Laat maar weten als ik ook iets voor jou kan draaien. Dan kun je naar grootnieuwsradio.nl/wens gaan. Je lied opgeven. Eventueel vragen de redactie met je mee te denken. En je kunt een persoonlijke boodschap achterlaten die wij dan voor jou uitspreken. Zoals we hier vanavond ook zullen doen voor Jeanette van de Klist uit Zevenbergen. Jeanette, goedenavond. Aan jou de eer hier vanavond de eerste te zijn. En aan mij de eer om deze boodschap bij jou te brengen. Van Hans de Mooi. Hans zegt, Jeanette, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag van 9 september. Ik bid je Gods rijke zegen toe voor je nieuwe levensjaar. Voor jou en voor je gezin. En daarbij het volgende lied. Je mag luisteren naar Sela en het lied Ik zal er zijn.

0: tijd. De felicitaties voor Jeanette uit Zevenbergen draaiden we Sela en Ik zal er zijn. En toen hoorde je Solideo Gloria Urk met Ik ben een koninklijk kind, Johannes de Heer nummer 60. Ook een lied opgeven, ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Ook als er gewoon een mooi lied in je opkomt dat je graag zou willen horen en willen delen. Gaan we ondertussen even kijken naar de tekst van vandaag. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 19.
1: De dagtekst.
0: Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Ja, hele mooie tekst. 1 Johannes 4 vers 19. Onthouden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En nu zingt het koor de Lofstem Emst onder leiding van Henk van der Maten. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God jou en hij was eerst.

Als we elkaar via de radio zouden kunnen zien, dan zouden we veel bekende gezichten zien. Dan zouden we elkaar herkennen. En zo herken ik ook Jan en Marga Tiersma. Maar er is toch iets anders aan jullie. Normaal gesproken zou ik zeggen Jan en Marga Tiersma uit Metslawier. Maar nu vanavond zeg ik uit Ten Aard. Want wat is er gebeurd? Jullie zijn verhuisd. Het zat er al even aan te komen, maar vandaag is het dan ook echt zover. Jullie laten weten, vandaag hebben wij met behulp van mensen om ons heen, niet zomaar mensen, gouden mensen om ons heen, de verhuizing naar onze nieuwe woning voltooid.

ontzettend bedankt voor alle hulp. Dat willen Jan en Marga laten weten. En we mogen ook God danken dat hij het zo geleid heeft dat wij deze woning toegewezen hebben gekregen. En laten Jan en Marga weten, met dit prachtige lied, Genade zo oneindig groot, geven wij God alle eer en glorie die hem toekomt.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

Onder leiding van hun dirigent Harm Hoeve zong het Geenermuiden Mannenkoor Stereo In His Love. En op verzoek van Gera Loonstraat volgende lied in de uitzending. Een lied met een boodschap voor jouw vriendinnen. Drie vriendinnen uit Assen. Ineke, Brenda en Cornelie. Lieve schatten, jullie zijn mij heel veel waard, zegt Gera. Ik hou van jullie. Gera wil dat laten weten met dit lied voor jullie op Grootnieuws Radio vandaag. Dit is Petrus in het Land met Sera Noah en Siep van der Ploeg. En het lied Ik wil jou van harte dienen.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Noorder Jongerenkoor.

0: Ook dit is het Noorder Jongerenkoor. Onder leiding van Wilbert Magree zongen zij hier Psalm 5. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. Bedankt, Blijde Klankenkoor van de Week, ook voor jullie bijdrage hier vanavond.
1: Soms, als woorden tekortschieten, kan een lied uitkomst bieden. Laat de muziek spreken en vraag jouw wens aan. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Het Urker Mannenkoor Halleluja zingt vanavond Welk een vriend is onze Jezus. Het lied is voor jou als je luistert. Het lied is voor jou in het bijzonder. Lisa Ruitenbeek uit Bennekom. Want het is voor jou uitgekozen door Sifra van der Kolk. En Sifra wil jou graag dit zeggen. Lieve Lisa, ik heb dit lied voor jou aangevraagd om jou te bemoedigen in deze periode, na de ingrijpende operatie aan jouw voet. Je bent nu aan het herstellen en dat is niet makkelijk, want je wordt geconfronteerd met pijn en ook met beperkte bewegingsmogelijkheden, doordat je nog niet kunt lopen, maar in de rolstoel zit. Ik bid jou toe dat je in deze omstandigheden de nabijheid en de troost van de Heere mag ervaren. Hij ziet jou en hij weet ook van je huidige situatie en hij weet hoe jij je voelt. Ik wil je Psalm 68, vers 20 meegeven. Dag aan dag draagt hij ons. De Heer houdt je vast, Lisa, en hij houdt van je. En mijn gebed is dat hij je zal omringen met zijn liefde en zijn vrede. Een hartelijke, muzikale groet van Sifra.

Het Urker Mannenkoor, halleluja, zong hier vanavond: Welk een vriend is onze Jezus. En je zong het misschien mee. En ik sta open voor suggesties voor meer liederen die ons verbinden, die we mee kunnen zingen met de radio. Laat maar weten wat we voor je kunnen draaien, waar je blij van wordt of waar je een ander blij mee maakt. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Voor het aanvragen van een lied, voor het reageren op de uitzending en zelfs voor het terugluisteren van deze uitzending na achten, dan komt die online. Dan is het allemaal terug te luisteren. Ik stel voor dat we elkaar morgenavond tussen 7 en 8 gewoon weer hier opzoeken. Weer samen genieten van de wensen. En dan wil ik nu het laatste lied voor je draaien voor dit uur. Cantate, The Lord is my Shepherd, New Voices en Orioles. En ze zingen het verlangen. Heer, wilt u mijn herder zijn? Please be my shepherd. En daarmee wens ik je een hele mooie avond. Tot de volgende keer.

0: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
0: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De A7 vanaf de afsluitdijk naar Groningen is dicht tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading slachtafval. Verkeer richting Groningen rijdt om via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
23: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
24: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
25: Lekkere van Albert Heijn.
23: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws. Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixt het.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
10: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten en er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. Ja 21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op online bank Revolut te zitten eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
18: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu, 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Download de app en start met vinden.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: A1Vuur vuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
3: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau, praktijkarise.nl.
2: A1Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1Verhuur.nl voor al uw materieel.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je vraagt, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Kips. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland, dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zometeen
17: levenswoorden.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
21: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
9: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
25: Fans van Voordeel,
24: Aldi.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
28: Met Daan Olthof.
29: Een hele goede avond. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Nathan van Boven. Een overdenking waarbij ik moest denken aan de woorden die je in de zegenbeden hoort. Hij laat nooit los wat zijn hand ooit begon. God bouwt verder. Zometeen horen we daar meer over. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit 1 Johannes 4, vers 19. Daar staat: we hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad.

0: Israel, a new brief, you're the You Are Good. In Levenswoorden luisteren we vandaag naar een overdenking van Nathan van Boven van het Evangelisch College. En ik moest daarbij denken aan de woorden uit de zegenbeden. Hij laat nooit los wat zijn hand ooit begon. En dat zegt iets over God die nooit tevreden is als hij ergens aan heeft gebouwd. Hij laat het niet voor wat het is, maar bouwt verder.
1: Leiders die van hun voetstuk vallen. We zien het de afgelopen jaren overal om ons heen in het nieuws. Ook de meeste kerken kunnen meepraten over falend leiderschap. De vraag is niet of mensen in machtsposities fouten kunnen maken, maar hoe we omgaan met de zwaktes die vroeg of laat aan het licht komen. Verdient een gevallen leider een tweede kans? Of zijn de verantwoordelijkheid en het gewicht van het verleden daar te groot voor? Laten we onderzoeken hoe God daarnaar kijkt in Haggai 2. We lezen het volgende in Haggai 2, vers 20 tot 23. Op de 24ste dag van de maand richtte de Heer zich nogmaals tot Haggai. Zeg tegen Zerubabel, de gouverneur van Juda. Ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal tronen omverstoten en de macht van koninkrijken breken. Ik zal de strijdwagens met hun berijders omverwerpen. De paarden zullen neerstorten en de ruiters zullen elkaar ombrengen. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zal ik jou, Zerubabel, zoon van Sealtiel en mijn dienaar, dragen als mijn zegelring, want jou heb ik uitverkoren. Zo spreekt de Heer van de hemelse machten. Tot nu toe heeft God zich in Haggai altijd gericht tot het hele volk, tot de massa bannelingen, tot Jozua de priester en tot Zerubabel, de gouverneur. Maar de laatste boodschap die God door Haggai aan Israël richt, is alleen voor die Zerubabel bestemd. Zerubabel is niet zomaar iemand. Hij is de afstammeling van de koningen van Juda en heeft daarmee een directe lijn met David en Salomo. In het boek 2 Samuel lezen we hoe God belooft dat er altijd een afstammeling van David op de troon van Juda zal zitten. Een belangrijke persoon dus voor het volk om na het trauma van de ballingschap hun hervonden religieuze identiteit op te richten. Maar Zerubabel zal met dubbele gevoelens naar zijn geschiedenis hebben gekeken. Het slechte leiderschap van zijn voorvaders, de slechte koningen van het Zuidrijk, hebben immers geleid tot de ballingschap. Hij draagt de verantwoordelijkheid met zich mee voor al de pijn die Gods volk is aangedaan. Heeft de lijn van David al haar krediet bij God en bij het volk verspeeld? Zullen ze het altijd moeten doen met een tweederangs positie, een net niet koningschap? Daar lijkt het nu wel op. Zerubabel is gouverneur, geen koning, en moet verantwoording afleggen aan koning Darius. Is dat een soort troostprijs voor een verspeelde kans? God begint zijn boodschap aan Zerubabel met een beschrijving van het grote werk dat hij gaat doen. Niet met het verleden, met het falen van Juda of de bedarde politieke situatie waar Zerubabel nu in zit. Soms kunnen we onze verwachtingen van wat God gaat doen ook beperken tot onze omstandigheden. Niet per se omdat we geloven dat God niet sterk genoeg is om iets heel anders te doen, maar omdat we zo fixeren op onze omstandigheden dat het simpelweg niet in ons opkomt dat God iets compleet anders kan doen. Waar nodigt God jou vandaag uit om opnieuw naar een situatie te kijken? Om even stil te staan, uit te zoomen en te denken, wat als God de aarde en de hemel hier zou doen schudden? Vervolgens richt God zich specifiek tot Zerubabel, die hij zijn dienaar noemt. Een nederige benaming, maar eentje die wel laat zien dat God hem nog altijd kan gebruiken. Blijkbaar is het duistere verleden van de koningen niet genoeg voor God om hem niet meer te kunnen gebruiken. En dan omschrijft God Zerubabel als zijn zegelring. Een zegelring was een soort ring die je als een soort stempel op een wet, decreet of een andere officiële boodschap kon drukken. Daarmee gaf je aan dat die boodschap, ook al werd hij door de simpelste boodschapper gedeeld, de autoriteit van de koning had. Haggai en Zerubabel zullen bij deze woorden teruggedacht hebben aan de woorden van de profeet Jeremia. Die had tegen de slechte koningen van Juda moeten zeggen dat God hen compleet verwierp, al waren ze een zegelring aan zijn vinger. De Heer zou hen van zich afschudden. In andere woorden, hij wilde niets meer met die familie te maken hebben. Maar nu is er dus nieuwe hoop voor Zerubabel. Hij is geen speelbal van politieke machthebbers, maar een instrument van de God die de hele wereldgeschiedenis bepaalt. Hij lijkt misschien de minst machtige van alle volksleiders, maar mag nu focussen op Gods kracht in plaats van zijn eigen positie. Hij is misschien net zo imperfect als zijn voorouders, maar God kan hem nog steeds gebruiken. Heb jij een leider zien vallen in jouw kerk, jouw werk of een andere setting? Kijk dan niet alleen naar wat er fout is gegaan. Durf te dromen over wat God zou kunnen doen in jullie gebroken situatie. Zijn macht is niet beperkt tot waar mensen tekortschieten. En heb jij zelf gefaald? Dan is God niet per se verdwenen uit de plek waar je probeerde hem te volgen. Natuurlijk houdt God ons verantwoordelijk voor onze tekortkomingen, maar ons succes is daar niet afhankelijk van. Wat werkelijk bepaalt of God ons en onze omgeving zegent, is dat Hij vasthoudt aan zijn plannen.

0: Cela hoorde je bij Grootnieuws Radio. Ik wil komen en knielen. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Nathan van Boven. Die vandaag heet God bouwt verder.
1: Aan het einde van het boek Haggai zien we een volk dat compleet veranderd is. We begonnen met een groepje vluchtelingen dat gefaald had in hun poging om een nieuw bestaan op te bouwen. Hun nieuwe samenleving met God op de eerste plek was op sterven na dood. Ze werden van buitenaf geïntimideerd, waren van binnenuit verdeeld en hun leiderschap was bevlekt door fouten uit het verleden. Wat fantastisch dat God juist die mensen nog kan en wil gebruiken. Het doet me denken aan een beeld van Maarten Luther, de grote kerkhervormer. Hij omschreef christenen als simul justus et peccator, tegelijkertijd gerechtvaardigd en zondig. We zijn medewerkers in Gods koninkrijk en we hebben geen idee waar we mee bezig zijn in het leven. We schieten in alles tekort, maar God geeft de hoop in ons niet op en komt ons tegemoet in onze zwaktes. Hoe komt het dat God met ons door wil gaan, ondanks al onze imperfecties? Waarom hield Hij vast aan dit arme groepje vluchtelingen die regelmatig hun eigen belang verkozen boven het zijne? En hoe houdt God hoop op echte verandering voor Israël en voor jouw leven, als wij telkens weer de fout ingaan? De verschillende profetieën van Haggai geven hier een aantal inkijkjes in. Ten eerste zien we hoe God niet alleen ons vraagt om kansen te benutten, Hij is ook degene die ze creëert. God bracht de ballingen terug. Ja, ze verloren hun eerste enthousiasme, maar God is sterk genoeg om ze opnieuw te kunnen laten proberen de tempel te bouwen. Falen betekent niet dat je onomkeerbaar Gods plan voor je leven hebt geruïneerd. Hij moedigt je alleen aan. Kom op, geef de moed niet op. Want alleen als je dat zou doen, heb je niets aan die kansen die God wil geven. En in Haggai zien we dat de mensen die tweede kans ook benutten. Ze hebben misschien wat aanmoediging nodig, maar handelen wel echt beter dan de generaties voor hen. Blijkbaar heeft God de crisis gebruikt, niet alleen om iemand te breken, maar om hem of haar te genezen, herstellen, een completer persoon te maken. En die verandering zien we vooral in het hart. De ballingen keren voor God terug naar het land dat Hij beloofd had. En als Hij door een profeet een beroep op hen doet, luisteren ze. Hun daden tonen aan dat je niet opgesloten hoeft te zitten in hoe de generaties voor jou dingen deden. Of dat nu je directe familie is of de cultuur die jij erft in je werk, gezin of kerk. God ziet jouw verlangen om dingen anders te doen. Maar het verhaal van de ballingen laat ook zien dat enthousiasme niet genoeg is om een nieuwe verandering in je leven langdurig voor te zetten. Je hebt iets nodig dat beter tegen een stootje van de realiteit kan. God werkt daarbij door op zijn beloftes in het verleden. Aan Abraham, Mozes, David en Jeremia. God weet waar hij heen wil met het volk en houdt vast aan dat plan. En zo eindigt een boek dat begon met bouwende mensen met een bouwende God. Hij weet wat de mensen echt nodig hebben om verlost te worden van hun koppigheid, hun zelfgerichtheid, hun onbetrouwbaarheid. Zijn nieuwe Zerubabel zou mensen tonen hoe ze hun oude verlangens achter zich konden laten, door net als hem te sterven en weer op te staan. Deze zoon van David op de troon zou nooit aangetast worden door zonde of vervangen door een sterkere heerser. En wanneer hij terugkomt, zal zijn koninkrijk overal zichtbaar worden. In de woorden van Haggai: nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel.
2: Making well with my soul. Don't let me face this loneliness alone. Making well with my soul. I need a peace that only heaven knows. Jesus, could you please just sit and cry with me till I can sing?

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Brian Dirks en Jorde. Hallelujah, your love is amazing. En levenswoorden daarvoor. Mercy me, make it well. Zometeen bij Groot Nieuws Radio. Franny Cash. Ook Golden Dixon komt eraan met Build a Boat. En dit is Charlotte Jordaan. Mijn Jezus, mijn redder.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Oost.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Thessalonicenzen 3 uit de Basisbijbel. Doorgaan met het goede te doen. Verder, broeders en zusters, vraag ik jullie om voor ons te bidden. Bid dat het woord van de Heer snel verder wordt verspreid en door de mensen wordt erkend als het woord van God. Net zoals bij jullie. Bid ook dat we worden beschermd tegen mensen die ons tegenwerken. En tegen slechte mensen, want niet alle mensen geloven het goede nieuws. Maar de Heer is trouw. Hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen tegen de duivel. We vertrouwen erop dat de Heer jullie zal helpen om te doen wat we jullie hebben gezegd. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Laat je door de Heer helpen om van hem te houden en om net zo vast te houden aan het geloof als Christus. Blijven werken. Maar ga niet om met broeders en zusters die niet meer willen werken. Dat zeggen we jullie namens onze Heer Jezus Christus. Want zij houden zich dan niet aan wat ik jullie heb geleerd. Jullie weten immers zelf wel dat jullie ons als voorbeeld moeten nemen. Want jullie hebben gezien dat wij wel hebben gewerkt. We hebben van niemand van jullie geld of eten aangenomen. Maar we hebben dag en nacht gewerkt om niets van jullie nodig te hebben. Eigenlijk is het zo dat we er recht op hadden om van jullie te krijgen wat nodig was. Maar we hebben liever gewerkt, omdat we een voorbeeld voor jullie wilden zijn. Want ook toen we bij jullie waren, hebben we tegen jullie gezegd dat mensen die niet willen werken ook niets te eten zullen krijgen. We zeggen jullie dit omdat we hebben gehoord dat sommigen van jullie maar wat rondhangen en niet meer werken. Ze zijn alleen maar bezig met allerlei nutteloze dingen. Tegen hen zeggen we namens onze Heer Jezus Christus dat ze rustig hun werk moeten blijven doen. Ze moeten hun eigen brood blijven verdienen. En, broeders en zusters, houd niet op met te doen wat goed is. Sommige mensen zullen niet willen luisteren naar wat wij hier schrijven. Dan moet het voor jullie duidelijk zijn dat ze ongehoorzaam zijn. Ga niet meer met hen om. Dan zullen ze zich gaan schamen. Behandel hen niet alsof ze jullie vijanden zijn, maar waarschuw hen als broeders en zusters. Slot. Ik bid dat de Heer van vrede jullie aldoor en altijd zijn vrede zal geven. Wat er ook gebeurt. Ook dat hij met jullie allemaal zal zijn. Ook ik, Paulus, schrijf jullie zelf een groet. Zo kunnen jullie aan elke brief zien of die wel echt door mij geschreven is. Dit is mijn handschrift. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
22: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
23: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation.
23: Groot Nieuws.

0: toepassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De nacht van Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 9:15 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.